0: De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West. Still

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van

0: duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 niet... jaar getrouwd en dan zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel

0: raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

club disco. It ain't no country club either.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
5: Goedemorgen, je luistert naar een nieuwe West wordt wakker. Wie zou er nu weer naast me zitten? Spannend. In ieder geval zit Reinhard Roemer hier met het nieuws.
6: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van 8000 woningen in een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Eerder trok het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook al een bezwaar tegen de bouw in. De gemeente Den Haag onderzoekt of de Passion naar Den Haag kan komen. Badplaats Kijkduin is de mogelijke locatie. De uitvoering op tv en met veel publiek van de Leidensweg en kruisiging van Jezus was in 2013 bij de Haagse Hofvijver. En VV Noordwijk heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. In de tweede kwalificatieronde werd thuis met 1-0 gewonnen van het Friese LAK Frisia. VVSB Noordwijkerhout won bij en tegen Rijnvogels ook met 0-1. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Van Uffelen Broekenweek, tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist. Een

0: verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Nog geen cheered news. Je hoort het in het fantastische liedje wat Tess Merlot natuurlijk heeft gezongen. Het meer is er. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En aan de andere kant zit Bob.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Ik
0: hallo.
2: Ben er ook weer.
0: Ja.
2: Hi.
0: Fijn dat jullie er allebei zijn en mij niet alleen laten.
2: Hoe voel jij je, Jorinda?
0: Nou, ik merk die vroeg het vanmorgen ook en ik zeg, nou, ik heb dus wel een beetje keelpijn.
1: Oh jee. Nee.
0: Een beetje zo'n schrale keel.
2: Oh.
0: En een beetje zo'n beetje hoesje.
2: Oh, dat is een hoog hoesje als je daar
0: hebt. Ja. Dus,
1: geen kikker in je keelhoesje, die ik soms heb.
0: Nee. Ik heb ook een beetje een droge bek, moet ik zeggen. Ik wilde een flesje eigenlijk opendraaien in het liedje, maar dat duurde toch iets langer dan ik had gehoopt.
2: Ja,
0: dus die is nog dicht.
2: Het is een hele grote dop. Ja.
0: Ja.
1: Dus tips, hoe komt Jorinda deze week door? Ik zeg gember, gorgelen met zout. Doe jij nog eens gorgelen
0: met zout?
1: Ja, gorgelen met zout. Dat
0: oh ja, jij doet gorgelen zonder zout.
1: Ja,
2: zonder zout.
1: Ja. Ja, gorgelen zonder water is orgelen.
0: Ja.
2: Maar misschien heeft een luisteraar een tip voor jou.
0: Ja, 070-307-8080. Daar kan je natuurlijk even naar appen. Helpen Jorinda de herfst door.
1: Ja, precies.
0: Ja, in ieder geval deze cheerloze week.
1: Ja, want die is vandaag begonnen, de herfst.
2: Ja, dat is zo. Gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd met de herfst. Nee,
0: nee. Eindelijk.
2: Gefeliciteerd met de herfst. Gefeliciteerd. Met de herfst.
1: Ik stond klaar hoor, om 11:55 vannacht. Toen het herfst werd. Hoera.
0: Bob stond eergisteren al klaar. In het bos. Want we waren er allemaal van overtuigd dat het gewoon 21 september zou zijn. Maar toen hebben we inderdaad een hele les gehad van Huub. Dat het toch echt zo langer niet kon.
2: En ik heb eigenlijk nog... Huub is er vandaag, toch?
0: Ja,
2: ik heb nog een vraag aan Huub. Want is dat nou ook zo met de lente? Of is de herfst de enige, eigenwijze seizoen wat denkt van... Nou, ik start een dagje later of een dagje eerder.
0: Nou, dat is een hele goede vraag.
2: Dankjewel.
0: Gaan we straks aan een vraag?
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ook heb je nog meer vragen over de herfst? Laat het weten.
2: 070-307-8080.
0: Ja, nou, wat een enorme Q&A gaan we houden.
2: Ja, 4 uur lang.
1: Alles
2: stel
1: over
2: je vragen.
1: De herfst.
2: Ja, en over
1: en
2: griep.
1: Help Jorin de herfst door.
0: Nou, fantastisch. Heb hem maar. Een heel nieuw format.
2: Moet ik dan nu ook weer naar een bos om te kijken of het daadwerkelijk herfst is?
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. Kijken of de paddenstoelen er nu wel zijn.
2: Ja, of de paddenstoelen uit de grond zijn gekomen.
0: Ja. Ja. Nou. Goed. Dit wordt het.

0: uit Delft, de heren van T-Set en She Likes Weed. Reinhard Roemer is inmiddels ook al weer aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorin.
0: Je bent gewoon op pad geweest gisteravond. Dat doen wij niet zo. Ik klink heel verbaasd, maar dat doen wij niet zo vaak. Omdat we s'ochtends vroeg op moeten.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat heb je gedaan?
1: Cabaret gezien in de Vest in Delft.
0: Heb je gelachen?
1: Nou, ik heb de eerste, de eerste voorstelling van Marijn Scholten. Want ik ben naar Marijn Scholten gezien en op tv.
0: Ja.
1: Had ik opgenomen, teruggekeken. En dat was fantastisch. Dus 3 keer teruggekeken in even zoveel dagen tijd. En steeds maar lachen. Dus verwachtingen waren hoog gespannen. Maar mijn zoon die ging mee, die heeft vreselijk gelachen. Keihard. En de zaal ook. En mijn vrouw en ik zeiden na afloop van... Nou, een beetje zitten vervelen. En dat is niet... Daarmee doe ik hem niet genoeg eer, want hij is wel echt heel erg goed.
0: Ja, ligt dat aan jouw humor of aan dat van...
1: Nee, dat komt wel overeen, denk ik. Maar ik had het allemaal al een beetje gezien. Ik weet het niet. Het wordt ontzettend goed beoordeeld, zijn nieuwe voorstelling. Ja. Lemming heet hij. En ik dacht daar een beetje anders over.
0: Nou, dat mag ook.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: We gaan even kijken wat er in de krant staat. Ik pak de Telegraaf erbij. Rechtsextremisten proberen doelbewust hun ideeën te normaliseren. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse veiligheidsdiensten, de AIVD en de NCTV. Dat doen ze online, via de politiek, de media en bij demonstraties. Extremisten presenteren zich daar bewust gematigder en proberen aansluiting te vinden bij bestaande zorgen over migratie, cultuur en nationale identiteit. Maar daarachter gaat regelmatig racisme en antisemitisme achter schuil, zeggen de veiligheidsdiensten. Zo worden extreemrechtse ideeën in de Nederlandse samenleving binnengesmokkeld, zeggen ze. De diensten benadrukken wel dat de scherpe kritiek op immigratie en de islam niet automatisch onder rechtsextremisme valt. Rechtsextremisten hebben een samenleving voor ogen waar geen plaats is voor mensen van kleur. Dus dat is wel echt heel extreem natuurlijk.
3: Dat is heel extreem, ja.
0: Het is toch wel schrik eigenlijk dat het op die manier langzaamaan onze...
3: Doorheen sijpelt. Dat is inderdaad. Het komt heel zachtjes, komt dat gif, zo noem ik dat toch, in onze samenleving terecht.
1: Het FD dan. Ander tankgedrag door torenhoge benzineprijs is de kop. En daar lieten jullie het woord chance bij vallen? Of moet ik het eerst even voorlezen?
0: Ja, laten we dat doen.
1: Ja, dan weten de mensen waar we het over hebben. Want ik heb zelf ook nog geen idee. De benzineprijs breekt record na record en dat heeft effect op ons gedrag bij de pomp. Ah, er worden minder liters getankt en die worden vaker afgerekend bij goedkopere tankstations. Huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. Dat is zo'n 12% minder dan dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de ABN AMRO. Zowel particulieren als zakelijke rijders passen hun gedrag aan nu de brandstofprijzen historisch hoog zijn geworden. Bij de cijfers over het tankgedrag is rekening gehouden met de mensen die dicht bij de grens wonen. Die gooien vaak in het buitenland de tank vol, in België of in Duitsland, omdat de prijzen daar lager liggen.
0: Ja, je had wel een goed idee.
3: Ja, nou ja, als je dan nu gezellig op date wil en je wil een beetje chic uitpakken, dan neem je je schatje mee naar het tankstation en dan ga je volle tank tanken. En moet je zeggen, kijk eens hoe ik uitpak.
0: Ja, het is een cadeautje voor jou.
3: Ja, hè, schatje. Ja.
1: Oh, in haar auto dan. Ja, of in zijn haar, auto.
3: Ja, precies. Ja. Ja,
0: die gaat nooit meer bij hem weg.
3: Nee,
0: denk ik.
1: Ja, ik kreeg nog een foto. Ik ben hem aan het zoeken van mijn... daar hebben we het net weer. Vrouw die een foto maakte van het tanken bij... Wat was het? Waar het heel goedkoop is in Delft.
0: Oh.
1: Maar dan is het toch altijd nog heel duur.
0: Ja, precies. Ja, inmiddels wel, ja.
3: Ja, het zijn bijzondere cijfers die je dan ziet verschijnen. Dan denk je, oh. En zucht. En dan denk je, ik kan wat ontspanning gebruiken. Nou, sorry, mijn computer doet opeens heel raar. Er komt een schermpje voor mijn schermpje, dus ik moet even klikken. Ja, daar gaat hij weer weg. Ja,
1: ik mocht nooit klikken vroeger op school.
3: Als je wat ontspanning wil zoeken in een mooi stukje natuur, moet je nog even wachten. Maar 10 oktober gaat de Japanse tuin weer open voor publiek. En dan heb ik het over de Japanse tuin op landgoed Klingendaal. En de tuin is slechts 16 dagen open deze herfst en is ontzettend populair. En voor het eerst moeten bezoekers daarom een tijdslot reserveren om te kunnen wandelen in dit kwetsbare stukje natuur. De bijzondere tuin is ruim 100 jaar geleden aangelegd in opdracht van Freule Daisy van Brienen, wat een heerlijke naam. En je kan in de tuin vinden zeldzame bomen, planten en zeker 40 soorten mos. En met het reserveringssysteem hoopt de gemeente Den Haag de bezoekersstromen beter te kunnen spreiden. En op die manier moet de kwetsbare tuin beter worden beschermd. Dus de tuin gaat open zaterdag 10 oktober en sluit zondagmiddag 25 oktober.
1: Met een tijdslot dus, maar het blijft gratis.
3: Het blijft gratis, zover ik weet.
0: Ja. Kan je dan nu al reserveren? Het wordt snel, is dat gewoon vol, denk ik?
3: Ja. Dat denk ik wel. Ja, dat
0: populair.
3: Ja, heel populair. Ben je er wel eens geweest?
0: Ik ben er wel eens geweest, jazeker.
3: En foto's maken zeker.
0: Ik loop er meestal langs. En dan denk ik, ik mag hier niet meer Casper in. En dan loop ik weer. Maar ik ben één keertje naar binnen gesmokkeld, maar dat was zonder Casper. Dat is niet voor mij.
1: Kipje.

0: was up, I was down.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Elke zondagavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Het is precies 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen, Jorinda Hadimir.
8: Goedemorgen.
7: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van 8000 woningen in een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Rijkswaterstaat had 2 jaar geleden namens de minister beroep aangetekend bij de Raad van State, omdat in de plannen te weinig rekening zou zijn gehouden met de effecten op het verkeer. Die zaak is nu ingetrokken. Eerder trok het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een bezwaar tegen de bouw in. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas en Gouda hebben afspraken gemaakt over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid van het gebied. Ze investeren samen zo'n €200 miljoen. De gemeente Den Haag onderzoekt of de Passion naar Den Haag kan komen. Badplaats Kijkduin is de mogelijke locatie voor de tv-uitvoering van de Leidensweg en kruising van Jezus, die altijd veel publiek trekt. Kijkduin kan nog wel wat publiek gebruiken, denkt voorzitter Alexander Roep van de Stichting Marketing Kijkduin en voormalig raadslid in Den Haag. Op de boulevard staan nog veel winkels leeg, zegt hij. Hoe meer activiteiten we daar kunnen ontplooien, hoe beter, aldus Roep. De Passion was al eens eerder in Den Haag, in 2013, bij de Hofvijver toen. VV Noordwijk heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. In de tweede kwalificatieronde werd thuis met 1-0 gewonnen van het Friese LAK Frisia. VVSB Noordwijkerhout won, bij en tegen Rijnvogels ook, met 0-1. De loting van de eerste ronde van de Nationale Beker gebeurt vrijdag in het ESPN-tv-programma De Voetbalkantine. Het speelschema van die eerste ronde om de KNVB-beker wordt waarschijnlijk volgende week bekend.
6: Huub, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jorinda.
6: Kunnen we je eindelijk feliciteren? Nu echt?
9: Ja.
6: Met de herfst?
9: Het is nu met de herfst, hè? Ja, ja. Afgelopen nacht.
6: Ja, het is inderdaad... Ja, hoe
9: over de
6: Evenaar
9: gegaan. Ja, de zon is over de Evenaar gegaan. Gaat nu weer langzamerhand naar het zuidelijk halfrond, zeg maar. Waar die dan loodrecht boven de plaatsen staat. En bij ons zullen de nachten voorlopig langzamerhand weer langer worden dan de dagen.
6: Ja, we hebben een ingezonden vraag. Ja, hier komt hij. Hallo, met wie?
10: Hallo, met Bob spreek je uit Rijswijk.
6: Hallo Bob, wat leuk dat je even inbelt.
10: Ja, nou, onwijs gaaf. En leuk dat ik Huub een keer mag spreken. Want ik ben een groot fan van de Weerman. Niet onze Weerman, want het is niet mijn Weerman, maar van de Weerman van West.
9: Ja, ja, natuurlijk.
10: Ik had een vraag, Huub. Want ja. Meestal beginnen seizoenen op de 21ste. Dat hebben we in ieder geval vanaf de basisschooltijd meegekregen. Is de herfst het enige seizoen wat soms eigenwijs is en dan ineens op de 23ste van de maand begint? Of hebben de lente en de zomer en de winter dat eigenlijk ook?
9: Die hebben dat soms ook wel. Het is nooit altijd op de 21ste, hè, de herfst sowieso niet. Dat gebeurt pas ergens in 2094, geloof ik, weer voor het eerst. Nee, de andere seizoenen, dat wisselt ook nog wel eens. Maar die beginnen wel veel vaker op 21 december bijvoorbeeld, of 21 maart. 21 maart begint dan de lente natuurlijk en 21 december de winter. Maar het heeft allemaal te maken dat de baan van de aarde om de zon niet echt mooi cirkelvormig is, maar ellipsvormig. Dus ja, de aarde moet in de zomertijd een veel langere afstand afleggen om weer op het punt uit te komen dat de dagen even lang worden als de nachten, dat de zon boven de evenaar staat. Dus vandaar dat dat nu op de 23e is. Ja. Ja.
6: Ben je blij met het antwoord, Bob?
10: Het is helemaal duidelijk allemaal. Dankjewel.
6: Is het een droom die uitkomt om eindelijk met Huub te praten?
10: Ja, het is echt heel gaaf om hem zo in een uitzending te spreken.
6: Ik hoor ook een beetje emotie zelfs in je stem.
10: Nou ja, het komt wel binnen dan op een gegeven moment. Ja. Nee, ja. Je hoort hem altijd op de radio en dan zo één op één. Ja, heel cool. Heel cool.
6: Nou, je hebt iemand blij gemaakt.
9: Mooi.
6: Wat gaat het weer doen eigenlijk zo in de herfst?
9: Nou, voorlopig is het heel rustig, herfstweer. Vandaag eigenlijk ook. We hebben bewolking, maar het is overwegend droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het wordt nog 20, misschien nog net 21 graden vandaag. Nou, vanavond kan er misschien een klein beetje regen vallen. Daar gaat een zwak front passeren. We hebben dan daarna in de loop van de nacht opklaringen. En dan daalt de temperatuur tot 10 of 12 graden. Dus morgenochtend is het wel wat kouder dan het nu is. Maar morgen overdag wordt het eigenlijk een prima dag met droog weer. Periode met zon, 19 graden. En vrijdag wordt helemaal een heerlijke dag. Ik zou bijna willen zeggen een nazomerdag met veel zon. Temperaturen 's middags rond de 22 graden. En in het weekend wordt de temperatuur wel iets lager, maar het blijft aangenaam. Droog met zonnige periode, temperatuur rond de 20 graden. Maandag kan er wat regen vallen, maar dan gaat de temperatuur toch weer wat hoger worden. 21 graden, 22. En volgende week ook heerlijk weer, geregeld zon. Nou, heel misschien af en toe een enkele bui, maar ook temperaturen van 2, 3 of 24 graden. Dus het ziet er fantastisch uit de komende tijd.
6: Nou, mooi zo, Huub, dankjewel.
9: Ja.
6: Bob uit Rijswijk ook, dankjewel. Hè.
10: Dankjewel, Jorinda.
6: Joe, dag. En er is ook al verkeersinformatie. En ik gokte Wijnand Zwaan.
1: Ja, dat is helemaal goed, Jorinda. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Nou ja, de ochtendspits is van start gegaan met wat drukte op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander. De vertraging is daar opgelopen tot zo'n 20 minuten. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.
6: Wijnand, dankjewel.
1: Graag gedaan, tot later.
6: Joep.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. En daarvoor hoorde je nog My Favorite Waste of Time van Owen Paul. Heb je een favorite waste of time meer?
1: Lekker een beetje op de bank zitten en een lekker boekje lezen. En je daar dan helemaal in verliezen.
0: Ja, een boek. Ja, Owen Paul die kon zelf niet slapen. En die heeft toen een VHS-tape, ja, die bestond er nog, van Bette Midler opgezet. Daar zong zij dit nummer. Ja. Hij kwam erachter dat het nog geen single was. Het was nog nergens uitgebracht. Hij raakte helemaal in de ban van het liedje. En de volgende dag heeft hij het gelijk opgenomen.
1: Geweldig.
0: Het is zijn grootste hit geworden.
1: Wat een mooi
0: die
1: verhaal.
0: Die ooit heeft opgenomen. En, ja, we kennen het helemaal als zijn nummer natuurlijk.
1: Ja.
0: Gaan kijken naar het nieuws van buiten onze regio. Bij de VN in New York waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Trump, die een speech hield gisteren. Daarin pleitte hij weer voor het einde van het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde het instituut losgeslagen.
2: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Ja, een schurkachtige organisatie, zo noemt hij het. In een speech van zo'n 40 minuten. Hij is niet blij dat Amerikaanse militairen worden onderzocht. En dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. De internationale rechtbank kan mensen vervolgen voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden.
1: En we blijven even bij nieuws uit Amerika. Want er is opluchting in Groenland en Denemarken nu er een akkoord ligt met de VS. De hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire bases mogen bouwen op het eiland, legt correspondent Rudy Bauma uit.
3: Ze hebben zelf alle bases op een na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: En verder is afgesproken dat Groenland wel de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
0: In Pauw en de Wit ging het gisteren over Asselt en hoe het staat met het onderzoek naar de daders van de fatale aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. Politiechef Landelijke Opsporingen en Interventies, Rob van Bree, vertelde hoe het onderzoek verloopt en dat het meer gaat dan alleen de beelden die zijn vrijgekomen.
4: Beelden is één ding, maar we doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan, we hebben telefoons in beslag genomen, we kijken wat staat daarop, we verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van ze in het verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie. En die informatie leggen we bij elkaar. En dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. Ja. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom het vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen. Maar dat kost gewoon tijd.
0: Ja, over de verdenkingen van Bolle Jos zegt Van Bree het volgende.
4: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien. Maar ik kan het niet bevestigen. Nee. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
1: In Dronten zit meer PFAS in water dan elders in Flevoland. En dat blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, stelt Drontenaren gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens. En het heeft de volgende verklaring voor het extra PFAS in Dronten.
5: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
1: En dat was Lennart Bloemhof van Vitens.

0: Altijd netjes luisteren naar je moeder. Oma!
1: De Buitenpost.
0: Ja, we gaan naar buiten met onze Bob Brinkman. En ja, eindelijk mag je echt spelen in de herfst met de blaadjes. Bob. Oh, huh? Dat doe je ook. Met heel veel enthousiasme hoor ik.
2: Ja, het is herfst. Fijne herfst. Equinox heet dat volgens mij, officieel.
0: Equinox?
2: Het omslag van de lente naar de herfst. Heet dat de equinox of de equinox? E-Q-U-I-N-O-X. Dat is als de nacht en de dag even lang zijn. Dan begint de herfst en dan is dat de equinox. En dat zie je hier al zeker in het Elsenburger Bos in Rijswijk, waar ik bij elke woesh met mijn schoen over de grond weer hoop dat er niet stiekem een 100-rol onder zit. Het zijn wel veel blaadjes die op de grond liggen, zeg maar. Alle aarde is wel bedekt met een laagje bruine, gele, rode blaadjes. Maar aan de bomen zitten ze ook nog best veel. Dus ik weet niet of dit slachtoffers zijn van de droogte. Want daardoor zijn er ook al heel veel blaadjes op de grond gevallen. En niet daadwerkelijk nog van de herfst. Dat gaat nog gebeuren. Denk ik, dus daar komen alleen nog maar meer blaadjes bij. Loop hier over een donker bospad. Het is ook een beetje spookachtig. Het is een beetje alsof ik meedoe aan een spooktocht. Ik ben weer helemaal terug op het groep 8 kamp. Iets verderop op het pad staat ook, ja, ik weet zeker dat het een bankje is bijvoorbeeld. Of dat het een prullenbak is. Maar ja, je gedachten gaan als het donker is toch er andere dingen van maken. Dus ik blijf maar even op veilige afstand. Want ik weet niet wat dat donkere gestalte is die daar verderop staat. Maar het is vast en zeker een prullenbak. Het is vast en zeker een prullenbak.
0: Ben je bang in het donker?
2: Nou, niet per se in het donker. Ik ben wel bang in een donker bos. Dus, hoor je het, zie je het verschil?
0: Ja. Ja. Ja.
2: Dat is toch een beetje anders. Omdat je denkt achter elke boom dat daar ineens iemand staat. Of dat ineens glimmende oogjes je aan gaan kijken.
3: Wolven. Ja.
2: Ik loop ineens weer stiekem toch weer wat verder richting dat grote zwarte gevaarte wat daar staat. Is het een prullenbak? Is het een bankje? Is het een informatiebord? We gaan er toch zo meteen achter komen. Terwijl ik nog heel eventjes naar de blaadjes schijn, moet ik wel zeggen dat het aantal paddenstoelen op dit stukje land me tegenvallen. Ook geen kastanjes, geen eikeltjes.
0: Ja, dan moet je nog verder het bos in. Want je bent in het Elsenburger Bos. Daar kom ik regelmatig met Casper. Ik heb ze gezien, hoor.
2: In het Elsenburger Bos?
0: Ja, zeker.
2: Nou, dan kom ik hier vanmiddag terug als de zon schijnt. Nee. Ik ben aangekomen bij wat het donkere gestalte was. En het is een prullenbak.
0: Oh, toch wel.
2: Dus weer een angst overwonnen.
3: Oeh, je bent een held, Bob.
2: Voor de radio. De herfst is begonnen. Weet jullie waar het woord herfst vandaan komt, trouwens? Dat is misschien wel een leuk herfstachtig feitje, nog heel even tot besluit.
0: Nee, weet ik niet.
2: Het komt van het Engelse harvest.
3: Ach,
2: ja, omdat het oogsttijd.
3: Het
2: oogsttijd is het. Ja, dus heb je ook appeltjes in de tuin hangen? Dat hadden wij gisteren bijvoorbeeld. Hebben wij de oogst uit de appelboom gehaald? Haal ze eruit. Het is tijd om lekker de peren uit de tuin te halen als je daar een plant van hebt. En een lekkere perenjam van te maken bijvoorbeeld. Het is oogsttijd, het is herfst. De blaadjes vallen van de bomen. Ga kastanjes rapen. Ga er mooie poppetjes van maken. Het is tijd om weer naar binnen te keren. Het buitenseizoen is geweest. De tijd van dikke truien, sjaals en kaarsjes met pompoen. Nun op tafel.
0: Kijk,
2: komt er weer aan.
0: Wat? Kijk eens achter je.
2: Nee, ik ga niet.
0: Ja, kijk.
2: Nee. Ah!
4: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Fijn brown frame van Lou Rawls. Iemand zou het maar tegen je zeggen. En Diana Reeves. En ja, we krijgen al heel veel appjes over de herfst. Bijvoorbeeld van Evelien. Die stuurt een prachtige foto meer.
1: Een hele fijne foto met een stapel van pompoenen op elkaar. Die je ook nog gezellig een gezichtje voorstellen. Ja, ik vind dat altijd heerlijk, die pompoenen. Zo langs niet in griezelfilms voorkomen.
0: Nee, ik vind het altijd wel gezellig uitzien inderdaad.
1: Ja.
0: En Henk Kroeze, die heeft nog een idee voor een liedje. Het is een instrumentaal nummer en die heet Equinox. Ja, ik wist dus echt niet dat dat dus de overgang naar herfst was. Maar we hebben wat geleerd van onze Bob. Het is dus een nummer van Jean-Michel Jarre, als ik het goed uitspreek. Nog nooit van de beste man gehoord. Henk wel. En die loopt de krantenronde nu. En je kan er nog een minuutje van genieten. En app ik al altijd, 070-307-8080. Hoe bereid je je voor op de herfst?

Van Uffelen. Dat is Betty Barclay. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels...

0: Kijken op de website. West is de hele dag dichtbij. En jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
0: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
2: Inwoners van Katwijk die willen een nieuw referendum. Ze hadden al het parkeren. En wat het nu wordt, dat hoor je van Reinhard Roemer.
3: Ja, want inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnenfabriek van Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Komende weken moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bouwvergunning, maar dat besluit wordt dus uitgesteld als het inderdaad tot zo'n volksraadpleging komt. De gemeente Den Haag wil dat het Rijk maatregelen neemt tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken in de stad. Die aanpak van zorgfraude is hard nodig, schrijft het gemeentebestuur, samen met dat van de twee andere grote steden, Rotterdam en Utrecht, in een oproep aan Politiek Den Haag. En VV Noordwijk heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. In de tweede kwalificatieronde werd thuis met 1-0 gewonnen van het Friese LAK Frisia. VVSB Noordwijkerhout won bij en tegen Rijnvogels ook met 0-1. Meer regio nieuws 19:30, nu het andere nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
5: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
4: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijnand Zwaan die zit bij de ANWB.
6: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins-Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van

0: tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
5: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
6: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
5: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
6: Al 100 jaar.
5: Van der Geest.
6: Dat is verhuizen en meer.
7: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
8: Hoe kom je daar nu bij?
7: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family.
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
12: Bad & Body.
11: Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: heb nog een beetje een stijve knie.
1: Hoe dan?
0: Ja, als je gisteren hebt geluisterd, heb je niet dus. Oh. En dan weet je waarom, want ik vertelde gisteren dat ik heb gewandeld met Casper. En Angelique en haar hond gingen ook mee. En die zijn een soort verliefd op elkaar. Die rennen alleen maar rondjes om elkaar. Hartstikke leuk om te zien en gezellig. En ook goed voor het loslaten van wat energie natuurlijk. Daarna zijn het altijd hele brave beestjes. Maar het rennen ging iets te enthousiast.
1: Nee.
0: Op een gegeven moment waren ze op een veld. Ja, zo'n lekker lang veld dat je echt flink even een stuk kan rennen. En dan komen ze ook dus terugrennen.
1: Ja.
0: Op mij af. En Casper weet ik een beetje hoe die de bewegingen maakt. Dus ik zet een stap naar achter van Casper. Want Casper eindigt het liefst tegen mijn knieën aan.
1: Ja.
0: En mijn scheenbenen aan. Dus ik zet een stapje opzij. Maar de hond van Angelique, die heet eigenlijk Allegria, maar haar bijnaam is Alligator. En ik weet nu ook waarom, want die kwam vol tegen mij aan.
1: Nee.
0: Ik ging onderuit. Casper op mij, want die dacht, oh, dat is leuk, gezellig. Die is nu lekker dicht bij de grond. Sindsdien heb ik een beetje een last van mijn knie. We hebben er nog wat appjes over gekregen. Gisteren ook nog van Willy, daar kwamen we net niet aan toe. Zij is een keer gevloerd door een barzooi. Dat is ook een soort hond. Wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar het is best wel een prachtig hond. Een hele slanke dame of heer, als je het googelt. Hij kwam achter mijn hond aan. Mijn stuitje was maandenlang nog pijnlijk. Ja, je kan er best wel even last van hebben, inderdaad. Debbie die zegt, beterschap. Die heeft wel een goede tip. De volgende keer moet je gewoon meerennen. Ja, dankjewel.
1: Ja, en puffend erachteraan. Ja, heerlijk. Ik zie je gaan.
0: Ja, ze rennen me er flink uit, denk ik. 070-307-8080. Kun je altijd reageren op alles wat we doen in West wordt wakker. Bewoners van Katwijk die willen een referendum. Op het spel staat de komst van de medicijnenfabriek Eli Lilly. De benodigde 300 handtekeningen zijn al binnen en nu moet de gemeenteraad zich erover buigen. We praten met een van de initiatiefnemers van het referendum, Kees van der Plas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kees van der Plas.
0: Ja, hi.
2: Hi.
0: Kun je me vertellen waarom dat je het belangrijk vindt dat referendum er komt?
2: Nou, ik zal eerst even kort over jouw vorige actie ondernemen.
0: Oh, ja.
2: Door je knieën heen buigen, door je knieën heen buigen. Ja. Als je hond op je afloopt, dan heb je het minste last.
0: Heb je er wel eens last van gehad?
2: Ja, ik heb zelf ook twee honden. Dus,
0: kijk, je bent een ervaringsdeskundige.
2: Ik geef hondentraining, dus ik weet waar ik over praat.
0: Kijk, nou, ik zal het nooit meer doen, Kees. Met strakke knieën daar gaan staan.
2: Maar stel je vraag nog een keertje, want die ben ik ondertussen kwijt.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Waarom is dat referendum zo belangrijk dat het er komt?
2: Ja, kijk, er komt zo'n Eli Lilly, dat is een enorme fabriek. Ik bedoel, hoger dan net zo hoog als de Torenflat, 20 voetbalvelden groot. Dan praat je niet over een klein schuurtje achter in een tuin. Als je zo'n belangrijke beslissing over zo'n enorme fabriek hebt, die ook een enorme impact gaat hebben op je omgeving, op je milieu en allemaal dat soort zaken, dan kan geen kleine hoeveelheid mensen gaan beslissen over de rest van Katwijk. En dan vind ik dat, en met mij dus vele anderen, dat wij daar samen over moeten kunnen beslissen. Want dit is niet een fabriekje dat als het er eenmaal staat, dat het morgen weer weggehaald kan worden. Nee, dan blijft het eigenlijk altijd daar staan. Dus je praat eigenlijk over de toekomst van de gemeente. Valkenburg, Katwijk, Rijnsburg. Echt voor de toekomst, toekomst, toekomst.
0: Ja, is dit echt het gesprek van de dag in Katwijk?
2: Onder een gedeelte wel. Het blijkt dat er nog steeds veel mensen gewoon niet weten van, als er over Eli Lilly gesproken wordt, wat Eli Lilly is en hoe groot het is. Maar als je mensen vertelt waar we over praten, dan schrikken ze eigenlijk bijna allemaal. Want dat hadden ze zich niet gerealiseerd en ook niet de impact wat het heeft voor hun en voor hun kinderen en hun kinderskinderen.
0: En waar schrikken ze dan het meeste van?
2: Van wat ze eigenlijk gaan uitstoten, wat ze gaan produceren, hoe groot ze zijn, hoeveel zaken eigenlijk ook nog niet geregeld zijn, zoals milieuvergunningen, watervergunningen, waar het komt te staan, wat de impact is voor de omgeving. Dus ze schrikken eigenlijk over alles. Want ze realiseren dus niet wat de impact van die fabriek gaat hebben op het moment dat die er staat.
0: Nee, de vraag is nu, is het onderwerp referendabel, zoals ze dat mooi noemen? Dan moet een commissie moet daar een advies over geven. Deze week eigenlijk nog. En 1 oktober neemt de Raad dan een beslissing. Ja, aan wat voor regels moet zo'n referendum voldoen?
2: Nou, in eerste instantie moet je een aanvraag doen. Dan moeten de 300 mensen ondersteuningsverklaringen komen.
0: Ja, nou, dat is gelukt.
2: Dat is gelukt. Ik bedoel, vervolgens... en dan gaan ze kijken, van, is het haalbaar? Is het iets waar mensen over zouden mogen stemmen? Ik bedoel, kan je daar wel inspraak over geven? Ik bedoel, maar ja, aangezien het over de toekomst hebben van Katwijk... is dat natuurlijk... is dat voor mij een no-brainer.
1: Want wat is de vraag die jij in een referendum zou willen laten stellen?
2: Nou, in een referendum moet je dus een bepaalde beslissing... die de gemeenteraad wil gaan doen... die moet je eigenlijk ter discussie stellen. Die stel je ter discussie. En in dit geval is het de vergunning aanvragen... voor de BOPA, noemen ze dat... En dat is eigenlijk het lege gebouw waar de gemeenteraad beslissingen over gaat nemen. En dus tegen de beslissing om die BOPA te vergunnen, te verlenen, tegen dat stukje hebben wij een referendum aangevraagd.
1: Dus dan vraag je, bent u voor of tegen de BOPA van Ellie Lilly?
2: Dat klopt. En dan gaat de commissie, die kan dat nog iets anders verwoorden. Bij parkeerbeleid hebben ze parkeerbeleid ja of nee tegen een paar jaar geleden. Mm-hmm. En dat hebben ze ook veranderd van woningzoekenden enzovoort. Dus ze kunnen dat nog enigszins veranderen qua omschrijving. Maar waar wij het verzoek toe ingediend hebben, is de BOPA-vergunning voor het gebouw wat ze willen gaan plaatsen. Want het is natuurlijk heel krom dat een gemeente een vergunning gaat verlenen voor een leeg gebouw. Terwijl eigenlijk alle andere zaken nog niet meegenomen worden. Dat mag ook conform de wet niet, hè? Ik bedoel, je mag niet iets opdelen, je moet het geheel bekijken. En er wordt nu door de gemeente in dit geval... gesproken, ja, maar dat doet Rijnland, dat doet Dunea, dat weet je, andere partijen. Terwijl gewoon volgens de wet zouden ze alles mee moeten wegen.
0: Ja, 1 oktober, dan weten we dus of dat referendum er gaat komen. Dan staat eigenlijk ook het afgeven van de bouwvergunning op het programma. Ja, dat is ook wel een beetje alles of niets, kan ik me voorstellen. Voelt dat zo?
2: Ja en nee. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd nog mogelijkheden voor ons om door te gaan. Alleen ik denk dat de mensen die nu in de raad zitten zich moeten realiseren dat als zij ja zeggen tegen het lege gebouw, want er wordt nu wordt er gedreigd door de wethouder van ja, als je hier geen ja tegen zegt, dan kunnen wij claims krijgen vanuit de fabriek. Maar de claims zullen vele malen hoger worden op het moment dat je tegen een leeg gebouw ja gaat zeggen. En vervolgens gaan wij natuurlijk verder naar alle milieuvergunningen. En als daarop nee wordt gezegd, dan hebben zij een vergunning voor een leeg gebouw. En dan weet ik zeker dat er claims gaan komen. Omdat doodsimpel, zij hadden als gemeente Katwijk alles moeten afwegen. En dus mag de fabriek dan eigenlijk ervan uitgaan dat daar allemaal naar gekeken is.
0: Ja.
2: Dus ook voor de gemeente is het van belang dat ze snappen dat als zij ja zeggen tegen een leeg gebouw, dat ze eigenlijk ook ja zeggen tegen de rest. En dat kan dus niet. En er zijn nog zoveel vergunningen die afgegeven moeten worden. Dat het gewoon dus niet kan.
0: Nee, dat is duidelijk inderdaad, Kees. En het is toch spannend in ieder geval volgende week. Dus weten we of dat referendum er gaat komen. Veel succes in ieder geval met voor nu even afwachten, Kees van der Plas.
2: Mag ik even een klein dingetje? Want als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig. Want er komt een nieuwe ronde en dan hebben wij minimaal 1000 mensen ondersteuning nodig.
0: Ja, dus dat is dan gelijk een oproep om dat te doen natuurlijk voor alle Katwijkers.
2: Klopt, namens jou.
0: Ja. Kees van der Plas, een van de initiatiefnemers van het referendum. Dankjewel. De dag begint en ben je druk of vrij? Nou, nee, valt wel mee eigenlijk. Duncan Lawrence, die ga ik draaien. Someone else.

0: Duncan Lawrence en Someone Else. En hij is ook weer een nieuwe muziek aan het maken trouwens. Ook mooi. Ja, we hebben het nog even gehad over mijn ongeluk met Alligator, de hond van Angelique. En ik krijg nu allemaal verhalen dat ik denk, ik moet eigenlijk gewoon niet zo zeuren, want ik heb gewoon een beetje spierpijn in mijn knie, of rond mijn knie. Maar er zijn hele heftige dingen ook gebeurd. Bijvoorbeeld Annette Stolk, die stuurt een berichtje naar 070-307-8080. Goedemorgen Jorinda, ik hoor net jouw verhaal over jouw val en ik heb hetzelfde meegemaakt. Bij de hondentraining van de Dobbenplas stond ik met mijn hond bij het water. Een Stafford kwam keihard op mijn hond afgerend. Ja, die van mij maakte zich uit de voeten. En de Stafford die knalde volle vaart tegen mijn scheenbeen aan. Heftige pijn, terug naar huis. Autorijden was vrijwel onmogelijk. En de pijn werd alleen maar erger. Dus toch maar even naar het ziekenhuis gegaan. Foto's gemaakt. En mijn scheenbeen bleek gebroken. Dat is toch wel een hele grote klap geweest.
1: Heftig zeg, Annette.
0: Een week erna zou ik naar het Pieterpad gaan om dat samen met mijn hond te gaan lopen. Maar ja, dat was natuurlijk gelijk van de baan. Groetjes en een fijne dag, Annette Stolk.
1: Ja, en ook nog bij een hondentraining.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat vind ik ook wel opvallend. Want we spraken natuurlijk net Kees over Ellie Lilly, maar die vertelde dat hij hondentrainer was. Dus die gaf jou meteen een tip hoe jij moet reageren als je hond op je af komt rennen.
0: Ja, maar ik weet niet of die Stafford natuurlijk ook bij de hondentraining hoort. Bij de Dobbenplas in Noodhorp. Daar lopen wel vaker honden ook gewoon los natuurlijk.
1: Ja,
0: wat heftig. Ik hoop dat het allemaal goed is gekomen met je scheenbeen, in ieder geval Annette. Als je ook wil reageren, 070-307-8080. Dat kan op alles, op alle honden perikelen. Maar het kan natuurlijk ook op de herfst. Of misschien wil je meedoen met de Sweet 16. Kan het allemaal kwijt via dat appnummer
1: 070-307-8080.
0: Je was me net voor. Private Dancer is dit, Tina Turner. En straks krijg je het private nieuws van Reinhard Roemer.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Goedemorgen, het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen, Jorinda. Goedemorgen, Meer.
8: Goedemorgen.
7: De gemeente Den Haag wil dat het Rijk maatregelen neemt tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken in de stad. Die aanpak van zorgfraude is hard nodig, schrijft het gemeentebestuur samen met dat van de twee andere grote steden, Rotterdam en Utrecht, in een oproep aan Politiek Den Haag. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu, na een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, vrij gemakkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. Malafide zorgaanbieders en criminele netwerken maken misbruik van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Dat is geen lokaal probleem, maar een landelijk probleem dat om een landelijke aanpak vraagt. Aldus de drie steden. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnfabriek van Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Komende weken moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bouwvergunning, maar dat besluit wordt uitgesteld als het inderdaad tot een referendum komt. Je hoort een van de initiatiefnemers van de volksraadpleging, Kees van der Plas.
9: Eli Lilly, dat is een enorme fabriek. Ik bedoel, hoger dan net zo hoog als de torenflat, 20 voetbalvelden groot. Dan praat je niet over een klein schuurtje achter in een tuin.
7: En daarom dat referendum. Van der Plas maakt nog wel een kanttekening.
9: Als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we die opnieuw nodig.
7: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van 8000 woningen in een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Rijkswaterstaat had 2 jaar geleden namens de minister beroep aangetekend bij de Raad van State, omdat in de plannen te weinig rekening zou zijn gehouden met de effecten op het verkeer. Die zaak is nu ingetrokken. Eerder trok het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard een bezwaar tegen de bouw ook al in. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas en Gouda maken afspraken over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid van het gebied. Samen investeren ze zo'n €200 miljoen. En VV Noordwijk heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. In de tweede kwalificatieronde werd thuis met 1-0 gewonnen van het Friese LAC Frisia. Lak Frisia mogelijk. VVSB Noordwijk. Ja, ik weet het niet.
6: Is er een Fries die weet hoe je die club uitspreekt?
7: Ja, ik zit er.
6: Het is LAC of Lak.
7: Ja. Ik heb het in de groep gegooid. Het is NAC of NAC, dat weten we inmiddels. Hè. Dan is het NAC. En EC zou ik opnieuw beginnen met het bericht, want niemand snapt het nog. Maar ik moet dus LAC Frisia zeggen of Lak Frisia. Ja, waar is Martin als je hem nodig hebt?
6: Huub, weet jij het misschien? Lak?
7: Huub weet
3: nou,
7: veel.
3: Het gaat over voetbal, hè?
6: Oh, nee, ja. Weet je niet. Nee. We kunnen nog iemand proberen. Wijnand misschien? Enig idee?
8: Nee.
6: Nee, ook niet.
8: Dat komt er ook niet uit.
6: Nee.
7: Nou, bedankt voor de twee winstwaarschuwingen. Ik ga het even opnieuw proberen. En ik lees het gewoon heel snel overheen. Toch?
6: Ja, dat is goed.
7: VV Noordwijk heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. In de tweede kwalificatieronde werd thuis met 1-0 gewonnen van het Friese Lak Frisia. Ja, fair enough.
6: Het klinkt wel goed.
7: Ja, vind ik wel. VVSB Noordwijkerhout won bij en tegen Rijnvogels ook met 0-1. Nou is de loting van de eerste ronde van de Nationale Beker vrijdag te zien ook in het ESPN-programma De Voetbalkantine. En het speelschema van die eerste ronde om de KNVB-beker wordt in de loop van volgende week waarschijnlijk bekend.
6: Ja, ik denk dat jij aan de buis gekluisterd zit, Huub, voor de
3: ja,
6: loting.
3: Natuurlijk.
7: Nou,
3: ja, natuurlijk.
7: Ik heb er LAC aan. Ja. En Lak aan.
6: Ja. Hoe is het met het weer als je voor de buis zit?
3: Ik vind het niet verkeerd, hoor, eerlijk gezegd. Het is weliswaar bewolkt vandaag, een beetje vochtig. Maar het blijft toch wel overwegend droog vandaag overdag, dankzij een hoogdrukgebied dichtbij, boven Duitsland. Voor de rest een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind wordt het vandaag. En ja, de temperatuur kan toch weer oplopen naar 20 graden. Vanavond zou er wat regen kunnen vallen. Het zal niet echt heel veel zijn. In de loop van de nacht komen er wat opklaringen. De temperatuur daalt dan tot 11 graden. Dus de komende nacht wordt het wel weer wat kouder. En morgen dan hebben we periode met zon. Blijft het ook droog en wordt het met een noordwestenwind ongeveer 19 graden. Maar vrijdag, dat wordt een hele mooie dag met veel zon. Temperatuur is middags 22 graden. Alle terrassen lopen weer vol. Je kunt weer naar het strand. Het zeewater is nog 19 graden. En zaterdag en zondag is het ook niet verkeerd. Het is grotendeels droog. Heel misschien een spatje op zaterdag. Temperaturen komen rond de 20 graden. Maandag nog een regendag. En de regen kunnen we nog steeds goed gebruiken. Het wordt dan daarna duidelijk bijna gewoon na zomerweer. Want de zon komt dan weer terug. En bij een zuidoostenwind kan het dan richting de 25 graden gaan.
6: Dat is even lekker weer.
3: Ja.
6: Wijnand, goedemorgen. Waar staat het vast?
10: Nou, nergens eigenlijk. De ochtendspits verloopt niet echt heel druk. Het rijdt op sommige plaatsen wat langzaam. Dat is het eigenlijk meer. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Delft. 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud vanaf Rotterdam Prins Alexander. De N207, drukke route. Bergambacht richting Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de N4. 457 bij Gouda, nu 2 kilometer file en je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg.
6: Dankjewel.
10: Tot later.
7: Mag ik nog even terugkomen op...
6: Oh ja, weet je het?
7: Ja, het team van West wordt wakker zou het team van West wordt wakker niet zijn als we er niet samen uit waren gekomen. De officiële uitspraak van de Leeuwarder voetbalclub is LAC Frisia 1883.
11: West wordt wakker. Dit is

0: We zijn ook een beetje familie hier. De West wordt wakker familie natuurlijk. Sister Sledge. En we gaan naar het nieuws van vandaag. En dat is vlakbij ons, onze studio. Aanleg van de parallelweg langs de A4 in de Vlietzone in Den Haag zorgt voor flink wat discussies. De weg is ingetekend dwars door het hoofdkantoor van onderhoudsbedrijf Van Lochem. Maar dat bedrijf is zelf niet bij de plannen betrokken geweest. Ja, je kan, dat klinkt heel grappig inderdaad. Maar voor het bedrijf is dat helemaal natuurlijk niet grappig. Onze buitenpost Bob Ringman die neemt even een kijkje op die plek waar die weg dan zou moeten komen. Ja, Bob, als we uit het raam zouden kijken hier, dan kunnen we je zien, denk ik. Zo dichtbij sta je.
1: Ik sta bij de buren inderdaad. Verderop in de straat aan de laan van Schravenmaden. Een druk bedrijventerrein. In Den Haag, het afvalbedrijf Avalex zit er bijvoorbeeld ook. Nou, Omroep West bijvoorbeeld, meerdere MKB-bedrijven. En onderhoudsbedrijf, helemaal aan het einde van de straat, staat eigenlijk haaks op de straat van Lochem. Dan moet je voor je zien, dat is een grote loods met allemaal grote apparaten. Grote panelen worden heen en weer gesjouwd. Steigeronderdelen worden hier op wagens geladen onderweg naar onderhoudsprojecten ergens in de stad of in de regio. Nou, die komen allemaal uit die grote loods. En als het aan het college ligt, komen hier dus meerdere afvalbedrijven vanuit de Binkhorst. Die komen dan hier naartoe, naar dit gebied, om in de Binkhorst meerdere huizen te kunnen bouwen. Dan maken ze daar ruimte vrij. Maar ja, die afvalbedrijven moeten wel bereikbaar zijn. En daarom zou de weg, de Laan van Schravenmaden, eigenlijk verlengd moeten worden. En die weg zou dan dwars door die loods moeten gaan waar nu die grote apparaten staan en die panelen en die steigeronderdelen waar al in de vroege ochtend meerdere medewerkers druk bezig zijn om die op te laden. En dat was nogal een onprettige verrassing, heb ik me laten vertellen, door de directeur Jack van Lochem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je zag ineens de plannen van een weg door jouw bedrijf.
2: Nou, ik heb ze nog niet eens officieel mogen ontvangen. Ik heb ze via mijn neef moeten ontvangen, want we zijn niet eens gecontact. We zijn niet geïnformeerd. We werden inderdaad dus compleet verrast, ja.
1: Wat vond je daarvan?
2: Nou ja, ik vind dat niet kunnen. Ik bedoel, we zijn toch een belangrijke partij hier in dit stukje straat, zou ik maar zeggen. En er wordt gewoon zomaar even over je beslist of in ieder geval plannen gemaakt, zonder dat er ook maar iets wordt vooroverlegd.
1: Ja, de plannen behelzen dat er een weg door jouw bedrijf zou moeten komen.
2: Dat is hoe het nu is ingetekend met een rood streepje, ja.
1: Ja, Diego Demarees van de Partij voor de Dieren, die staat hier ook op de vroege woensdagochtend. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jij schrok ook van de plannen.
3: Ik schrok zeker van de plannen. En we zien eigenlijk dat de gemeente hier fout op fout stapelt, hè. Dus de Partij voor de Dieren zegt eigenlijk sowieso, we moeten het groen in de Vlietzone beschermen en ervoor zorgen dat, alle diersoorten die hier leven beschermd worden. Daar hoort geen asfalt bij en ook zeker niet asfalt dwars door een bedrijf heen. Dat kan echt niet.
1: Ja, maar niet alleen de diersoorten beschermen, maar dus ook de mensen die hier werken beschermen.
3: Zeker, ja. Dus we zeggen het groen in de Vlietzone moet beschermd worden, maar als je hier een prachtig familiebedrijf hebt waar de gemeente rücksichtloos een weg doorheen tekent, dat kan natuurlijk niet.
1: Ja, maar is er dan een oplossing? Hebben jullie een idee hoe het dan misschien wel moet? Want ja, die bedrijven vanuit de Binkhorst, die moeten hier nou eenmaal komen van het college.
2: Dat moet van het college, maar volgens mij moet je eerst plannen goed doordenken. Er zijn andere opties en ik zou zeggen, joh, zoek eerst of een van die andere opties niet een beter is.
1: Noemen ze een optie?
2: Nou ja, er is dus een plan waarbij zeg maar de bedrijven verplaatst zouden gaan worden naar het Gavi-gebied, zeg maar, vlakbij het ADO-stadion. Ik zou zeggen, joh, ga die kant op, dan zit je gelijk bij de snelweg. Want het is niet alleen ons bedrijf wat er heel erg last van heeft, maar ook alle andere 100 bedrijven die gevestigd zijn in deze straat. En daarbij, als je dan ook naar de Vlietzoom kijkt en het gebied met veel woningen bij de Westvlietweg en de ontsluiting die kant op, ja, dat is ook iets wat naar mijn idee onmogelijk is en zeker een hele grote verslechtering wordt.
1: Nu heeft het vorige college, als ik het goed zeg, deze plannen gemaakt, hè, met die weg dwars door jouw bedrijf. Nu is er een nieuw college, hè, met nieuwe mensen. Heb je hoop dat het dan goed gaat komen?
2: Nou ja, hoop is een slechte raadgever, zeggen ze. Ik mag hopen dat het gezonde verstand gaat zegevieren en dat mensen gaan heroverwegen en gewoon naar de andere opties gaan kijken.
1: Of jou eventueel betrekken aan die tekentafel.
2: Nou, ik zou niet weten hoe je dit hier kan oplossen door te ontsluiten. Dit gaat echt verder als alleen ons bedrijf. En ja, wij kunnen hier niet zomaar even weg met onze medewerkers en alles en de complete infrastructuur die we hebben gerealiseerd hier.
1: Zegt Jack van Lochem, directeur van het onderhoudsbedrijf Van Lochem, over het voortbestaan van zijn bedrijf Van Lochem hier aan de Laan van Schravenmaden in Den Haag. Morgen wordt er gesproken in de gemeenteraad over deze kwestie.

0: George Ezra en Don't Matter Now. Ja, sinds een paar weken maken wij mensen weer even 16 jaar. De Sweet 16 vieren we dan opnieuw. En soms is dat al tijd geleden, maar soms ook nog maar een paar jaar geleden. Dat is natuurlijk het leuke als je je opgeeft via 070-307-8080. En je krijgt dan ook nog een verjaardagscadeautje van ons. En vandaag doen we dat met Theo van Wijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Johanna. Ja, jij was al snel enthousiast. Stuurde ons een mail met... ik wil wel meedoen met dat Sweet 16. Ik wil wel weer even 16 jaar worden. Neem ons eens mee. Naar welke tijd gaan we dan?
1: We gaan dan terug naar 1976. Ja. Dat is 50 jaar geleden.
0: Dat is dan 50 jaar geleden, inderdaad. 17 november is het. Dat is 1976. Ja. Wat weet je nog van die verjaardag?
1: Wat weet ik? Ja, ik zat toen op HAVO 3 en ik heb mijn ouders maandenlang aan de kop gezeurd om een bromfiets. En die heb ik uiteindelijk ook gekregen, die bromfiets.
0: Ja, wat voor...
1: Alleen een andere dan ik had gehoopt.
0: Oh, wat wilde je graag hebben?
1: Ja, ik wilde een Chrysler hebben. Die was toen heel populair.
0: Ja.
1: En daar was er een bij de fietsenmaker, zeg maar die was niet goed te krijgen. En toen is het een Batavus geworden, zelfs het type model, alleen geen Chrysler.
0: Nee, baalde je daar dan van of hou je toch wel blij?
1: Nee, ik was er heel blij mee, ja.
0: Ja. Ja, en wat voor jongen was jij toen je 16 was?
1: Ik was wel heel serieus, maar ook wel ondeugend, zeker op de HAVO 3. Al was streken uitgehaald.
0: Oh, vertel.
1: Maar, ja.
2: Wat voor streken?
1: Nou, het was toen de tijd in de Snoek Henkelman School, de Nieuwe Sluisstraat. En er stond een hele rij tijdelijke lokalen stonden daar. En ook de binnengang in dat gebouw was gewoon schaatsstenen.
0: Ja.
1: En toen hebben we ons laten insluiten in de pauze, een grote pauze. En aan beide kanten van elk gebouwtje zaten twee brandslangen. Dus dan weet je het wel. Ja. Dus de hele boel was zeiknat. Maar goed, dat gaf helemaal niks, want dat was voor straat. En dat was na een half uurtje weg. Maar die docenten konden dat niet leuk natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik inderdaad, ja. Heb je veel, moest je veel lang nablijven?
1: Nee.
0: Oh, dat niet. Nee, dat scheelt al nog. En qua muziek, Theo, wat denk je dan gelijk aan?
1: Ja, daar heb ik even heel nagedacht even. Maar het eerste wat opkomt is Mike Oldfield.
0: Ja.
1: Die was heel populair natuurlijk met Tubular Bells. Maar ik was meer gecharmeerd van Oma Dom. Dat is een tweede LP eigenlijk. En natuurlijk keek ik naar ABBA op de pop. David Bowie. En van mijn vriendjes kreeg ik LP's van Genesis en Yes.
0: Ja.
1: Dus dat was even een compleet andere straat.
0: Nou, inderdaad. Waar we allemaal artiesten die nog steeds ontzettend populair zijn eigenlijk om te draaien.
1: Ja, en ik draai ze ook nog steeds, want ik heb de LP's nog steeds.
0: Oh, kijk, ja, dat is een mooie collectie. Ik heb ook 3 nummers voor je uitgekozen. Het zijn allemaal andere artiesten, moet ik eerlijk bekennen, die ik heb...
1: Ja, ik heb de top 40 bekeken, dus ABBA staat er 2 keer in zelfs, in die week.
0: Ja,
1: in november, ik ben benieuwd.
0: Ik ben als eerste gegaan voor Richie Family. Deze nog?
1: Ja, dat is echt een disco nummer.
0: Ja, Best Disco in Town. En het is een soort compilatie van allemaal bekende hits van die tijd. Dus het is een heel lang nummer met allemaal verschillende liedjes die erin zijn verwerkt. Was je een beetje van de disco?
1: Ja, disco van de club.
0: Het was echt de jaren 70 natuurlijk, dus dat hoort wel helemaal bij
1: zeker,
0: de tijd.
1: Ja.
0: Ja. Ook van Nederlandse bodem, de nummer 1 op dat moment was BZN. De echte palingsound, Theo.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je er ook een LP van?
1: Nee, geen LP van. Mijn Mon Amour bij Frans was niet zo goed.
0: Nee. Mon Amour, dat moet nog net lukken, denk ik.
1: Ja, dat lukt nog wel. Ja.
0: En dan gaan we toch weer een beetje terug naar de disco.

0: Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around. Kan dat ook nog jouw goed dunk krijgen?
1: Ja, zeker. Die hoor je niet zoveel meer, deze.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, klopt. Je mag er eentje kiezen van deze drie.
1: Ja, ik ga voor de laatste, Robin, met de Pieter Sound.
0: Ja.
1: Leuk nummer.
0: Nou, hartstikke leuk. Die ga ik voor je draaien. En het leuke is, je krijgt ook nog een verjaardagscadeautje. Want ja, je bent natuurlijk 16 geworden. Je wordt bij ons gewoon 2 keer 16 in je leven. En dat betekent dat jij er vandoor gaat met die fantastische Radio Westmok.
1: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Die komt naar je toe. Ja. Veel plezier ermee.
1: Ja. Nou, leuk om je te spreken. En je hebt een fantastische radiostem.
0: Nou, dankjewel. En leuk dat je even belde voor je Sweet 16, Theo. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Tot toe.
0: En ik ga hem voor je draaien. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Komende weken moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bouwvergunning, maar dat besluit wordt uitgesteld als het tot een volksraadpleging komt. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van 8000 woningen in een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Eerder trok ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard bezwaren tegen de bouw in. En VV Noordwijk heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. In de tweede kwalificatieronde werd thuis met 1-0 gewonnen van het Friese LAC Frisia. VVSB Noordwijker Hout won bij en tegen Rijnvogels ook met 0-1. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30. Nu het andere nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijnald Zwaan zit bij de ANWB.
4: Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de spits niet bijzonder druk. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Langzaam rijden over 5 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 5. Het oponthoud is in beide gevallen 10 minuten.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen.

0: Mode op zijn mooist.
1: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
0: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
3: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy?
1: Ja, ik vond hem vroeger wel met die bosharen. Dat ik dacht, mijn jonge meisjeshartje, dat wilde wel.
0: Ik dacht even dat je het over mij had.

0: Ja, het is weer de vrouweneditie van West wordt wakker. En deze keer is dat niet omdat Tjeerd Dekker 3 maanden uit is, maar omdat hij ziek is. Ik kreeg nog een appje van Herm-Jan, hoe het met hem is. En dat hij vooral veel water moet drinken. Nou, die tip ga ik aan hem doorgeven. Ja, het gaat wel beter, moet ik zeggen. Dus elke dag dan bel ik hem even. En dan hoor ik hem iets minder hoesten en iets minder hijgen.
1: Iets minder zielig.
0: Iets minder zielig. Gisteren was hij wel gewoon op. Hè? Ja. Dan zat hij gewoon lekker op de bank beneden in plaats van dat hij in bed lag. Dus het gaat vooruit. Maar ik denk niet dat we hem deze week nog gaan zien hier bij de radio. Of gaan horen.
1: Nee.
0: Volgende week dan hoop ik dat hij gewoon weer vis en fruit terug is.
1: Ja, maar je moet ook gewoon goed uitzieken, want anders blijf je ermee rommelen. Dus cheert gewoon, draai je nog een keer om. Neem een grok, neem water.
0: En grok?
1: Grok. Dus met een beetje alcohol. Citroen met een beetje alcohol. En dat doodt alle bacillus. Oh. Puur medicinaal.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ik kreeg ook nog een ander appje van Peter Weerman. En dat heeft alles hiermee te maken. Ja, ik word altijd zo blij als ik dit hoor. Want dit is namelijk het liedje wat wij altijd in de Sint voor Iedereen week laten horen. In elk programma begint het programma dan op deze manier. En op die foto, ja, daar staan allemaal cadeautjes. Een winkelwagen vol met speelgoed, met knutselspullen. En Tjeerd zal er jaloers op zijn. Ook allemaal bussen.
1: Oh, gaaf.
0: Ja, echt heel erg leuk. Het is echt een winkelwagen vol, dus ik kan ze eigenlijk niet zo tellen. Maar ik denk dat het zeker zo 50, 60 cadeaus misschien wel zijn. En Peter, ja, die is dus al gewoon bezig met het inzamelen voor Sint voor Iedereen. Terwijl het nog bijna na 2 maanden duurt voordat we
1: van start gaan, maar echt, wat geweldig. En dat is ook het leuke, dat je de cadeautjes niet mag inpakken. Dan kunnen we ook zien wat voor gave dingen je hebt uitgezocht. Dan denk je, oh, maar dat is ook leuk, inspirerend om te kopen. En, oh ja, daar kan je ook nog aan denken. Fantastisch, Peter.
0: Ja, volgens mij zijn er heel veel mensen bezig. Ik ben wel benieuwd eigenlijk of iedereen al een beetje aan het verzamelen is. Sommige mensen doen het hele jaar door. Volgens mij, als er dan iets in de aanbieding is, dan vast even in zo'n... Mm-hmm. Ja, sommigen hebben een hele cadeaukast.
1: Ja.
0: En dan proppen ze helemaal vol. En zo rond november dan storten ze dat leeg bij ons in de centrale bibliotheek. Ja, laat het even weten. 070 307 8080. Halverwege november dan gaan we weer cadeautjes inzamelen om Sinterklaas een beetje te helpen. Een organisatie die ook altijd meedoet is trouwens de brandweer. Vast ook dit jaar weer. Maar we praten nu even met de brandweer over iets anders. We moeten voorbereid zijn op noodsituaties. Zeker 72 uur voor onszelf kunnen zorgen. De overheid roept er al langer voor op. Maar ook de veiligheidsregio Haaglanden besteedt er aandacht aan. Vanmiddag kun je op de Grote Marktstraat in Den Haag ontdekken wat je allemaal moet doen als er iets heftigs gebeurt. We praten erover met Semma Kozar. Zij is woordvoerder van de brandweer Haaglanden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, veel aandacht is er geweest natuurlijk voor die noodpakketten van de overheid. Heb je het idee dat we Nederlanders een beetje voorbereid zijn?
2: Ik denk wel dat het steeds meer leeft. En dat blijkt ook uit de onderzoeken die het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt. Dus we zijn er met z'n allen wel meer mee bezig.
0: Ja, maar toch proberen jullie nog iets meer die aandacht erop te vestigen. Bijvoorbeeld dus vanmiddag op de Grote Marktstraat in Den Haag. Wat gaat daar gebeuren?
2: Wij hebben een leuke interactieve actie opgezet vanmiddag in de Grote Marktstraat. En dat gaat over de voorbereiding op allerlei noodsituaties. Het kan langdurig stroomuitval zijn, maar ook dichter bij huis over dan veiligheid in je huis. En daar willen we de mensen op een leuke en interactieve manier over laten nadenken.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel speels, hè? Interactief, dan kan je zelf aan de slag. Kan je een voorbeeld geven van wat je dan kan doen?
2: Nou, ik wil eigenlijk liever geen voorbeelden geven, want we willen het verrassingseffect behouden.
0: Maar dat is voor ons ook niet leuk.
2: Nee, dat snap ik. Maar kom vanmiddag langs en dan kan je het zelf ook ervaren.
0: Ja, nou, je maakt me wel ontzettend nieuwsgierig in ieder geval. Dus dat is ook je bedoeling natuurlijk. Waarom is het belangrijk dat we zo goed voorbereid zijn op die noodsituaties?
2: Nou ja, wanneer we goed voorbereid zijn, weten we ook wat we moeten doen op het moment dat er een noodsituatie gebeurt, ontstaat. Dus als wij mensen van tevoren vertellen wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld brand ontstaat in je huis. En als het moment daar is, dan zit het in top of mind. Dan denk je meteen aan de stappen die je moet doen. Terwijl als je er helemaal niets over weet, dan krijg je waarschijnlijk paniek.
0: Ja. Ja.
2: En ga je misschien de verkeerde dingen doen.
0: Ja, dus eigenlijk probeer je dat door voorbereiding, dat eigenlijk automatisch, dat je denkt, oh ja, ik moet nu snel mijn kinderen pakken en naar buiten gaan eigenlijk. Eigenlijk is dat bij een brand denk ik het allerbelangrijkste.
2: Ja, precies. Ja. Iedereen inderdaad in huis verzamelen, deur achter je dichtgooien, naar buiten en 112 bellen.
0: Ja. Wat hoop je dat die deelnemers vanmiddag mee naar huis nemen?
2: Nou ja, in ieder geval dat ze gaan nadenken over, over hun eigen veiligheid. Dat ze de Haaglanden Veilig app downloaden, want dan hebben ze alle tips bij de hand. Of op de website kijken. En dat ze dan gaan nadenken over een voorbereiding en ook die voorbereidingen gaan treffen. Dus dat zou echt de mooiste winst zijn van vanmiddag.
1: Precies, want dat herken ik. Want ik stond vanochtend in de keuken even mijn tanden te poetsen en ik kijk naar de vriezer en daar heb ik dan het blaadje van het noodpakket ophangen dat je moet invullen wie er allemaal in je huis zijn. Maar dat is bij mij hangskeurig klaar. Maar ik denk, oh ja, dat moet ik vanmiddag invullen. Oh ja, dat moet ik morgen invullen. Hoe zorg jij nou dat ik dat vanmiddag echt ga doen, Sema?
2: Nou ja, we gaan ook in gesprek, hè, naast de interactieve activiteiten die we hebben, gaan we ook in gesprek met de bezoekers. We gaan ook kaarten uitdelen die hopelijk gaan helpen om je tot die stap toe te zetten.
0: Ja, wat ga je nou vanmiddag doen? Ja.
2: Nee, dat is een verrassing. Dat ga ik niet vertellen.
0: Nou, zeg.
2: Nee, kom echt vanmiddag even langs. Het wordt leuk.
0: Zeg maar, Kozar, het is me niet gelukt, helaas. Veel plezier vanmiddag en succes.
2: Dankjewel.

0: Teddy Swims met Guilty. Ja, je hebt hem deze week gelukkig nog niet nodig, maar op een gegeven moment kan hij weer van zolder af. Zo'n lekker warme winterjas. Altijd lekker als je hem dan weer voor het eerst aandoet. Net gewassen misschien, dan is het weer tijd om de kou in te gaan. Maar niet iedereen kan zo'n dikke jas kopen. In Rijswijk is het daarom voor de zesde keer een inzamelingsactie. Vorig jaar waren er ruim 1000 ingezamelde jassen binnen een paar dagen alweer weg. En onze buitenpost Bob Brinkman, die is bij een van die inzamelingspunten. Want een van die inzamelingspunten, zeg ik Bob, want dat is nieuw, hè, dat er op allemaal verschillende plekken ingezameld kan worden.
1: 10 in totaal, Jorinda. 10 plekken verdeeld door Rijswijk, waar ja, oude winterjas heen gebracht kan worden. Oh, er valt een vuilniszak van de stellagekast op mijn hoofd. een vuilniszak vol met winterjassen. En zo zijn er heel veel vuilniszakken op elkaar gestapeld hier in de Esdoornstraat, in de weggeefwinkel.
0: Ze moeten wel heel blijven,
1: het
0: hè,
1: oude Rijswijk. Ja, maar ze zitten in een vuilniszak, dus dat komt wel goed.
0: Oh, okay.
1: En die winterjas kan toch wel wat hebben, Jorinda?
0: Nou, als het goed is wel, maar ik weet niet hoe hard jij slaat op dit moment. Het klinkt heftig.
1: Je overschat mijn krachten. Nou, de stellagekasten vol met vuilniszakken met daarin dan winterjassen. 1000 vorig jaar. Liggen daar ook al 1000 in die stellagekasten, Ewout Dunselman?
2: Ik denk dat er tussen 800... En 900 straks, ja, maandag liggen.
1: Ja, en dan is de inzameling nog tot 30 september. En jouw achterbak, heb je me verteld, ligt ook nog vol. Dus je gaat een record vestigen.
2: Nou, wij willen graag zoveel mogelijk jassen hebben om weg te kunnen geven. Of het een record is, dat is niet belangrijk. Als ze maar op de goede plek krijgen bij de mensen die het nodig hebben.
1: Rochelle Herema staat hier ook in de weggeefwinkel. Is ook betrokken bij de actie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waarom is het nou zo belangrijk, die winterjassen inzamelen?
3: Ik denk dan omdat heel veel mensen dat nodig hebben. Dus dat is heel fijn dat we dat in de gezamenlijkheid in Rijswijk dan kunnen doen.
1: Is het bekend hoeveel mensen in Rijswijk een winterjas zelf niet kunnen betalen, Ewout?
2: Nou, je kan rekenen dat hier in Rijswijk zo'n 600-700 gezinnen zijn die op het niveau liggen van ooievaarspas, dus 130% van het armoedeniveau. Die hebben allemaal ook kinderen en we richten ons vooral op de jeugd tot 18 jaar met de jassen. Daar ga je al gauw over de 1000, 2000 kinderen heen.
1: Ja, dat is
2: en bereiken ze
1: veel.
2: Waarschijnlijk niet allemaal.
1: Nee?
2: Nee, helaas niet. Niet iedereen komt ze ook halen. Niet iedereen heeft zelfs een ooievaarspas. Maar wij doen dit nu al 6 jaar.
1: Zesde editie.
2: Ja. En we raken de jassen iedere keer wel allemaal kwijt.
1: Het gaat je aan het hart, zie ik een beetje in jouw ogen. Waar komt die liefde voor deze actie vandaan bij jou?
2: Nou, het is niet alleen deze actie. Hè. Ik ben ook bestuurslid bij de weggeefwinkel, wat in feite dezelfde doelgroep met alle gezinnen bedient. Mensen die gewoon te weinig geld hebben om alle spullen zelf te kunnen kopen. En dat vind ik jammer. Dat raakt mij.
1: Ja, dat zie ik inderdaad. De tranen springen in je ogen. Nou, hartstikke mooi dan dat je dan ook zo bezig bent met zo'n actie. Op 10 verschillende locaties kunnen jassen worden ingezameld, hè, Rochelle?
3: Ja, dat klopt. Dat doen we dat in de gezamenlijkheid met alle partners. Met Sky Rijswijk, met Welzijn, met Schelp. Alle partners, de kerkers doen aan mee, de scholen doen aan mee om in te zamelen. Om ervoor te zorgen dat we straks gewoon dan genoeg jassen hebben om iedereen die eraan komt, ook volwassenen, dan een jas te kunnen geven.
1: Wat zoeken jullie in een jas?
3: We zoeken erin dat het gewoon goed moet zijn, schoon moet zijn, dat het echt herbruikbaar is, dat iemand anders echt kan dragen. Dus niet een jas die je dan denkt, ik gooi het weg, maar nee, een jas die iemand anders echt een tweede leven kan geven.
1: En, misschien ook heel erg belangrijk, controleer heel even de zakken.
2: Nou, niet alleen de zakken. Ik kan je zeggen, hier bij de weggeefwinkel wordt alle kleding gesorteerd. Ook de winterjassen worden hier nagekeken. En inderdaad, gisteren zat er nog geld in een aantal zakken.
1: Oh, dat is lekker voor de weggeefwinkel.
2: Ja, dat gaat dan inderdaad naar de fooiepot voor de vrijwilligers hier. Die overigens ook deels zelf de doelgroep zijn. Hè?
1: Ja,
2: dat ook niet.
1: Nee. Nou goed, dus mocht je ook een donatie willen doen, je kan het geld in de jas achterlaten.
2: Ja, dat kan.
1: Ja, en dan wordt jouw jas hier in een vuilniszak gedaan. Dat wordt allemaal gesorteerd. En dan heb jij misschien ervoor gezorgd dat een kind of een volwassene in Rijswijk warm die winter doorkomt, Jorinda.
0: Voorzichtig nou gewoon, joh. Ja, dankjewel, Bob. Die duikt daar nog even al die warme jassen in. Ik krijg nog een appje van Guus. Het cheert beterschap. En als ze de reden voor het uitsterven van de dinosaurus nog niet echt hebben verklaard, moet je de mannengriep niet onderschatten. Pretty women are walking with gorillas.
4: Ja.

0: hier.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Daar is hij weer, de enige echte Reinhard Roemer met het nieuws.
21: Op de Kruithuisweg in Delft is vannacht iemand opgepakt die inreed op een motoragent. De politieman is niet gewond geraakt. Het ging net goed, volgens een woordvoerder. De automobilist is na zijn aanhouding voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan de botsing of bijna botsing op de provinciale weg in Delft vooraf ging, wordt onderzocht. Op de Dorpstraat in Zevenhoven is gisteravond een auto ondersteboven op de weg beland. Onduidelijk is hoe de bestuurder eraan toe is. De wagen zit vol deuken. De autoruiten zijn stuk en diverse auto-onderdelen lagen op het asfalt. De Dorpstraat in Zevenhoven is een smalle weg langs huizen. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De gemeente Den Haag wil dat het Rijk maatregelen neemt tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken in de stad. Die aanpak van zorgfraude is hard nodig, schrijft het gemeentebestuur, samen met dat van de twee andere grote steden, Rotterdam en Utrecht, in een oproep aan Politiek Den Haag. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnfabriek van Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Politiek verslaggever Marijn Kramer somt de vragen en bezwaren op die veel Katwijkers hebben.
22: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval, want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek, maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
21: De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het wel of niet verlenen van een bouwvergunning, maar die beslissing wordt uitgesteld als het tot zo'n volksraadpleging komt. Een van de initiatiefnemers van het referendum is Katwijker Kees van de Plas. Hij maakt nog wel een kanttekening.
23: Als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig.
21: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur verzet zich niet langer tegen de bouw van 8000 woningen in een nieuw dorp in de Zuidplaspolder. Rijkswaterstaat had 2 jaar geleden namens de minister beroep aangetekend bij de Raad van State, omdat er in de plannen te weinig rekening zou zijn gehouden met de effecten op het verkeer. Maar die zaak is nu ingetrokken en eerder trok het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard een bezwaar tegen de bouw ook al in. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas en Gouda hebben afspraken gemaakt over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid van het gebied. Samen investeren ze zo'n 200 miljoen euro.
20: Huub, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jorinda.
20: Ja, we hebben al niks te klagen over het weer, maar volgende week gaat echt de föhn een beetje aan, hè?
0: Ja, nou ja, al eerder zelfs hoor. Vrijdag al, dan gaat het al gebeuren. Ja, zeker wel. Ja, nou ja, vandaag is het wel een beetje bewolkt, nevelig, vochtig. En het is niet helemaal uitgesloten dat er heel misschien overdag ergens een buitje valt. Want boven de Noordzee ontwikkelen zich een paar buitjes. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen wel droog blijft hoor. En voor de rest niet zoveel wind, dus het is heel rustig weer. Een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig. Het is 16, 17 graden. En het wordt wel 20 of heel misschien wel 21 graden vandaag. Dus ook dat is heel goed te doen. Nou, vanavond is er sowieso iets meer kans op wat regen. Er passeert een zwak front en daarna komen de opklaringen vannacht. Het wordt vannacht 11 graden en morgen dan komt de zon er weer bij en wordt het morgenmiddag 19 graden. Het blijft ook morgen overdag droger, maar vrijdag wordt al een heerlijke dag. Een hoge drukgebied trekt in de nacht van donderdag op vrijdag over ons land. Betekent flinke opklaringen en vrijdagochtend aan de koude kant, een graad of 8 7 misschien. Maar 's middags, dus met al die zon op vrijdag, wordt het zo'n 22 graden. Een heerlijke dag. Zaterdag misschien weer een buitje. Dan wordt het weer eventjes 19 graden. De zon die komt er 's middags ook weer bij. Zondag wordt een prima dag. Droog. Ook dan weer temperaturen dicht bij de 20 graden. Maandag weer een beetje regen. Maar dan komt het kwik alweer boven de 20 graden. En ja, dinsdag, woensdag, dat wordt echt gewoon een beetje nazomer weer. Met temperaturen richting de 24 graden. Er is aardig wat zon. Het blijft dan weer droog. En een groot deel van volgende week zal dat mogelijk ook het geval zijn. Dus ja, het is een beetje wisselend de eerste dagen. Maar uiteindelijk zijn de meeste dagen toch prima herfstweer.
20: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen, hoe is het op de weg?
1: Goedemorgen, Jorinda. Nou, er is heel weinig aan de hand op de weg. Je kunt bijna overal wel goed doorrijden. Heel af en toe moet je even op de rem, zoals nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Langzaam rijden over 6 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander. De andere kant op rijdt het verkeer ook langzaam tussen Knopend Gouwen en Nieuwerkerk. En in beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
20: Dankjewel.
1: Joe, hoi.
21: Dat was het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Pointer Sisters en Slow Hands.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een leuke avond gehad, denk ik, met al dat voetbal.
2: Ik moet zeggen, ik heb het een beetje vanaf de zijkant gevolgd. Ik hou toch wel al die, je hebt allemaal van die voetbal-apps, hè, waar scores worden bijgehouden en zo. Ja, daar zit ik dan wel toch regelmatig op te kijken om zo toch een beetje mee te leven op afstand.
0: Ja, want je kan 15 wedstrijden of zo kan je dan tegelijkertijd volgen. Ja, niet alles is even interessant misschien, maar toch.
2: Nee, inderdaad. Nou, voor mij waren met name twee wedstrijden interessant. Tweede voorronde voor de KNVB-beker. FC Rijnvogels uit Katwijk speelde tegen VVSB uit Noordwijk-Rauw. Misschien een beetje een ongelukkige loting. Aan de andere kant, bij zo'n loting weten wij dat er wel altijd één ploeg uit de regio doorgaat. Nou, in dit geval is het VVSB geworden. Ze hebben met 1-0 gewonnen. De ploeg uit Noordwijk eruit, doelpunt van Timmermans. En die andere wedstrijd die interessant was Noordwijk tegen Frisia. Nou, je raadt het al, die komen uit Friesland, uit Leeuwarden. En Noordwijk wint die wedstrijd 1-0. Is de einduitslag. Latif, ja, dat is een doelpuntenmachine op dit moment bij Noordwijk. En hij maakte gisteren ook weer de enige goal. Ja, opvallend bij Noordwijk. 1-0 is de uitslag. Noordwijk heeft in de voorgaande 6 competitiewedstrijden in de derde divisie en een eerdere bekerwedstrijd die ze hebben gespeeld nog geen enkele tegengoal gehad. Ja, dat denk je, die verdediging is fantastisch. Maar ze hebben met name een keeper onder de lat staan. Ja, die dus eigenlijk alle ballen zijn goal uitkomt. Ik heb het over Sven van der Maten.
3: Ja, ik weet ook niet, het begint bijna normaal te voelen. Maar het is een bizarre serie natuurlijk. Dus ik moet zeggen, zo'n potje als vandaag, we geven ook gewoon bijna niks weg. TOGB hetzelfde. Dus het staat gewoon als een huis.
4: Heb je al gekeken naar de statistiek hoe andere clubs het in Nederland doen?
3: Amateurclubs?
4: Nou ja, sowieso in al die divisies. Eredivisie, Eerste Divisie.
3: Ik zie derde, onze eigen competitie natuurlijk, Tweede Divisie ook. Quick Boys had lang ook een goede serie volgens mij. Vijf of zes wedstrijden. Maar wij zijn de enige nu, denk ik. Ja, bizar. Ik weet ook niet.
4: En heel Europa. Niemand, hè? Op het hoogste niveau.
3: Oké, dat heb ik niet gekeken.
4: Beste verdediging van Europa.
3: Ja, ja, mooi.
0: En beste keeper van Europa, Herman.
2: Ja, precies. Ja. Hij staat op eenzame hoogte. Het wachten is op selectie voor het Nederlands elftal. Zo is het toch. Sven van der Maten dus voor de 8e keer de nul. Ik had het eerder over VVSB. Die waren ook in actie gekomen gisteren. Ook daar hebben ze een bijzonder verhaal met een doelman. De origineel eerste doelman van Wandelen, die is geblesseerd. VVSB heeft een vervanger aangetrokken, dat is André Krul. Ja, het is niet meteen een naam die allerlei belletjes doet rinkelen, denk ik, bij menig sportvolger.
0: Ik moet zeggen, gelijk aan Tim Krul denken.
2: Het is geen familie, maar het is wel opvallend dat ook deze Krul een keeper is. Ja. Is inmiddels 39 jaar. En het mooie verhaal van deze, van deze André Krul is dat hij...
0: Het emotioneert je ook, hè?
2: Ja, god man, ik schiet helemaal vol. Dat hij op alle 6 continenten van de wereld als voetballer in actie is gekomen. Hij is profvoetballer. 22 clubs heeft hij achter zijn naam staan. Ja, op ieder continent heeft hij dus al gespeeld. Ik weet nog, hij was keeper van Katwijk destijds. En toen zei hij, ja, ik ga weg. En toen ging hij ergens, weet ik veel, in Afrika spelen bij een obscuur clubje, om het zo maar te zeggen. En dat deed hij eigenlijk alleen maar om dat record te halen. Nou, hij heeft het lijstje vol en hij zit nu bij VVSB. Hoopt dat hij snel speelgerechtigd is. Mooi verhaal van André Krul.
0: Nou, geweldig, En nu alleen nog Antarctica.
2: Ja, dat wordt meer ijshockey, denk ik. Maar goed, dat zou hij ook kunnen proberen. We hadden het over bekervoetbal. We hebben dus Noordwijk dat door is, VVSB dat door is. Aanstaande vrijdag is de loting voor de eerste echte ronde van de KNVB-beker. En dan stromen ook in ADO Den Haag, Rijnsburgse Boys en Quick Boys en nog veel meer profclubs. Dus dat worden weer interessante wedstrijden die eruit die koker gaan komen.
0: Ja, en dan is het ook tijd voor het voetbal van het Nederlands elftal. We hebben het al wel eerder over gehad. Nederland-Duitsland bijvoorbeeld staat op de planning. Maar er is wel toch een bijzonder eerbetoon voorafgaand aan die wedstrijd.
2: Ja, het kon ook eigenlijk niet anders. Die wedstrijd wordt donderdagavond gespeeld, voorafgaand aan die wedstrijd. In de Johan Cruijff Arena wordt die wedstrijd gespeeld. Is er een minuut stilte voor Bartina Koeman? De KNVB heeft dat bekendgemaakt. En de KNVB zegt, Bartina stond altijd aan de zijde van onze oude bondscoach Ronald Koeman. Dus ja, een eerbetoon met een minuut stilte is wel het minste wat de KNVB kan doen. Vandaag is trouwens de begrafenis van Bartina. Donderdag dus een minuut stilte. En we hebben afgelopen weekend al een prachtig, echt een emotioneel eerbetoon al gezien. Toen AZ en Telstar tegen elkaar speelden. En bij Telstar staat Ronald Koeman junior onder de lat. In de 12e minuut, een minuut lang applaus. De tranen bij Ronald Koeman junior. Dat was om kippenvel van te krijgen. Een heel mooi moment. Helaas wel vanwege trieste omstandigheden.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Maar ja, ik denk dat iedereen het ermee eens is dat Bartina ook morgen gewoon dat eerbetoon verdient.
2: Ja, zo is het.
0: Herman, dankjewel voor vanmorgen.
2: Graag gedaan. Hoi, hoi.
0: Hoi.

0: Terug de geschiedenis in Back to the USSR van de Beatles hoor je op Radio West. In West wordt wakker. Kabouters in stukken, kapotgeslagen huisjes. Het kabouterbos in Alfa aan de Rijn is vernield. Niet voor het eerst, voor de derde keer in 2 maanden gebeurde dat. We praten erover met Gerda Bonninga. Zij is de beheerder van het kabouterbos. Goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel echt insloeg als een bom toen je het merkte.
1: Ja, nou, ik word er bijna een beetje murf van. Dat vind ik nog erger.
0: Ja.
1: Dat het nog een keer gebeurt.
0: Ja, je kan het bijna niet geloven, hè?
1: Ik kan het niet geloven. En ik weet echt niet wie.
0: Nee. Heb je het vermoeden dat het elke keer dezelfde is? Die gewoon, ja,
1: nee,
0: blijkbaar
1: ik heb
0: geen.
1: Nu het vermoeden dat het een ander is.
0: Okay.
1: Of een andere groep. Omdat het een ander patroon is qua kapot slaan.
0: Oh, je ziet daar een patroon in?
1: Nou ja, in zoverre dat vorige keer was alles gewoon kapot geslagen en nu is het aan duizenden stukjes geslagen.
0: Oké, okay, dus het is eigenlijk erger nog.
1: Ja, want ruim het maar eens op, al die kleine stukjes. Want aan al die kleine stukjes kunnen kinderen zich bezeren.
0: Ja. Je bent daar maandagochtend naartoe gegaan natuurlijk, toen je het hoorde.
1: Maandagmiddag en maandagmiddag pas. Maandag om 12 uur hoorde ik het via de gemeente.
0: Ja.
1: Omdat de politie een rondje had gelopen en die zei je moet aangifte gaan doen.
0: Ja. En wat trof je daar aan? Wat zag je daar toen je daar aankwam?
1: Ja, dat alles weer kapot is. En dat het wordt steeds leger in het bos. En we gaan voorlopig ook niks meer neerzetten. Dus het moet maar eventjes rustig worden.
2: Ja, nou bedankt hè. Ja, sorry. Ja. Ja, ik ben plaatsvervangend zo boos ook met je mee.
1: Ja?
0: Ja. Ja, vele met je, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat je veel reacties krijgt hierop.
1: Ik krijg heel veel reacties erop. Alleen zelf probeer ik echt niet te veel te reageren. Want het moet rustig worden.
0: Ja.
1: Al die emotie eromheen. Ik heb het gevoel dat het steeds meer aanzet tot weer kapot maken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het emotioneel extra heftig is. Omdat er ook huisjes waren die door jouw man waren gemaakt.
1: Ja, die zijn allemaal al weg. Hè? Dus het is eigenlijk nu nog alleen maar 1 huisje is er nog kapot gemaakt. Dat was het ene laatste huisje wat er stond. En de rest waren allemaal kabouters. En dat zijn allemaal kabouters van kinderen die dat net weer neergezet hebben. En die komen nu en hun kabouter is weg.
0: Ja, ja, want het was net eigenlijk weer een beetje opgebouwd. Eind oktober
1: ja,
0: zou het weer geopend worden.
1: Ja.
0: Eigenlijk na de vorige vandalisme. Ja, ik hoor ook echt wel de moedeloosheid in je stem.
1: Nou ja, dat wel, maar ik ga wel door. Maar op een laatste moment zullen we dat maar zeggen.
0: Ja, want hoe gaat het nu verder, denk je?
1: Mijn garage en vele opslagruimtes van anderen staan vol met kabouters. Ik heb nog ergens, iemand komt er van de week nog 26 brengen. En die wil ik toch graag een plaats geven. En we hebben allemaal mooie dingen gemaakt. Een smurvenhuis, allemaal hele grote houten paddenstoelen. Ja, we gaan door. Alleen hoe moeten we nog eventjes een plan voor maken.
0: Ja, en niet gelijk. Ik kan me voorstellen inderdaad.
1: Niet
0: want
1: gelijk.
0: Ja, straks is het weer kapot natuurlijk.
1: Laten we er maar overheen gaan.
0: Ja.
1: En dan in een frisse start in het voorjaar.
0: Ja. Ja, je hebt er nog wel zin in dus uiteindelijk om het weer op te bouwen.
1: Ja, ik laat me niet zo gauw klein krijgen. Hè. Ik vind wel dat de kinderen. Er hebben zoveel kinderen en opa's en oma's en vaders en moeders plezier aan. En die genieten daarvan. En zelfs gisteren liepen de kinderen. Dat ik denk van. Die gaan dan toch weer lopen spelen daar.
0: Ja.
1: Dus dat moet gewoon een plek hebben.
0: Ja.
1: En ik merk ook dat het kabouterbos een plek in Alphen heeft.
2: Het is
1: dat
2: van
1: het
2: jullie.
1: Is.
2: Het is echt van jullie. En dan wil je toch inderdaad een soort van winnen. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind je wel ontzettend stoer, moet ik zeggen, Gerda. Dat je ook gewoon weer door wil gaan. En ondanks al die tegenslagen. Kunnen we je ergens mee helpen als luisteraars? Heb je meer kabouters nodig? Of vooral juist even niet?
1: Natuurlijk kunnen we kunnen altijd kabouters gebruiken. En als iemand nog een leuke kabouter heeft staan die zegt, nou, ik durf het wel aan. Zet hem gerust weer in het kabouterbos. Of bewaar hem tot het voorjaar.
0: Ja, nou, de oproep is gehoord.
1: En dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. En wij maken de plannen om weer verder te gaan.
0: Ja, nou, ik hoop dat het weer een ontzettend mooi bos wordt waar heel veel kinderen gaan spelen. Gerda Bonninga, heel veel succes daarmee. En
1: dankjewel,
0: Jeroen. Ik vind je een ontzettend stoer mens.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel succes en een fijne dag, hè.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Heb jij misschien een zin in een bakje koffie? Dan kan je meedoen zo met
13: de Radio West tijdmachine.
12: En dan ben je misschien wel een gloednieuw apparaat. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Op de Kruithuisweg in Delft.
12: En een bakje koffie. Dan kan je meedoen zo met
13: de Radio West tijdmachine.
12: En dan ben je misschien wel een gloednieuw apparaat. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Op de Kruithuisweg in Delft is vannacht iemand opgepakt

0: hamer een ruit in, waarna benzine in de auto werd gegooid en aangestoken. De politie heeft dat niet bevestigd. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto kan als verloren worden beschouwd. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijnald Zwaan die is bij de ANWB en weet waar het nog vast staat.
5: De ochtendspits is zo goed als voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Rijswijk, 5 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
10: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
11: Hoe kom je daar nu bij?
10: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: We poetsen hem nog een beetje op voor vertrek.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dan staat hij weer te glimmen om met ons mee naar het verleden te gaan weer.
2: Ja, even doorstarten en dan gaan we.
0: Ja, en er komen altijd mooie prijzen uit. Laten we even beginnen met de hoofdprijs deze week.
2: Ja, de hoofdprijs, dat is een hele fijne. Want als jij een koffieliefhebber bent, dan moet jij nu gaan opletten. Want wij geven weg een ultra-compacte koffiemachine die in 25 seconden voor jouw koffie zet. Lungo, espresso, van allerlei soorten.
0: En wij cappuccino?
2: Doen er, cappuccino ook nog. Ja. We doen er een welkomstpakket bij met 7 verschillende koffies. Kan je ontdekken wat jouw smaak nou is. Braziliaans, Argentijns, met foam of niet. Ga lekker ontdekken in de wonderbaarlijke koffiewereld.
0: Oh, je kan zo in een winkel staan ook, om dit aan te kondigen. Ja, heerlijk. Ik heb er gelijk zin in. Stel nou, ik heb maar 1 vraag goed.
2: Dan ben jij niet zielig, want dan heb je gewoon een hele leuke andere prijs. Namelijk een waardebon ter waarde van €50 online te besteden bij Plutersport. Dus denk jij sportsokken, want ik ga toch die herfst toch nog een beetje trimmen. Of ik ga mijn jeu de boule toch nog een beetje oefenen. En dan ga ik op zoek naar een mooie jeu de boule balset. Gewoon, dat kan met die bon, €50, gewoon spenden. 1 vraagje goed. Reis met ons mee naar het verleden. Hoe doe je dat? Pak die telefoon 070 390 54 54. Bel nu.

0: beste, knapste. Eén probleem, ik heb je alleen nog nooit ontmoet. Michael Bublé.
1: Ik dacht dat je het over
2: de Radio West tijdmachine.
0: Ja, nee, we chancen net steeds met iemand anders. Ja, het is echt heel vervelend eigenlijk. We gaan snel terug in de tijd met de Radio West tijdmachine. En Jolanda die gaat vanmorgen mee uit Rijswijk. Goedemorgen. Hallo?
3: Oh,
0: ja, daar ben je.
3: Oh, ja,
0: gelukkig. Ik hoor je inderdaad.
3: Ja, weer op de telefoon.
0: Ja, precies. Ja, want je was even onderweg in de auto, hoorden we net. Gezellig naar je dochter.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Dochter en de kindjes.
0: Ja, dus je hebt kleinkinderen.
3: Ja, 3.
0: Oh, dat is een flink pakketje.
3: Ja, ja. En nummer 4 is bij mijn zoon onderweg.
0: Oh, dat is bijzonder. Ja, het lijkt me toch bijzonder als je dan oma wordt.
3: Dat is het ook. Het is heel bijzonder. Ja, ja, zeker weten.
0: Kun je dat omschrijven, hoe het is om oma te zijn?
3: Nou, het gevoel is, weet je, net, ja, je hebt geen kinderen, maar je hebt een hond.
0: Ja, ja precies, ja. Als mijn hond een baby krijgt, ja.
3: Oh. Ja, nou, dan ben je ook oma. Nee, het is net als met je eigen kinderen, maar dan nog wat meer. Want, ja, weet je, het is toch niet jouw verantwoording allemaal. En het is gewoon heel bijzonder, die kinderen. Je ziet dingen erin van vroeger en...
0: Ja, wel de lusten, niet de lasten. Dat is eigenlijk het fijne van kleinkinderen.
3: Ja, dat is zeker.
1: Ik zie het altijd als een hele mooie rijkdom als mensen zoveel kleinkinderen hebben. Dat is toch eigenlijk waar het echt om gaat.
3: Ja, ja zeker weten. Ja hoor, dat geeft je een hoop geluk.
0: Ja, en dat is ook mooi als je dan als oma daar lekker naartoe kan gaan. Lekker knuffelen met alle kinderen natuurlijk.
3: Ja,
0: dat is nu, maar we gaan natuurlijk terug in de tijd. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker weten.
0: Nou, dan gaan we dan met de tijdmachine.
2: Deuren gaan dicht. Eén. Negen. Negen. Twee. Deuren gaan open.
0: Ja, dan staan we ineens in 1992. Dat voelt als een beetje dichtbij voor veel mensen. Heb je dat ook? Of...
3: Nou ja, het is eigenlijk wat ik net zeg, ik heb mijn kleinkinderen. Maar als ik dan terugga naar 92, toen waren mijn kinderen klein. Die waren toen 4 en 2. Dus ja.
0: Dan zit je eigenlijk in de situatie, maar dat je er dan dus wel de hele dag voor moet zorgen. Ja?
3: Juist, ja.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, drukke tijd dus ja, toch maar even kijken of je nog wat van het nieuws ook hebt onthouden in die drukke tijd.
3: Precies. Ja, ik hoop het.
0: Ja, ik krijg 3 vragen van Meer. En veel succes, Jolanda.
1: Daar ben ik benieuwd naar, Jolanda, wat jij nog weet van het nieuws. De eerste vraag. 43 mensen komen om het leven als in oktober 1992 een vliegtuig van El Al zich in 2 flats boort. In welke Amsterdamse wijk gebeurt deze ramp?
3: In de Bijlmer.
1: Ik noteer de Bijlmer. Vraag 2. Bill Clinton en George W. Bush nemen het in november 1992 tegen elkaar op tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wie wint er dat jaar?
3: Clinton?
1: Ik noteer Bill Clinton. En de derde vraag. Onze eigen Pia Douwes speelt de hoofdrol in de nieuwe musical Elizabeth, die in première gaat in 1992. En die voorstelling gaat over het leven van de Oostenrijkse keizerin Sissi en gaat ook in dat land in première. Hoe heet de hoofdstad waar de legendarische voorstelling voor het eerst te zien is?
3: Ja. De hoofdstad in Oostenrijk. Oostenrijk of in Nederland?
0: In Oostenrijk.
3: Oké, Wenen, denk ik.
0: Ga kijken wat de jury zegt.
2: Je hebt 3 vragen goed.
3: Nou.
0: Natuurlijk is dat Wenen. Ja, en bij Bill Clinton was het ook even een vraagteken. Hoorde ik je in je stem, maar gewoon hartstikke goed. Betekent dat je er vandoor gaat in ieder geval met de prijs natuurlijk. Die bon van €50 bij Pluto Sport. Die kan je gaan besteden.
3: Hartstikke leuk.
0: En je maakt ook nog kans op die koffiemachine.
3: Ja, dat zou helemaal mooi zijn, zeg. Ja. Goh, jullie prijzen het zo goed aan.
0: Ja. Je hebt gelijk zin in zo'n bakkie natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Nou, moet je nog heel even afwachten tot vrijdag. Dan hoor je natuurlijk of je in de finale staat. Veel plezier met je dochter en je kleinkinderen.
3: Ja, dankjewel. Jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel.
3: Oké.
0: En we blijven nog even in 1992. met Curtis Stigers.

0: En de tijdmachine gaat straks natuurlijk gewoon weer van start in aan de bak bij Patrick van Houten. Kan je weer kans maken op wat voor fantastisch koffieapparaat ook alweer? Moet je hebben. Ja, je bent gelijk sprakeloos.
1: Zo goed is die voor het spraakwater. Je wordt stil van.
0: Ja. Je kan altijd reageren natuurlijk via de WhatsApp 070 307 8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Ja, en dat verhaal over de kabouterbos, dat maakt wel veel emoties los.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En Jackie die appt en die zegt: goedemorgen allemaal. Wij zitten hier te luisteren over het kabouterbos. Daar moeten camera's geplaatst worden. Dan kan er gezien worden wie dat allemaal doet. Misschien kunnen we er geld voor inzamelen, voor goede camera's. Anders is het natuurlijk water naar zee dragen. Groetjes, Jackie. Ze is nog steeds in Spanje. Het is daar 32 graden. Lekker, Jackie. En fijn dat je luistert.
0: Ja, inderdaad. Zelfs vanuit Spanje.
1: Heerlijk.
0: Over Spanje gesproken.
1: Nou, ja,
0: het is ongelooflijk. Marianne die reageert nog even op Sint voor iedereen. Want ik kreeg eerder deze dag kreeg ik een foto met een hele kar vol met cadeaus voor de actieweek die we natuurlijk halverwege november weer hebben vanuit de Centrale Bibliotheek. En ze schreef: goedemorgen Jorinda en Meer. Ik heb ook al zo'n 60 cadeautjes bij elkaar gespaard voor de actie. Het blijft een hele mooie actie vinden. Groetjes van Marianne. Nou ja, dat is toch
1: geweldig.
0: Heerlijk nieuws.
1: Oh, ja.
0: Ik geniet ervan als iedereen er al mee bezig is. Laat het ook weten, hè, als het al een beetje top of mind is. En als je al cadeautjes aan het inzamelen bent. Of misschien wel wat plannen aan het maken bent. 070 307 8080.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
20: Het is precies 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
21: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Mir.
20: Goedemorgen.
21: Op de Dorpstraat in Zevenhoven is gisteravond een auto ondersteboven op de weg beland. Onduidelijk is hoe de bestuurder eraan toe is. De wagen zit vol deuken, de autoruiten zijn stuk en diverse auto-onderdelen lagen op het asfalt. De Dorpstraat in Zevenhoven is een smalle weg langs huizen. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnfabriek van Eli Lilly die in de plaats moet komen. Politiek verslaggever Marijn Kramer somt de vragen en bezwaren op die veel Katwijkers hebben.
22: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval. Want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek. Maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
21: De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het wel of niet verlenen van een bouwvergunning. Maar die beslissing wordt uitgesteld als het tot zo'n volksraadpleging komt. Een van de initiatiefnemers van het referendum is Katwijker Kees van der Plas. Hij maakt nog wel een kanttekening.
0: Als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we die opnieuw nodig.
21: Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij op de Kruithuisweg in Delft op een motoragent was ingereden. De agent kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. Het ging net goed, zegt een politiewoordvoerder. Een stukje verderop botste de bestuurder van het voertuig tegen de vangrail. De verdachte is aangehouden, maar ook gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Groenteweg in Den Haag heeft vannacht een geparkeerde auto in brand gestaan. Volgens lokale media sloeg iemand met een hamer een ruit in, waarna benzine in de auto werd gegooid en aangestoken. De politie heeft dat niet bevestigd. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto kan als verloren worden beschouwd. En het Singelpark in Leiden heeft de World Urban Parks Award 2026 gewonnen. Internationale onderscheiding krijgt het Singelpark omdat de jury het een van de meest bijzondere stadsparken van Europa vindt. De prijs wordt op 10 oktober uitgereikt tijdens een symposium in de Turkse stad Istanbul. Volgens het Leidse Wereldmuseum, dat het Leidse Singelpark feliciteert met de award, is de prijs mede te danken aan de inzet van honderden vrijwilligers en betrokken inwoners. De Wereldtuin wordt daarbij een belangrijke groene schakel binnen deze bekroonde omgeving, is het verhaal.
20: Het weer met Huub Misee.
1: Vandaag is er veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond kan er enige regen vallen, daarna komen er vannacht opklaringen. En bij een zuidwestenwind die aan de kust enige tijd vrij krachtig of krachtig wordt, daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is het droog, krijgen we perioden met zon, en bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het dan 19 graden. Vrijdag wordt een heerlijke dag met veel zon en 22 graden. Zaterdag kan er misschien een buitje vallen en wordt het weer ongeveer 20 graden.
20: En het staatje van de ochtendspits hoor je van Wijnand Zwaan.
3: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten.
21: Dankjewel Wijnand. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
23: West wordt wakker.

0: Mars met Drive hoor je in Westwoord Wakker. Ella Langley die heeft historie geschreven. Ze heeft namelijk Mariah Carey van haar troon gestoten. Choosing Texas, die hoor je nu, staat op nummer 1 al 23 weken. Ja, en 22 weken, ja, dat was All I Want for Christmas van Mariah Carey. Ja.
1: Just

0: Come on, baby.
1: Ja, de country is weer helemaal terug met Ella Langley en Choosing Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Ja, volgende week dan ben ik er een paar dagen niet eigenlijk. Maar één dagje onder andere omdat ik naar het ziekenhuis moet. Ja, ik heb natuurlijk een donornier, dus dan moet ik één keer in het jaar terug naar het ziekenhuis waar ik ben getransplanteerd. Dat is in Leiden.
2: Ja.
1: En dan word ik helemaal door de molen gehaald om te kijken of het allemaal wel goed gaat met me. En één van de dingen die ik dan vooraf moet gaan doen is dat ik bij mezelf bloed moet prikken.
2: Oh, spannend.
1: Ja, vind ik doodeng. Ja, het is verschrikkelijk. Ik heb het gisteren gedaan.
2: Ja.
1: De eerste keer moet dan hier. En Bob die heeft mij echt aangemoedigd. Die heeft op een gegeven moment gezegd: nou, Jorin, kom op, we luisteren duizenden mensen elke ochtend naar jou. Dit kan jij ook. Nou, en toen heb ik het uiteindelijk toch maar gedaan. Na heel veel twijfelen en toch weer niet. En nou ja, het was dramatisch. Het is heel simpel eigenlijk.
2: Naaldje erin?
1: Zo'n vingerprikje is het.
2: Oh.
1: Ja. Dus heel veel mensen doen dat natuurlijk dagelijks als ze bijvoorbeeld diabetes hebben. Dus eigenlijk moet ik nergens om zeuren. Maar het idee dat je jezelf moet prikken, ja, dat vind ik, dat gaat er bij mij gewoon niet in.
2: Dat was voor jou een barrière.
1: Ja, en wat doen ze dan? Ik moet dat dan 4 keer die dag doen, elke uur. En dan kunnen ze zien hoe mijn medicijnen worden afgebroken in mijn lichaam. Mm-hmm. Dat ze kunnen kijken hoe dat in dat bloed naar beneden gaat. Gewoon door de post naar Leiden sturen.
2: Dat is knap allemaal.
1: En dan kunnen ze dat checken. Ja. Ja, krijg ik volgende week dan de uitslag van. Hartstikke bijzonder. Bij mij zit dan alles eronder. Mijn koffiekopje was rood. Mijn shirt, er zaten spetters op.
2: Ja, dan snap ik wel dat rode vlekken vandaag op die bank vandaan kwamen.
1: Het stopte ook niet meer.
2: Nee. Dus 5 liter eruit.
1: Nou, wel echt heel veel papiertjes die ik er tegenaan moest doen.
2: En dan weer,
1: ja, het was echt een rode boel. Maar ik kom erop omdat het is niet het enige wat kan vloeien in het ziekenhuis.
2: Ja, nee, want ze hebben natuurlijk witte uniformen. Maar nou is bekend geworden dat van die witte uniformen, dan moeten er heel veel worden weggegooid. Niet vanwege de bloedspetters of zo.
1: Oh.
2: Juist niet. De uniformen worden namelijk altijd na de dienst gewassen. En dan wordt er ook nog vaak gecontroleerd. Zit er iets in de zakken? Daar hebben ze zelfs een röntgenmachine voor die dat controleert. Maar wat die röntgenmachine niet oppikt, dat zijn pennen.
1: Oh, ja, dat is geen metaal natuurlijk.
2: En dan gaat zo'n pen mee in de wasmachine. En dan heb je geen vrolijke, keurige, nette, mooie, witte uniform, maar dan heb je een blauw gevlekt uniform. Ja, dat ziet er niet zo proper uit. Dan denken ze, wie is die smurf die aan mijn bed komt? Dat moet ik niet serieus nemen.
1: Nou, misschien dus, goed voor de kinderafdeling.
2: Ja, daar is misschien wel een grappig. Ja, ik vind het ook ergens zonde dat die uniformen dan worden weggegooid. Dat kan ik me ook niet helemaal voorstellen. Maar dat gebeurt dus. Dus ze doen nu een oproep aan inderdaad alle ziekenhuismedewerkers. Controleer je zakken of er geld of pennen inzitten.
1: Nou, ik zal sowieso gewoon uit de buurt blijven bij je. Ja, want anders dan komt er ineens een rode vlek naast die blauwe vlek. Dan wordt het alleen nog maar erger.
2: Ja, nee, dat is ook naar.
1: Straks hoor je Angelique natuurlijk met haar uittip voor vandaag. Rutja Kot, die zingt over vrede.

0: Maar ja, dat liedje is eigenlijk van alle tijden. Want er is altijd wel ergens een oorlog, helaas.
1: We gaan er vandoor!
0: Patrick, die is alweer in de studio. Goedemorgen, Pat.
2: Goedemorgen.
0: En ook Angelique, die is er natuurlijk. Ja, goedemorgen. Bonjour.
3: Bonjour, tout le monde.
0: Ja, je vroeg het net even heel lief hoe het met mijn knie is. Maar het gaat wel beter, hoor, moet ik zeggen. Langzaamaan laat ik alle hulpmiddelen achter mij. En kan ik gewoon weer zelfstandig door het leven.
3: Ah, ze stompen toch wat
4: heerlijk.
3: Wel, hoor.
4: Oh. Ja, ja, toch wel, hè?
0: Ja, een beetje een mankpootje.
3: Misschien toch dan maar ziekteverlof?
0: Ja, en dan Patrick, kan dat?
2: Nou, laten we het vooral niet overdrijven natuurlijk. Hè. Je hebt nog een dansje gedaan en een hinkstapsprong door de studio toen er een leuke plaat was. Dus,
0: Nou, dit mag niet van de baas.
3: Goed. Dan maar doorstrompelen.
0: Ja, we kunnen wel iets doen waar misschien mijn poot even omhoog kan.
3: Ja, zeker. Daar heb ik echt rekening mee gehouden. Want ik denk, die Orinda die moet het een beetje rustig aandoen. Dus we gaan geen wandeling vandaag doen. We gaan het gewoon even eigenlijk beentjes omhoog, als het enigszins kan. Maar dan moet jij, denk ik, een plaatsje nemen bij het gangpad. Dat is dan best toch wel het allermakkelijkst. Of je moet gewoon dat tweede kaartje voor jezelf gaan nemen. Want daar gaat het namelijk over. De bioscoop tiendaagse, die is al halverwege. En dat is een geweldige actie, want die actie is: film beleef je samen. En samen, dat wil zeggen dat het tweede kaartje gratis is. En dat in 200 bioscopen verdeeld over heel Nederland. Dus daar zullen vast en zeker bioscopen bij zijn in onze regio. En die actie die duurt tot en met morgen kan je die kaartjes kopen. Maar die kan je dan nog tot en met zondag kan je die gebruiken. En wat ook wel bijzonder is, ze hebben een samenwerking met een Nederlands filmfestival. En daardoor kan je dit weekend een goed gloednieuwe openingsfilm zien. Downtown van regisseur Michiel van Erp. Dat is een nieuwe film. Maar wat ze ook doen is ze laten films van vroeger zien. En eentje die is ook wel bijzonder. Dat is de film Simon uit 2004. En dat is een eerbetoon aan dit jaar overleden acteur Kees Gil. Dus als je die film niet gezien hebt, die is echt wel de moeite waard ook om naartoe te gaan. Maar ja, eigenlijk de keuze is reuze. Je kan overal naartoe en je kan niemand meenemen. Ja. Hoe leuk is dat?
0: Is het een idee dat je dan voor mij gaat zitten? Want dan kan ik gewoon mijn benen in jouw nek leggen.
3: Wat dacht je zelf?
0: Nou, vind ik een goed idee. Okay. Bedankt, Angelique.
3: Ik schrik me in mijn bad.
0: Tot morgen. Patrick, je gaat lekker aan de bak. Of ga je ook mee naar de film?
2: Nou, de film vind ik altijd leuk. Maar eerst nog even aan de bak met de tijdmachine met die mooie prijs. Natuurlijk over een bakkie gesproken. De jarige van vandaag, 23 september. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester in de archiefbak van 1996. En de plaats voor 12 met liedjes met jaartallen.
0: Oh ja, dat kan van alles zijn natuurlijk.
3: 1999.
2: Correct.
0: Oh, yes, nou, in één keer. Nee, ja zeg. Angelique, tot morgen.
3: Tot morgen.

0: Ja. Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd De Slechte Band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
14: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Het is eigenlijk een aanklacht op al dat gebabbel op de radio. Maar we draaien hem graag op Radio West. Radio Gaga komt eraan. 10:00, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
17: Nog meer gebabbel. Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij op de Kruithuisweg in Delft op een motoragent was ingereden. De agent kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. De bestuurder reed even verderop tegen een vangrail. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnfabriek van Eli Lilly die in de plaats moet komen. De komende weken moet de gemeente en aangehouden. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnfabriek van Eli Lilly die in de plaats moet komen. De komende weken moet de gemeenteraad een besluit nemen over de

0: zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
2: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.
3: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
10: Tot 12 uur aan de bak.

0: daar moet je altijd mee oppassen. I started the joke. Het begon als een grapje, maar dat werd ernst. En ernst is nu 4 jaar. Dus ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Bee Gees aan het begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen en hartelijk welkom bij de 10e jaargang, aflevering 2370. Gistermiddag moest ik even naar de tandarts. En dat is dan zo'n behandeling dat er weer even wat tandsteen weggeslepen en gebikt moet worden, zal ik maar zeggen. Daar lig je dus zo'n kwartier achterover en zijn ze van alles in je mond aan het doen. En weet je, je herkent dat ongetwijfeld, dat dan zo'n tandarts ook een heel gesprek met je probeert te voeren. Terwijl jij daar alleen maar zo'n beetje dat kan zeggen, half gorgelen. Nou, ik heb het weer overleefd. Het ziet er allemaal weer keurig uit, heb ik begrepen. Want je kunt het zelf allemaal niet zien natuurlijk. Dus we zijn er klaar voor een nieuwe Aan de Bak.
1: Ik denk, hop, Aan de Bak.
0: Zo is het ook. Voor straks de tijdmachine met die prachtige koffiehoofdprijs. We hebben de jarige van vandaag. Stuur ze aan me via Aan de Bak, apenstaartje, omroepwest.nl. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester in het jaar 1996 komen we tegen in de archiefbak. En de plaats voor 12 is er ook. Aan de Bak. Liedjes met jaartallen vandaag. Maar eerst Rick Astley op de radio.

0: Radio Westen, Bob Marley en de Wailers met Is This Love?
1: De plaat. Voor 12.
0: Nou, deze woensdag is het thema in de plaat voor 12. Dat waar ik met geschiedenis vroeger zo'n enorme hekel aan had.
2: Jaartallen.
1: Nummer 1.
3: We zitten op de hak, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon.
0: 1948, toen was geluk heel gewoon van Gerard Cox is keuzemogelijkheid 2. En 1999 van Prince is keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Welk jaartal wil je straks horen rond 10 voor 12? Stem op de Facebookpagina van Radio West of app naar 070 307 8080.

0: Rotterdam.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Een beetje een vergeten hit van U2 uit de jaren 90. The Sweetest Thing op Radio West. Straks een nieuwe ronde tijdmachine en natuurlijk ook het regio nieuws. Met daarin onder meer automobilist rijdt in op motoragent in Delft.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
11: Hoe kom je daar nu bij?
10: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Bijna 11:02. Reinhard Roemer praat je bij het regio nieuws.
14: Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij op de Kruithuisweg in Delft op een motoragent was ingereden. De agent kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. Het ging net goed, zegt een politiewoordvoerder. Een stukje verderop botste de bestuurder van het voertuig tegen de vangrail. De verdachte is aangehouden, maar ook gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnenfabriek van Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Politiek verslaggever Marijn Kramer somt de vragen en bezwaren op die veel inwoners hebben.
15: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval. Want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek. Maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
14: De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het wel of niet verlenen van een bouwvergunning. Maar die beslissing wordt uitgesteld als de volksraadpleging er ook echt komt. Initiatiefnemer Kees van der Plas hield vanmorgen in Westwoord Wakker nog wel een slag om de arm.
16: Als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig.
14: De gemeente Den Haag wil dat het Rijk maatregelen neemt tegen malafide zorgaanbieders en criminele netwerken in de stad. Die aanpak van zorgfraude is hard nodig, schrijft het gemeentebestuur, samen met dat van de twee andere grote steden, Rotterdam en Utrecht, in een oproep aan Politiek Den Haag. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu, na een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, vrij gemakkelijk vestigen zonder voorafgaande controle. Malafide zorgaanbieders maken misbruik van kwetsbare inwoners en publieke middelen. Dat is geen lokaal probleem, maar een landelijk probleem dat om landelijke maatregelen vraagt. Aldus de drie steden. En op de Dorpstraat in Zevenhoven is gisteravond een auto ondersteboven op de weg beland. Onduidelijk is hoe de bestuurder eraan toe is. De wagen zit vol deuken, de autoruiten zijn stuk en diverse auto-onderdelen lagen op het asfalt. De Dorpstraat in Zevenhoven is een smalle weg langs huizen. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.
13: En dan het weer met Huub Miezee.
17: Vandaag is er veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond kan er enige regen vallen, daarna komen er vannacht opklaringen. En bij een zuidwestenwind die aan de kust enige tijd vrij krachtig of krachtig wordt, daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is het droog, krijgen we perioden met zon en bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het dan 19 graden. Vrijdag wordt een heerlijke dag met veel zon en 22 graden. Zaterdag kan er misschien een buitje vallen en wordt het weer ongeveer 20 graden.
14: Dat was het uitgebreide regio nieuws. Als je meer wilt weten, blijf gewoon luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Rolling Stones op Radio West en Start Me Up.
1: De archiefbak.
0: Ga ik doen, ik ga de tijdmachine straks opstarten. Dus hou je telefoon in de buurt. Maar eerst het jaar.
2: 1973.
0: Het Nederlands hockeyherenteam wordt op 2 september 1973 wereldkampioen. Gebeurt in eigen land. Het team wint de spannende finale in Amstelveen tegen India. Dat gebeurt dankzij shootouts. Hagenaar Thies Kruis is een van de scorende oranje spelers. Italië kampt met een cholera-epidemie in het zuiden van het land in 1973. In de steden Napels en Bari raken in september meer dan 100 mensen besmet. Tientallen mensen overlijden. En allerijl worden Italianen ingeënt. Voor de zekerheid worden in september voetbalwedstrijden afgelast en gaat de zondagse vlooienmarkt in de hoofdstad Rome voor één keer niet door. En in 1973 wordt de Mississippi, anderhalf uur na vertrek uit Beirut, door 3 Palestijnen gekaapt. KLM-vliegtuig met 247 passagiers aan boord maakt daarna een zwerftocht door het Midden-Oosten. Die eindigt in Dubai. De passagiers en stewardessen zijn eerder al op Malta vrijgelaten. Dubai belooft de kapers een vrijgeleide en het drietal wordt opgepakt zodra de bemanning veilig is. Dat goede nieuws bereikt ook de Tweede Kamer in Nederland.
3: And in Beirut, this is KLM Amsterdam. For your information, the aircraft has been released in Dubai and everything is under control. Over.
4: Ik stel het op prijs om de Kamer een zeer verheugende mededeling te doen. De bemanning van de jumbojet Mississippi is in vrijheid en is ongedeerd.
2: 1973.

0: 1973. Greenfield & Cook. En The Easy Boy. Nou, die hadden we toch echt lang niet gehoord, zeg. Is het er tijd voor? Ja, zeker is het er tijd voor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Met een heerlijke hoofdprijs. Een hoofdprijs die een aanwinst voor je keuken zou kunnen worden. Een ultra-compacte koffiemachine.
2: Is die nodig, die koffie?
3: Koffie is zeer nodig, zeer gewenst.
0: Ja. Hartstikke handig, die machine. Makkelijk in gebruik en onderhoud, zodat je steeds weer een heerlijk kopje koffie zelf kunt bereiden. En als je de hoofdprijs wint, krijg je er meteen een heel welkomstpakket bij, met 7 verschillende koffietjes, om uit te proberen wat jou het best bevalt. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454, want natuurlijk wil je die hoofdprijs winnen. Dat doe je door 3 vragen goed te beantwoorden over het jaartal waarin we terechtkomen met de tijdmachine. Maar als je dat nou net niet lukt, dan is er ook geen man overboord. Want dan heb ik natuurlijk sowieso een andere leuke prijs voor je. Dat is een zeer gewilde en ook heel populaire, maar zeldzame inmiddels, Radio West voetbal. Ja, ook te schenken aan je kleinkinderen bijvoorbeeld. Het is een uniek exemplaar, dus je wil hem hebben. 070-390-5454. En anders ga je voor die hartstikke fijne koffiemachine in de tijdmachine.

0: ABC Poison Arrow.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En Arie van der Zwan uit Den Haag reist mee vandaag in de tijdmachine. Goedemorgen, Arie.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, we spelen voor die luxe koffiemachine natuurlijk. Hoeveel bakkies tik jij weg op een doorsneedag?
2: Nou, dat zijn er wel 5 of 6, hoor.
0: Oh, echt waar? Zoveel? Wauw.
2: Ja. Opgeklopte melk, dat is heerlijk, joh.
0: Ja, daar hoor ik veel tegenwoordig. Dat is hartstikke in, inderdaad. Hè. Dat doen heel veel mensen. Is ook lekker, natuurlijk. Ook 's avonds nog koffie of stuiten je dan je bed in?
2: Nee. 's avonds heb ik toch ook altijd nog 2 bakjes na het warme maaltijd. Dus daar slaap ik heerlijk op.
0: Ja, je doet dan niet decaf voor de zekerheid. Daar heb jij helemaal geen last van.
2: Nee, ik heb er totaal geen last van. S'avonds een heerlijk bakje koffie met opgeklopte melk.
0: Heerlijk, goed gedaan. Nou, eens even kijken.
1: Deuren gaan dicht.
0: Of we richting die koffiemachine kunnen komen, dankzij de vragen van de tijdmachine. Daar komt
1: 1, 9, 9, 5.
0: Aha. 1995.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, en wat deed je dan, Arie, in 1995? Waar was je mee bezig?
2: Ja, nou, ik zou het god niet weten.
0: Nee, maar geen idee of je aan het werk was of dat je woonde in Den Haag?
2: Ik woon in Den Haag. Ik werk in de bouw, bij aannemersbedrijf Stam altijd. Oh. Dus ik ben nu gepensioneerd. Dus ik was vol aan de bak bezig, zeg maar.
0: Dan zijn we toch al heel end inderdaad. Heel goed. Ja. Dat jaar, we gaan kijken wat je er nog van weet. 3 vragen over 95. In dat jaar ging het telefoonnetwerk van ons land op de schop. Het werd gemoderniseerd. Uit hoeveel cijfers bestaan alle Nederlandse telefoonnummers met ingang van oktober 1995? American voetbalspeler O.J. Simpson wordt in oktober 1995 door een Amerikaanse jury vrijgesproken in een zaak die wereldwijd de aandacht trok. Waar werd hij van beschuldigd?
2: Seksueel misbruik, dacht ik.
0: Oké. En welke Engelse groep met zanger Mick Hucknall scoort in 1995 met het liedje Fairground?
2: Dat zou ik 1, 2, 3 niet weten. Zou ik echt niet weten, Patrick.
0: Nee? Ja, als je het hoort, dan zeg je natuurlijk... Natuurlijk.
2: Als ik het hoor, oh ja. Maar dat is toch maar niet veel.
0: Nee, oké.
1: Je hebt 1 vraag goed.
0: Dat is jammer. Ja, dan blijven we bij 1 steken. Wat trouwens ook een helemaal prima prestatie is, natuurlijk. Die O.J. Simpson had van alles op zijn kerfstok, maar niet wat jij zei. Hij werd beschuldigd van een moord, van een dubbele moord zelfs. Uiteindelijk is hij in eerste instantie vrijgesproken door die jury, waar ik het net over had. En uiteindelijk werd hij in een civielrechtelijke zaak later alsnog aansprakelijk bevonden. Dus dat sleepte nog jaren door. Dus dat was even niet goed. En we zochten de Engels groep Simply Red. Met Mick Hucknall, die rode is dat, hè? Ja.
2: Ja, die rode, met kuifje. Ja,
0: zie je, nou weet je het. Ja, dat dacht ik wel.
2: Ja, natuurlijk, ja.
0: Nou goed, we gaan... Die koffie moet je gewoon lekker zelf zetten. Dat komt goed.
2: Ja.
0: En dan ga ik je blij maken met een officiële Omroep West voetbal. Die is voor jou, Arie.
2: Dank je wel, Patrick.
0: Alsjeblieft.
2: Geweldig.
0: En neem er nog een bakje op, hè?
2: Ik ga lekker nog een bakje nemen, aan de bak. Ja, veel plezier nog vandaag met je programma.

Simply Red en Fairground uit 1995 uit de archiefbak. En zo dadelijk na 11 opnieuw een nieuwe spannende ronde van Eeuwige Roem. Maar voor het nieuws even nog tijd voor deze prachtige van Chicago. If you

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De zoektocht naar een burgemeester in een grote stad in onze regio in 1996. Straks horen we daar meer van. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
11: Het aantal meldingen van journalisten die belaagd zijn tijdens de demonstratie van extreem rechts zaterdag op het Haagse Malieveld is opgelopen tot 8. Dat zegt de organisatie Persveilig. Een van de nieuwe meldingen gaat over fysiek geweld tegen een journalist en een cameraman. Het tweetal zegt dat ze door demonstranten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk en andere dingen. Ook zeggen ze te zijn uitgescholden en bespuugd en was hun apparatuur doelwit. Een andere melding komt van een fotograaf die naar eigen zeggen door demonstranten tegen de grond is gewerkt. En een raam van de Centrale Bibliotheek in Den Haag is vannacht ingeslagen. Dat meldt Den Haag FM, dat uitzendt vanuit de bibliotheek aan het Spui. Ook een reclamebord in de buurt is kapot gemaakt. Medewerkers ontdekten de schade vanmorgen. De politie onderzoekt de zaak. Je hoort meer regio nieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien.

0: subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere
3: van Albert Heijn. Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Tot 12 uur, aan de bak.

0: Dalbob heeft ook een mooie nieuwe single uit op het moment. En die draaien we al regelmatig op Radio West. Dit was Ready or Not.
1: Eeuwige roem.
0: Nou ja, hij zou er klaar voor zijn voor de roemlijst. Maar dat ligt natuurlijk helemaal aan jou. Want het moet maar net in je straatje passen. En als je een liedje weet te bedenken waarvan je vindt dat hij eeuwige roem verdient, laat me dat dan weten via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. We beginnen bij 1965 en we eindigen bij vorig jaar. Dit jaar mag nog even niet. Dus stel me jouw favoriete single voor via patrick@omroepwest.nl. Vandaag horen we de keuze van Therese de Jong Zwemer. Die woont in Den Haag. Ze is alleenstaand, 57 jaar. Ze werkt bij een ministerie en is daarnaast auteur. Zo heeft ze haar eigen dromendagboek en gedichtenbundel uitgebracht. Goedemorgen, Therese.
2: Goedemorgen, Patrick. Hallo.
0: Dat vind ik fascinerend, een dromendagboek. Ik droom van alles, maar ik vergeet het altijd weer de volgende ochtend. Hoe werkt dat bij jou? Weet je dat nog als je 's ochtends wakker wordt?
2: Ja, ik weet het vaak nog. Dus vandaar dat ik het dan opschrijf. Ja.
0: En dat is ook echt het dromendagboek dat je hebt uitgebracht? Dus het is een samenvatting van een aantal van jouw dromen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, dat klopt. Ja, samenvatting een aantal van mijn dromen, dat klopt.
0: En kun je daar dan een soort lijn in vinden? Weet je dan wat die dromen betekenen bijvoorbeeld?
2: Ik weet nog wel precies, als ik het overlees, kan ik me de droom weer helemaal herinneren. En wat ik erbij voerde en wat ik erbij zag en zo, dat is heel bijzonder.
0: Dat is zeker bijzonder. Ja. Wat goed dat je dat nog allemaal weet. En weet je dan ook, zeggen die dromen jou wat? Of willen ze je wat vertellen, je onderbewuste? Of gaat het je meer om dat je het nog allemaal het verhaal weet?
2: Nou, ik geloof inderdaad wel dat het ook iets heeft te maken met je onbewuste ook. En dat er dan ook een soort gevoel bij geeft. En ik geloof ook namelijk als je dromen opschrijft, dat je dan ook je dromen die je graag wil waarmaken in je leven, dat die dan uitkomen, dat je wensen uitkomen, zeg maar.
0: Oh, mooi.
2: Dus vandaar ook.
0: Nou, dat is een mooie tip dus voor iedereen die wel zijn dromen weet te onthouden. Opschrijven, want dat kan altijd helpen.
2: Ja, met de vorm van visualiseren kan dat ook een mooie. Heb ik het gevoel dat het een goede invloed op heeft.
0: Mooie tip. We gaan eens even kijken wat jouw gedroomde plaat voor eeuwige roem is. Maar eerst even naar de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: Leonard Cohen kwam er gisteren bij met Dance Me to the End of Love. Staat er één dag in. Josephine van Chris Rea, twee dagen. En Dean Martin met Everybody Loves Somebody nu vier dagen in het spel. Wat ga je ermee doen, Therese?
1: Nou, ik nog één klein tipje. Die wat prachtige nummer van Dean Martin heb ik gezien.
0: Ja.
1: Die is uit 1964.
0: Ja.
1: Dat is een prachtig, uit de jaren 60, een prachtige muziek met die echt lijkt op Elvis Presley. Zo'n mooi, prachtig, romantisch nummer.
0: Oké, dus die blijft staan?
1: Die blijft staan en Leonard Cohen blijft ook staan. Want die is prachtig met die violen daarin. En ook gewoon, ja, van de, ook de tekst is ook heel erg bijzonder. Muzikaal gezien zijn die twee toppers en prachtig. Ja, en Chris Rea, zo was een moeilijke keus. Die komt die muzikaal gezien ook het minst goed uit. En dan vind ik ook het meest mooiste van die drie, dus Chris Rea gaat eruit.
0: Oké, dat is duidelijk. Ja. I'll send you home. Ja, dat is smaak natuurlijk, hè. En dat is voor iedereen weer anders. Maar dat betekent wel dat we ruimte hebben voor jouw liedje. En daar heb je een mooi verhaal bij. Vertel, waar gaat het over?
1: Dat klopt. Dat nummer komt uit 1981. En ik weet het nog heel goed te herinneren dat hij toen uitkwam. Was ik zeg maar 11, 12 jaar. En toen op een gegeven moment in 1993, toen was ik 24. Toen ging ik met een vriendin naar de marathon op zondagnacht. Dat is zeg maar wel 12 jaar later.
0: Uh-huh.
1: En toen was ik aan het dansen in de marathon. En ik voelde me toen al vreselijk happy door het dansen. En toen hoorde ik ineens dat nummer van Hiklos, You Never Know. En ik werd helemaal in vervoering gebracht. Wat een mooi nummer.
0: Ah, wat goed. Wat heerlijk. En wat een mooie herinnering die veel mensen natuurlijk nog wel kennen van die zondagavonden bij de marathon in Den Haag.
1: Ja, dat was top.
0: En het is een liedje dat je bijna nooit meer hoort op de radio. Dus ik ben super blij dat je hem genomineerd hebt. Dankjewel, Therese. We brengen je weer even terug naar dat moment.
1: Helemaal goed.
0: High Gloss en You'll Never Know is nieuw in eeuwige roem. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel, je bent een fantastische presentator.
0: Nou, dankjewel. Je was een hele fijne kandidaat. Zo.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Oké, doeg.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Eerste grote succes voor The Yardbirds in 1965. Geschreven door Graham Goldman, die we later kennen van 10cc For Your Love. Maar bandlid Eric Clapton vond het helemaal niks. En die dacht, ik ga er vandoor.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, je kunt stemmen op de plaat voor 12. Twee platen met een jaartal in de titel. 1999 van Prince tegenover 1948 van Gerard Cox. Ook bekend als Toen Was Geluk Heel Gewoon. Stemmen via de Facebookpagina van Radio West. Hanna van Vliet laat weten. Goedemorgen Patrick, nummer 1 graag. Fijne dag verder, dat is Prince en 1999. En Annette Stolk is op een uitstapje met Katie samen. Ja, en die wil graag samen met haar stemmen vandaag. Voor de laatste keer, zo schrijft ze. Want morgen is onze uitstapje voorbij. Nou ja, bij deze dan noteer ik toch gewoon meteen 2 stemmen. Ze gaan voor nummer 2, 1948, Gerard Cox. Dus bij deze zijn die 2 genoteerd. En als ik jouw stem nog even moet meetellen, nou, dat kan hoor. Gaan we even naar de Facebookpagina van Radio West of app me via 070 307 8080. En Billy Ocean is...

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Goedemorgen, dit is Radio West. 3:30 alweer. Hoogtijd voor het regionieuws. Reinout Rommer.
13: Patrick, goedemorgen. De rechtbank in Den Haag vindt het terecht dat de gemeente Wassenaar gebruik heeft gemaakt van het voorkeursrecht op de grond van renbaan Duindicht. De uitspraak betekent dat de renbaan verplicht is de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. De bezwaren van de renbaan zijn door de rechter ongegrond verklaard. De uitspraak komt als donderslag bij heldere hemel voor de beheerders van de Wassenaarse renbaan. Al jaren wordt gezocht naar een reddingsplan voor Duindicht. Met de bouw van ruim 40 woningen op het terrein zou een deel van de kosten van de renovatie van de renbaan bekostigd kunnen worden. Staat in een reddingsplan dat Stichting Villa Betty voor het gebied opstelde. Met een deel van de opbrengst van de huizenbouw zou de renbaan via een renovatie nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Het aantal meldingen van journalisten die belaagd zijn tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Haagse Malieveld zaterdag is opgelopen naar 8. Dat zegt de organisatie Pers Veilig. Een van de nieuwe meldingen gaat over fysiek geweld tegen een journalist en een cameraman. Het tweetal zegt dat ze door demonstranten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk en andere dingen. Ook zeggen ze, er zijn uitgescholden en bespuugd en was een apparatuur doelwit. Een andere melding komt van een fotograaf die naar eigen zeggen door extreemrechtse demonstranten tegen de grond is gewerkt. Een raam van de Centrale Bibliotheek in Den Haag is vannacht ingeslagen. Dat meldt Den Haag FM, dat uitzendt vanuit de bibliotheek aan het Spui. Ook een reclamebord in de buurt is kapot gemaakt. Medewerkers ontdekten de schade vanmorgen. Politie onderzoekt de zaak. Bij de Haagse Bibliotheek en het reclamebord lagen glasscherven en een baksteen.
12: En hier is het museum met het weer.
14: Vandaag is er veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond kan er enige regen vallen, daarna komen er vannacht opklaringen. En bij een zuidwestenwind die aan de kust enige tijd vrij krachtig of krachtig wordt, daalt de temperatuur vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen is het droog, krijgen we perioden met zon en bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het dan 19 graden. Vrijdag wordt een heerlijke dag met veel zon en 22 graden. Zaterdag kan er misschien een buitje vallen en wordt het weer ongeveer 20 graden.
13: Zij onze weerman Huub Mizee. Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zijn de Stylistics op Radio West en Can't Give You Anything But My Love.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor vandaag, 23 september. Is er nog iemand te feliciteren? Stuur dan even snel een mailtje naar patrick@omroepwest.nl of aandebak@omroepwest.nl. Dan komt dat helemaal goed. Wij zitten eerst namelijk even in de archiefbak van
2: 1996.
0: Amerikaanse zanger-gitarist George Benson onthult op 19 september 1996... zijn eigen bronzen ster op de Hollywood Walk of Fame. Dat is in de Amerikaanse stad Los Angeles. De naam Parma ham wordt in 1996 door de Europese Unie beschermd. De ham moet aan een aantal strenge voorwaarden voldoen om de naam te mogen dragen. Zo moet het varkensvlees uit Italië komen. Het voer heeft een speciale samenstelling en er worden geen conserveringsmiddelen of andere toevoegingen gebruikt. Parma ham mag alleen bestaan uit varkensvlees en zeezout. We krijgen meteen trek in, maar dat is het. En Den Haag moet in 1996 op zoek naar een nieuwe burgemeester. Nu Ad Havermans de ambtsketting aan de wil gehangt. In Haagse kringen valt op dat moment steeds vaker de naam van Wim Deetman. De CDA is op dat moment nog voorzitter van de Tweede Kamer. Maar hij zegt niet meteen nee.
3: 7 jaar lang tot nu toe ben ik fluitend naar het Binnenhof gegaan. We zien wel.
4: Maar dan kent u ook de standaardvraag die een journalist dan altijd stelt. Van wat als de partij een beroep op u doet?
3: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ga op uw vraag niet in. Ik kan hem niet beantwoorden. Ik ga iedere dag fluitend naar mijn werk. Sommige dingen zie je vanzelf. Ik heb ook nooit gedacht Kamervoorzitter te zullen worden. Heb ik zelfs niet overgedacht. Opeens was ik Kamervoorzitter. Politiek is echt ongewis. En het is altijd verstandig om dit soort dingen geen antwoord te geven.
2: 1996.
5: Lieve

0: Oh, wat een mooi duet van Andrea Bocelli en Giorgia uit 1996. Vivo per lei.
1: Ja!
0: Kunnen de slingers opgehangen worden vandaag? Ja, dat vragen wij ons elke dag rond 11:15 af in de verjaardagskalender van dit programma. Als je me wil bereiken om iemand op die verjaardagskalender te zetten, dan kan dat via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Vandaag een redelijk bescheiden verjaardagskalender, want ik heb er één iemand op staan. Ja, maar dat is wel een feestje dat genoemd mag worden, want Harry de Boer uit Rotterdam is jaren. Ja! Nu alweer. Het gaat zo snel. Het is ongelooflijk. Harry wordt vandaag 73, dus van harte maak er een mooie dag van. En natuurlijk is er een mooi liedje voor je uitgekozen. Ja, deze van Bette Midler namelijk.

0: De geweldige Miss Divine M. Bette Midler, die het origineel zong ooit van My Favorite Waste of Time van Owen Paul. Vanochtend geleerd bij West wordt wakker namelijk. Ja, zo hoor je nog eens wat op Radio West. Zij maakte ook Beast of Burden en die hoorde je net op de radio. En straks na 12, Menno in de middag met Bob Brinkman. Goedemorgen Bob.
1: Goedemorgen Patrick, hallo.
0: Wat gaat er gebeuren op deze woensdag?
1: We gaan muzikaal verder leren met Tess Merlot natuurlijk. Want die heeft alweer een Franse chanson tip voor je op de woensdag. En daar vertelt ze ook altijd wat over. Ben benieuwd wat ze meeneemt naar de studio. Verder, we blijven een beetje muzikaal bij Menno in de middag. Want ik ga ook met Kevin Brouwer bellen. Dat is natuurlijk een Omroep West presentator hier geweest. Maar die heeft ook een bandje, Club Orange. En daar hebben ze een nieuwe single mee. Dus die ga ik draaien. Is een hele gezellige. Verder, de tijdmachine natuurlijk. Jouw plaat, bob@omroepwest.nl. Als je een leuk herfstachtig plaatje voor me hebt. Of app eventjes 070-307-8080. En Dennis van Schie, die gaat op avontuur. In Op de Kaart.
0: Juist. Volle bak weer straks na 12 op de radio. Oh ja, herfstplaatjes, ja.
1: Dit is ook wel een beetje een herfstachtig.
0: Ja, het moet een beetje het gevoel hebben, hè? Ja. Het hoeft niet per se alleen maar in de tekst.
1: Nee, het gaat meer om een bepaalde je ne sais quoi bij de muziek.
0: Ja. Om maar even een woensdagse term te gebruiken. Nou,

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.
1: De plaat. De plaat. De plaat. Voor 12.
0: Nou, dat was een makkie hoor voor Gerard Cox. 84% voor deze plaat. Geen 1999, maar wel 1948. Veel mensen hebben ook herinneringen aan de tv-serie. Toen was geluk heel gewoon. 16 seizoenen waar Gerard Jaap Kooijman in speelde.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Nieuwe muziek en Franse muziek. Dat allemaal in een nieuwe editie van Menno in de Middag. Het is 12 uur. Het laatste nieuws uit je regio door André Kool.
11: Bij een bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is afgelopen nacht een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt bij het pand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar door de explosie is er wel schade ontstaan. Het aantal meldingen van journalisten die belaagd zijn tijdens de demonstratie van extreem rechts zaterdag op het Haagse Malieveld is opgelopen naar 8. Dat zegt de organisatie Persveilig. Een van de nieuwe meldingen gaat over fysiek geweld tegen een journalist en een cameraman. Een raam van de Centrale Bibliotheek in Den Haag is vannacht ingeslagen, meldt Den Haag FM. Dat uitzendt vanuit de bibliotheek aan het Spui. Ook een reclamebord in de buurt is kapot gemaakt. Medewerkers ontdekten de schade vanmorgen. Politie onderzoekt de zaak. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken, 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste. Noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: ELO, The Electric Light Orchestra, met Mr. Blue Sky. Aan het begin van een phone call, nieuwe Menno in de middag. Een hele goede middag. Het is 9:09. De ochtend is officieel voorbij en je middag gaat beginnen. En die begin je natuurlijk goed hier met Menno in de middag op Radio West. Zonder Menno deze woensdag, maar met Bob en met onwijs veel muziek. Franse muziek bijvoorbeeld. Over een uurtje gaan we natuurlijk weer onze favoriete en onze enige ook chansonisten uit de regio bellen. Tess Merlot, die elke woensdag hier een Franse chanson tipt, serveert alsof het een lauwe brie is. Wat heeft ze deze week meegenomen? We gaan het over een uurtje van haar horen. Wat doen we nog meer? Nou, Kevin Brouwer, die gaan we bellen. Die ken je van Radio West bijvoorbeeld. Die heeft als de dag van toen hier lang gepresenteerd op deze zender. Maar die heeft ook een band, Club Orange. En met die band heeft hij een nieuw singeltje uit. Copycat heet dat plaatje. En die ga ik hier draaien. En natuurlijk even bellen, want hij zit in het zonnige Spanje. Dus ben benieuwd hoe het weer daar is. Nou, over het weer gesproken. Huub Mizee ga je natuurlijk horen. Ik draai net wel Mr. Blue Sky. Maar is die sky daadwerkelijk zo blue? Hij gaat het ons vertellen. Verder natuurlijk de tijdmachine. En het is officieel herfst, hè? Gefeliciteerd met de herfst. Dennis, jij ook gefeliciteerd met de herfst.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd met de herfst, ja. En dus heb je een leuk herfstplaatje. Mag je me mailen, bob@omroepwest.nl of heel even appen naar het nummer
2: 070-307-8080.
3: Op de kaart.
0: En Dennis van Schie is de vliegende kiep, de op de kaart verslaggever. Goedemiddag, Dennis.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaan we doen? Gaan we het pijltje gooien of gaan we gewoon op avontuur vandaag?
1: Laten we op avontuur gaan. Herfst, wijn, druiven.
0: Oh.
1: Daar is het nu de tijd voor.
0: Ja, de druiven, oogst, ja.
1: Ja, de druiven worden geoogst. Dus ik ga even op zoek naar een hobbykas waar nog echte druivenranken te zien zijn. En ik hoorde dat het centrum van Den Haag vanmiddag op zijn kop staat vanwege een grote veiligheidsoefening. En de veiligheidsregio die vertelde daar vanmorgen al over bij Jorinda en Tjeerd, maar konden nog niet alles verklappen. Dus dat raadsel wordt tussen 1 en 2 onthuld.
0: Oké, dus jij gaat beschonken van de wijn een veiligheidsoefening in.
1: Ja.
0: Als dat geen avontuur wordt bij Dennis, dan weet ik het ook niet meer. Tot zometeen, Dennis.
1: Tot zo.

Ace of Base, All That She Wants. En daarvoor Ilse de Lange met Something Good. Hier op Radio West. Ik probeer contact te krijgen met Kevin Brouwer van Club Orange. Ze hebben namelijk een nieuw plaatje uit. Zal ik alvast eventjes een klein stukje van het nieuwe plaatje laten horen? Ja, joh, kan mij het schelen. Zo klinkt het nieuwe plaatje. Yeah. Copycat heet hij. En ik zou even met Kevin bellen. Maar die zit in Spanje op dit moment. Want daar hebben zij hun opnamestudio. De mannen van Club Orange. En misschien is die studio in Madrid ondergronds. Want ik krijg hem niet te pakken. Ik kan nog heel eventjes kijken. Want dat wordt een hele spannende radio natuurlijk bij Menno in de middag. Of ik hem nu live hier in de uitzending krijg. Ben benieuwd of dat lukt. De telefoon gaat over, zie ik. Nee, dat gaat volgens mij niet lukken. Dat is jammer. Nou, dan probeer ik het gewoon nog. Blijf het even proberen, want het is natuurlijk leuk om Kevin Brouwer, die je natuurlijk ook kent van Asse Dag van Toen, heel eventjes hier te horen. Maar tot die tijd laat ik de muziek gewoon heel even spreken. En misschien dan zometeen het nieuwe plaatje Copycat van Club Orange. Voorheen heten ze de Indians, ze noemt zich inmiddels Rianne. Dit is Dancing on My Feelings.

0: 1980, The Kinks, de live versie van Lola. Zometeen de tweede half uur van Menno in de Middag. Gaan we natuurlijk naar Dennis van Schieden, verslaggever voor Op de Kaart. Die dan ergens in de regio bij een wijnboer staat, want het is oogsttijd. Dus ik ben benieuwd hoeveel druiven hij zelf kan vertrappelen en tot wijn kan, omvormen. Komend half uur, we gaan het van hem horen natuurlijk. Ook en bij welke wijngaard hij dan precies is. En een nieuwe ronde van de tijdmachine. En ik heb een hele leuke prijs voor je als je meedoet. Ik heb namelijk iets om je voeten warm te houden.
1: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is precies 1:30. Ah, jammer. Het is nu net 1:01. Het is tijd voor... amateuristisch allemaal, André Kolen.
14: Nou, ik vind dat je het heel goed doet, Bob. Nou, ik vind dat ook wel eens gezegd worden.
0: Ik vind dat jij het goed doet. André Kolen, onze vrolijke noot hier bij Radio West... met het laatste nieuws uit je regio.
14: Ja, bij een bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden... is afgelopen nacht een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt... bij het pand in Leiden... Brandweer heeft het vuur geblust, maar door de explosie is er natuurlijk wel schade ontstaan. Politie onderzoekt de zaak. Het aantal meldingen van journalisten die belaagd zijn tijdens de demonstratie van extreem rechts zaterdag op het Haagse Malieveld is opgelopen naar 8, zegt de organisatie Persveilig. Een van de nieuwe meldingen gaat over fysiek geweld tegen een journalist en een cameraman. Het tweetal zegt dat ze door demonstranten zijn bekogeld met zwaar vuurwerk en andere dingen. Ook zeggen ze te zijn uitgescholden en bespuugd en was hun apparatuur doelwit. Een andere melding kwam van een fotograaf die naar eigen zeggen door demonstranten tegen de grond is gewerkt. Een raam van de Centrale Bibliotheek in Den Haag is vannacht ingeslagen. Dat melden onze collega's van Den Haag FM dat uitzendt vanuit de bibliotheek aan het Spui. Ook een reclamebord in de buurt is kapot gemaakt. Of er een verband is, dat is niet helemaal duidelijk. Onze collega's die ontdekten de schade vanmorgen en hebben ook de politie ingeschakeld en die onderzoeken wat er dan precies aan de hand is. Op de Groenteweg in Den Haag heeft vannacht een geparkeerde auto in brand gestaan. Volgens lokale media sloeg iemand met een hamer een ruit in, waarna benzine in de auto werd gegooid en aangestoken. De politie heeft dat niet bevestigd. Brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto kan als verloren worden beschouwd.

0: Misee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bob.
0: Hey, goedemiddag. Nou, ik heb de zon gezien vandaag. Ik heb wolken gezien vandaag. Het is wisselvallig.
1: Ja, het is wisselvallig. Ja, dat klopt. Maar heb je regen gehad vandaag?
0: Nee, en niet koud. Nee, André heeft het niet koud. En die heeft het snel koud, hoor. Trekt snel op bij hem.
1: Ja, nee, inderdaad, daar komt het toch wel op neer. Het is nog steeds best goed te doen buiten. Het is weliswaar bewolkt. Er was een beetje zon, er was een beetje een opklaring. Maar goed, de bewolking zal toch wel overheersen vanmiddag. De lucht is nog steeds wat aan de vochtige kant. We hebben een zuid-zuidwestenwind. Dat valt ook allemaal mee, zwak tot matig. En het is 19 graden, maar het wordt op veel plaatsen wel 20. En normaal is in deze tijd van september een graad of 18. Dus we zitten daar nog steeds boven. Vanavond komen er een paar buien. Daarna dat er een front vanuit het noordwesten. En dat geeft dus die buien. Maar daarna komen er in de loop van de avond en nacht weer wat opklaringen. De zuidwestenwind zal wel wat aantrekken vanavond en komende nacht. Aan zee wordt die windkracht 5 tot 6. Een vrij krachtige tot krachtige wind. En vannacht wordt het ongeveer 11 graden. Morgen alweer wat beter. Aanvankelijk nog bewolking, maar dan krijgen we toch in de loop van de dag periode met zon. De noordwestenwind neemt morgen weer verder af en dan wordt het morgen 18 of 19 graden. Ja, en vrijdag, dat wordt eigenlijk een heerlijke dag. Weliswaar een koude start misschien 's ochtends, want het zal flink opklaren donderdag op vrijdag. Met vrijdag dus veel zon, 21, 22 graden. Zaterdag wat meer bewolking, misschien een spatje regen, maar toch ook geregeld zon en 20 graden. En zondag is het eigenlijk niet anders, dan komt de zon weer wat meer tevoorschijn en kan de temperatuur ook weer naar 19 of 20 graden gaan oplopen. Dus ja, als die 18 graden normaal is, dan mogen we dus absoluut niet klagen, hè?
0: Indian Summer, Huub, dankjewel.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Jo.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Deze hoor je niet zo vaak eigenlijk op de radio van hun.
2: Nee. Ik denk dat de meeste mensen geen idee hebben wat je nu hebt gestart.
0: Nee, denk je niet dat mensen dit herkennen?
2: Nee, ik denk dat er een hoop zijn die denken van, wat is dit nu?
0: Nou, misschien moeten we het dan aankondigen, André Kolen.
2: Oh, zullen we dat doen?
0: Ja.
2: Nou, ze komen uit Zweden. Ze wonnen ooit het Songfestival 1974
0: met Waterloo. Dat kan er zoveel zijn.
2: Ja, nee, kan er alleen maar eentje zijn, dat is ABBA. En dit heet
0: Andante.
2: Andante.

0: van het album Super Trooper. 1980. Betekent rustig aan, rustig aan. Andante, andante. ABBA, hier op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Dennis van Schie is voor op de kaart nog onderweg naar de wijngaarden van onze regio, de oogsttijd. Gaat beginnen en hij gaat mee oogsten, onze Dennis. Maar goed, zolang hij nog onderweg is, kunnen wij alvast de tijdmachine starten. 070-390-5454. 070-390-5454. Als jij kans wil maken op dat koffiezetapparaat. Dat onwijs mooie, goed doorgestroomde koffiezetapparaat. Dat is namelijk de hoofdprijs van deze week. En als je 3 vragen goed hebt bij mij, dan maak jij kans op een plekje in die finale. Dus kans op dat koffiezetapparaat voor jou bij in de keuken. 070-390-5454. Reis met me mee naar een jaartal in het verleden. 3 vragen goed is dus kans op een plekje in de finale. Maar heb je 1 of 2 vragen goed, dan heb ik al een hele mooie prijs voor je uit de Westcatalogus. Eentje voor in je kledingkast. 070-390-5454. Tino Martin, Mart Hoogkamer.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Ronnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie uit Schravenzanden. Wat was je aan het doen deze woensdagmiddag?
2: Ik ben aan het werk.
1: En wat is het werk?
2: Ik werk bij de gemeente Den Haag.
1: Oh, hallo, gemeente Den Haag.
2: Ik ben nu even in de pauze en heb ik me even apart teruggetrokken.
1: Die heb je helemaal teruggetrokken, alleen maar om dat koffiezetapparaat in de wacht te slepen?
2: Nou, ik luister altijd in de pauze naar Radio West altijd.
1: Oh, met alle ambtenaren van de gemeente Den Haag?
2: Nee, dat trekt mij terug.
1: Echt waar? Dus je gaat niet naar een kantine of zo, of even een rondje lopen in de pauze, je gaat er naar de radio luisteren?
2: Nee. Ik zit veel in het buitenwerk, dus in een bedrijfsauto.
1: Ja? Vandaar. Oh, nou, wat onwijs gezellig om jou dan als luisteraar te hebben, Ronnie. Wees welkom natuurlijk bij de West-familie. Dus je bent veel buiten voor je werk. Ben je dan een hovenier? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, wij doen parkcontrole, parkonderhoud.
1: Parkonderhoud. Oh, wat leuk. Ja. Dus je bent veel aan het snoeien.
2: Ja, ook dat allemaal.
0: 9, 7, 3.
2: Leuk werk.
1: Ja, dat geloof ik. Inmiddels is de tijdmachine onderweg gegaan, Ronnie.
2: Ja.
0: Gaan open.
1: En dan zijn we aangekomen in 1973. Was jij daar toen al?
2: Ja, ik ben van 62.
1: Nou, toen was je 11 jaar.
2: Ja, hè?
1: Was je toen ook al bezig met het groen in de tuin? Vond je dat al leuk?
2: Nee,
1: sprak je dat al aan?
2: Nee. Op school.
1: Ja, maar het was niet dat biologie je favoriete dag was. Oh, je zegt al verplicht op school.
2: Nee. Ik ben gewoon van de LTS die tijd.
1: Ja, ik ben niet van die tijd. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet wat je bedoelt dan.
2: Nee, ik ben daar vanaf de lagere school doorgaan naar de LTS.
1: Oh, op die manier.
2: In de bouw ben ik terechtgekomen.
1: Nou ja, dat is ook onwijs mooi werk.
2: Ja hoor.
1: En nu lekker buiten, veel buiten, voor de gemeente Den Haag, in dat mooie Den Haag.
2: Ja, voor de gemeente Den Haag. Gewoon rustig aandoen en gewoon een beetje kijken. Jongens, ga je gang. Dat soort.
1: En niet te hard praten, want Radio West staat aan.
2: Inderdaad.
1: In het park. Hè? Ik heb 3 vragen voor je over 1973. Ja. 11 jaar was je toen. Nou, wat weet je nog van die tijd van als 11-jarig Ronnietje? Ik ga het controleren. Op 18 april 1973 demonstreren 80.000 mensen voor de legalisatie van de zeezender Veronica. Nou, makkelijke vraag denk ik voor je. Waar in de regio was deze demonstratie?
2: Den Haag.
1: Welke invloedrijke Nederlandse voetballer verhuist in augustus van 73 naar de Spaanse stad Barcelona om daar voor FC Barcelona te gaan spelen? Nou, wie was dat?
2: Nou, dat is maar één man, hè? Dat is Johan Cruijff.
1: En Rob de Nijs heeft in 1973 een liedje over een trompetter in het leger van de prins. Maar hoe heette die man in het leger van de prins die liep van Den Helder tot Den Briel?
2: Jan Klaassen, denk ik.
3: Je hebt 3 vragen goed.
2: Ja, dat is
1: wel. Ronnie. 070. Hey, 3 vragen goed. Supergoed, man.
2: Ja, hè?
1: Ja, Den Haag. Den Haag, Johan Cruijff en Jan Klaassen. De 11-jarige Ronnie heeft het allemaal onthouden. Van harte gefeliciteerd. Ja. Je maakt kans op een plekje in de finale aanstaande vrijdag. Dan kan het koffiezetapparaat van jou zijn. Maar ja, ben je volgens mij Johan Cruijff-vraag had je al snel goed. Dus ben je een beetje voetbalfan?
2: Ja, af en toe. Ja, ik kijk wel wat voetbal.
1: Nou, dan heb ik een heel leuke prijs nu voor je. Namelijk groen-gele ADO-sokken. Komen jouw kant op, Ronnie.
2: Oké, dankjewel.
1: Toepasselijk voor als je werkt.
2: Gegevens hebben je allemaal.
1: Ja, zeker weten. Die sokken komen jouw kant op en die moet je lekker aan al je collega's laten zien in de gemeente daarna.
2: Ja, aan de spiegel hangen van de auto.
1: Ja, dat is een leuke. Ja.
2: Ja.
1: Dankjewel, Ronnie. Voor het meespelen en blijf lekker luisteren daar, hè.
2: Hoi.
1: En dit is Rob de Nijs met Jan Klaas.

0: Van Nijs, 1973, het jaar van de tijdmachine. Jan Klaassen, de trompetter.
1: Op de kaart.
0: En Dennis van Schie is verslaggever van Den Haag tot aan Lisse, Leimuiden. En hij marcheert elke dag tussen de wijngaarden door. Dennis, ben je daar?
2: Ja, goedemiddag, Pop.
0: Hey, goedemiddag.
2: Ja, ik sta onder de hoogspanningsmast van Voorschoten. Achter mij ligt het spoor tussen Leiden en Den Haag. En nou ja, als je in die trein zit, dan zie je ze al staan. Die druivenranken hier in het buitengebied van Voorschoten. Dat is een gebied van Dick. Dick, jij hebt hier die druiven. Nu hoor ik allerlei tegenstrijdige berichten op de radio. Dat de oogst mislukt is in Frankrijk. Het is allemaal veel te heet geweest, veel te droog. Hoe zit het nu? Is dit een goed of slecht jaar voor de druif?
3: Het is een heel goed druivenjaar. Vooral in Voorschoten, ja, ik denk wel heel Nederland. En ja, het weer is natuurlijk prachtig. Het begon natuurlijk in maart al heel vroeg voorjaar te worden. De druiven op optimale weersomstandigheden gehad. Ja, ook wel even een droge periode. Maar goed, dat heb ik mooi kunnen verhelpen. En ja, de kwaliteit wat hier nu is, geen misbloei. Alle druiven zijn mooi vol. Zijn niet gebarsten. Geen last van wespen. En ja, het is echt perfect.
2: Want jouw druiven staan hier op kleigrond of op zandgrond?
3: Ja, het is hier kleigrond. En ja, het grondwaterpeil dat zit hier op rond de 60 centimeter. Ja. En ik heb door een druppelslang en een zonnepaneel in een sloot langzaam een beetje water kunnen geven. Ja, die druiven hebben er echt plezier van gehad. En ja, je ziet het aan het resultaat. We zijn er volop aan het oogsten. Het is echt de laatste dag dat we hier oogsten. Ja, de kwaliteit is 100% zuiver. Mooi.
2: Er staan hier emmers vol met druiven. Je ziet ze bijna lachen. Hè? De laatste druiven worden nu geknipt. Hoe gaat dat in zijn werk? Zullen we er even naartoe lopen?
3: Ja, Hans die helpt mij druiven plukken hier. We zitten aan de laatste rij, zijn we bezig. Ja, die druiven die moeten vandaag er allemaal af. Want die worden zo meteen nog over een uur. Dan gaan we naar de wijnmakerij. Ja. En dan worden ze daar allemaal verwerkt. En dan moeten ze vanavond allemaal nog op gist staan. Ja, en we gaan het suikergehalte ook meten. En die zit al vrij hoog nu. Want ja, het is prachtig mooi weer. Ja, en we zijn natuurlijk ten opzichte van een jaar of 10, 15 geleden zijn we zo'n 10 dagen eerder met oogsten dan dat we nu doen. We hebben hier wel eens op 3 oktober druiven geplukt en zaten we haring te eten. Dus ja, we zitten vlak tegen Leiden aan. Hè? Dat is echt een traditie.
2: Nu kom ik zelf uit het Westland. De druivenmuren, de druivenserres met de Frankentalen druiven. Nou ja, die is zo groot als een kastanje ongeveer. Die zie ik hier niet. Dit zijn een beetje kleintjes.
3: Ja, dit zijn echte wijndruiven. Maar ja, ik heb hier ook een kast staan. En daar hebben we ook Frankentalers in gehad. Ja, die heb ik vorige week al geoogst. Daar maak ik weer mijn rosé van. Ja, dat heb ik van 2 grote planten 150 kilo Frankentaal eraf gehaald. Zo. Ja, de meeste mensen zeggen wel wat zonde dat je dat doet. Maar ja, ik maak er natuurlijk wel een hele mooie rosé van. Hè? Dat is toch weer apart.
2: We lopen weer even een paar meter terug. Want ja, als we het over druiven hebben, dan slaat Aniek aan bij ons. Dat is de druivenkenner van de redactie van Omroep West. En als er collega's zijn die een flesje wijn nodig hebben, ja, dan kloppen ze al snel bij Aniek aan. We horen je ook vaak bij Menno in de middag. Aniek, dit is voor jou de hemel op aarde.
4: Oh, dit is het Walhalla, Dennis. Ja, ik wil hier blijven eigenlijk. Nou, dat is niet waar. Ik ga zo met Dick mee naar de wijnmakerij. Want dat vind ik natuurlijk ook super interessant. Ja. Hoe dat in zijn werk gaat, hoe die dat doet. Ja, dat is heel leerzaam. Ja.
2: En we hebben Dick al even gehoord. Maar hoe zit de wijn volgens jou nu in het vat? Hè? Is het een beetje een goed wijnjaar?
4: Ja, die emmers die hier staan, dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. Want mij is ook altijd geleerd, van slechte druiven kan je geen goede wijn maken. Nee. Nou, deze druiven die glimmen mooi, er zit geen viezigheid in. Ja, dat kan alleen maar mooie wijn worden. Tenzij je natuurlijk nog iets raars in de wijnmakerij gaat doen. Maar ja, dat ga ik zo bekijken. En misschien nog wel even iets proeven van vorig jaar, 2025. Hè? Want ja,
3: was ook een mooi wijnjaar.
2: Ja, je hoort het, Bob, dat belooft wat.
5: Ja.
2: Dit ziet er allemaal heel goed uit hier. Ik moet snel weg, denk ik, anders word ik ook dronken. Want dan gaan we natuurlijk
0: kan je niet
2: de proef
0: even
2: op de som nemen.
0: Één druifje uit die ton proeven?
2: Heb je één druif voor mij, Dick?
3: Ja, zeker. Kijk, ik heb emmers vol staan. En die rode druiven, dat zijn denk ik de mooiste. Dat zijn allemaal mooi, hè? Ja, kijk, dit zijn...
2: Mag ik er eentje afhalen? Ja, wil jij dat doen?
3: Nee, maar ja, dat is goed. Ik haal er wel eentje vanaf. Ja. En dit is een rood sap. Je vingers worden er echt rood van.
2: Even kijken, hoor.
3: En er zitten wel veel pitjes in.
2: Och, ja. Ja, heerlijk.
3: Het is een wijndruiven. Ja, het is heel wat anders dan dat je uit een bakje bij de supermarkt haalt.
2: Absoluut.
0: Het klonk ook heel smaakvol, ja.
2: Van de voorschotense kleigrond.
0: Ja, dankjewel Dennis. Tot volgend uur.
2: Oké. Okay.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen, klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Het uur van Tess Merlot is aangebroken. Welk Frans liedje tipt zij deze week? Je gaat het horen in het volgende uur van Menno in de Middag, na het nieuws van André Kolen.
15: Bij een boksschool in Leiden is afgelopen nacht een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt bij de boksschool aan de Hoge Rijndijk. Brandweer had het vuur snel onder controle, maar door de explosie is er wel schade. Het aantal meldingen van journalisten die belaagd zijn tijdens de demonstratie van extreem rechts zaterdag op het Haagse Malieveld is opgelopen naar 8, zegt de organisatie Persveilig. Een van de nieuwe meldingen gaat over fysiek geweld tegen een journalist en een cameraman. Een raam van de Centrale Bibliotheek in Den Haag is vannacht ingeslagen, meldt Den Haag FM, dat uitzendt vanuit de bibliotheek aan het Spui. Ook een reclamebord in de buurt is kapot gemaakt. De politie stelt een onderzoek in. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
16: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen. om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Perske. Persveilig gaan over het gebruik van fysiek

0: Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Tot 2 uur.
7: Een hele goede middag. Ja, ja.

0: All Alone, Kiss On My List en daarvoor Kim Wilde en Mena met Any Place, Anywhere, Anytime. Aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: Jouw plaat.
0: Het thema deze week van Jouw plaat is herfst. Dus heb jij een mooi herfstachtig plaatje. Zo'n plaatje waar je echt een kop warme chocolademelk met slagroom van wil gaan drinken. Dan mag je me mailen. bob@omroepwest.nl. Of heel even appen, dat is ook altijd makkelijk.
2: 070-307-8080.
0: En herfst, dat heb ik vanochtend geleerd bij West wordt wakker. Herfst komt van het Engelse harvest. Want het is oogsttijd. Nou, dat heeft Dennis van Schien net zelf gezien. Op een wijngaard in Voorschoten. Dennis, ben je er nog?
3: Ja, zeker.
0: En ben je al dronken?
3: Ja, daar... Nee. Het is natuurlijk zo dat de wijn nu in emmers zit. Hè. De druiven die zijn net geknipt en die staan in emmers klaar naast de serre van Dick. En die gaan dus nu naar de wijnstokerij om er wijn van te maken. Ze worden eerst allemaal fijn geknepen en dan gaat het in een vat. En dan wordt het wijn volgend jaar.
0: Ja. Je mag dus, niet meer met je blote voeten te stampen, zoals je dat altijd ziet in van die Amerikaanse films. Nee?
3: Ja, ik herken het nog van Bassie en Adriaan. Die zijn toen in Portugal geweest in de portstreek bij Porto. Om dus ook echt met blote voeten en vieze voeten in zijn trog te staan om al die druiven fijn te malen. Dat is hier niet meer het geval.
0: Nou, ik zou toch een keer graag mee willen maken. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dat gevoel alsof je op 100 naaktslakken tegelijk staat.
3: Oh ja.
0: Niet dat dat een lekker gevoel is, maar ik wil het toch ervaren. Ja. ben je daar nog steeds in die wijngaard trouwens, tussen de ranken?
3: Nee, ik ben even... Ja, het is ook voor mij lunchpauze, dus ik ben even bij Landgoed De Horsten neergestreken om even een rondje te lopen, een kwartiertje. En dan op tijd door naar Den Haag, de binnenstad. Want daar is een veiligheidsregio aanwezig. De veiligheidsregio Haaglanden. En die hebben een spectaculaire oefening voor wat er nu... wat je moet doen eigenlijk als er nood aan de man is. Als er een noodsituatie is, hoe je dan moet handelen.
0: Dus jij gaat een noodsituatie naspelen straks?
3: Ja, die wordt voor mij nagespeeld. En dan gaan zij beoordelen of ik goed handel.
0: Ja. Nou, ben ik benieuwd of jij goed handelt. We gaan het live horen op radio hoe jij handelt als er nood is, Dennis van Schie. Ik ben heel erg benieuwd. Over een half uurtje horen we je weer. Rij voorzichtig richting het centrum van de Haag.
3: Dankjewel.
0: Tot zo. Ach, deze is ook mooi, hè? Paul de Leeuw. Met Voorbij. En zometeen de Franse chansontip van Tess Merlot.

0: en voorbij. En dat is ook een Frans plaatje, hè, Tess Merlo?
1: Eigenlijk. Ja, schijnt zo te zijn. Maar ja, weet je, daar hebben wij het nu net over, zo stiekem, zonder dat de luisteraar het hoort. En dat blijkt dus uit de 93 te komen. Ja, die jaren 90, die zijn op het Frans gebied voor mij toch een blinde vlek.
0: Ja, toch wel, dat is jammer. Nou goed, ik heb in ieder geval hier wat informatie voor me. Pour elle heet het nummer. Is van Ricardo Cogiante.
2: Denk ik dat ik het zo goed uitspreek. Frans-Italiaanse
0: zanger. Pour la, Perlei, ja. Dat is de Italiaanse versie, die is ook bekend. Porella, ja. Heeft het ook in zijn Spaans. Uitgebracht en I Fly op het Engels. Dus het is, en in het Nederlands dus met Paul de Leeuw.
1: Ja, dat is die in ieder geval van Paul de Leeuw. Ja, ja, ja, ja. Het klinkt ook wel lekker jaren 90, hè?
0: Ja, en het klinkt ook lekker exotisch, om het zo maar te zeggen. Tess Merlo!
1: Ja! Jij hebt studio vol daar.
0: Ja, allemaal voor jou natuurlijk. Want heel de regio stemt weer af op Radio West. Want het is woensdag 12:15 geweest. En dat betekent dat Tess aanschuift hier bij Menno in de middag. En een Frans liedje gaat serveren alsof het een goede wijn is. Hoe is het met je, Tess?
1: Ja, goed. Ja, al moet je mij dus echt niet dingen laten serveren. Hè? Ik weet niet, ben jij een goede gastheer?
0: Omschrijf de term gastheer. Wat behelst dat volgens jou?
1: Oké, laat ik dan even uitleggen waarom ik vind dat ik een slechte gastvrouw ben. Als mensen bij mij komen, bij mij op visite komen, en dit vind ik echt heel gênant om te moeten toegeven, maar dan kan het soms gewoon een uur duren voordat ik ze iets te drinken aanbied.
0: Jeetje, Tess, een uur?
1: Dat is toch erg. Ja, ik vergeet dat soms gewoon. En ik heb het mezelf echt aan moeten leren. Zo van, iemand komt binnen en meteen vragen van, wil je wat drinken? Maar ik raak meteen zo verstrikt in geklets en vragen van, hoe is het nou met je en blabla, dat ik dat soms gewoon vergeet. En ik heb ook, misschien heeft het er ook mee te maken, ik weet het niet. Ik heb heel kort maar in de horeca gewerkt. Een half jaartje. Dat was het meest verschrikkelijke half jaar van mijn leven. Ik ben er gewoon niet goed in. Als wij op een terras zitten en iemand zegt, ik wil een koffie. De ander zegt, ik wil een spa rood. En iemand wil een biertje. En iemand wil een ginger ale. Dan kom ik bij de bar. En dan ben ik het gewoon helemaal vergeten.
0: Maar daar heb je van die opschrijfboekjes dan voor. Hè? Dat hebben obers vaak.
1: Ja, maar goed, het is ook wel een beetje raar als ik daar met mijn vrienden zit en ik ga een opschrijfboekje, ga dat opschrijven en dan ga ik daarmee naar de bar.
0: Ja,
1: snap je?
0: Dat is ook wel
1: ook
0: zo.
1: In sociaal contact, gewoon alledaags, ik werk niet in een bar of in een café, kan ik dat ook gewoon niet.
0: Ja, oké. Okay. Ja, misschien moeten we gewoon het opschrijfboekje gewoon normaal maken, ook voor niet-obers. Dat het gewoon normaal is om soms dingen op te schrijven, omdat je ook als jonge moeder misschien wat vergeet.
1: Je
0: moet al heel veel denken. Ja.
1: Verjaardagen ook, weet je. Weet je wel, wanneer iemand afstudeert of zo, of wanneer iemand een bijzonder iets. Ik moet dat allemaal opschrijven, anders ik vergeet alles wat los en vast zit. Kwamen we op dit onderwerp, Bob?
0: Ik heb geen idee meer, maar ik wil nog wel even tegen je zeggen. Ik vind je geen slechte gastvrouw omdat je nou per se vergeet drinken aan te bieden. Want een gastvrouw is voor mij veel meer. Dat is ook, wat je zegt te doen, vragen hoe het met je gaat. En dat doe je wel. Nou, dat is toch ook een kant van gastvrouwheid.
1: Nou, dat is zo. Hoe gaat het met je, Bob?
0: Ja, nou, wat fijn als je het vraagt. kan ik eindelijk mijn ei even kwijt bij je? Nee, het gaat hartstikke goed. Ik ben blij om je weer te spreken. Wil je wat drinken, trouwens?
1: Even kijken, hoor. Doe maar een koffietje, een ginger ale, een biertje en een kopje thee, alsjeblieft.
0: Aan het einde van het gesprek ga ik kijken of ik dit nog weet, oké?
1: Ja, is goed.
0: Ja. Nou ja, je hebt in ieder geval een Frans plaatje wat je in de spotlight wil zetten. Ook weer deze woensdag. Vertel. Wat gaan we horen?
1: Ach. Nou, wat ik afgelopen zomer heb ik natuurlijk bijna iedere zondag Enchanté mogen presenteren. En wat mij dit jaar opviel, is dat er ontzettend vaak Joe Dassin werd aangevraagd. En die ken je onder andere van Champs-Élysées. Die ken je ook van L'été Indien. We zouden die nu ook wel kunnen draaien, maar daar heb ik niet voor gekozen. Dat is echt het nazomernummer der nazomernummers. En dat vond ik opvallend. Dat er toch... Joe Dassin is niet de eerste naam die je noemt als het gaat om de bekende chansonartiesten waar Nederlanders van houden. Het gaat heel vaak over Aznavour, het gaat vaak over Brel. Piaf wordt vaak genoemd. Julien Clerc komt vaak langs. Maar Joe Dassin blijft altijd een beetje in die middenmoot hangen. Terwijl die heeft ongelooflijk veel bekende nummers. Overigens ook heel veel vertaald vanuit het Italiaans. En dit nummer wat ik heb gekozen, Opeens kwam dat afgelopen week in mijn geheugen omhoog. Dat werd afgelopen zomer dat aangevraagd door Maiko Scheffers. En dat is een vaste Radio West-luisteraar. Een jongen van 10 jaar.
0: Ja.
1: Hij luisterde blijkbaar samen met zijn vader vaak naar Radio West. Hij had mij verschillende berichtjes gestuurd waarin hij ook zei... ja, ik ben gek op Franstalige muziek. En hij zei ook, ja, ik ga volgend jaar, dus nu, naar volgend schooljaar naar groep 8. Dat vind ik best wel spannend. Hij had een wenochtend bij groep 8 en mocht hij zelf kiezen wat hij ging doen. En toen had hij gezegd, nou, dan wil ik graag Franse woordjes leren. Dus hij was tijdens die wenochtend bij groep 8 Franse woordjes gaan leren. Ik vond dat zo ongelooflijk leuk om te horen. En hij zei, ja, ik heb mijn favoriet nummer van Joe Dassin. Mijn vader zingt dat heel vaak. En dat is Ça va pas changer le monde. En hij, ja, dat lied gaat eigenlijk, dat is eigenlijk een liefdesverdrietlied. Een geliefde is weggegaan, maar die is eigenlijk nog alom aanwezig in het leven van de verlatene. En die ziet gewoon om zich heen de wereld gewoon doordraaien. Ja, het is natuurlijk iets wat voor jou heel pijnlijk kan zijn. Dat heeft vaak voor de buitenwereld bijna geen betekenis. Het is natuurlijk het kleine leed van het mens zijn. Maar hij trok dat eigenlijk veel groter. Hij zei van ja, het is af en toe in de wereld is het een beetje... het is een spannende wereld waar we nu in leven. En soms dan lijkt het alsof kleine aanpassingen... niet echt een enorm verschil gaan maken in de wereld. Maar dit lied, ook al heet het... Het gaat de wereld niet veranderen, Ça va pas changer le monde... is toch ook weer heel erg hoopvol. En dus ik zei tegen Michael, nou... Weet je, wil je misschien het lied zelf aankondigen? En dat heeft hij toen gedaan door een voice memo te sturen. En toen hebben we dit nummer gedraaid op West met die voice memo. Toen dacht ik, ik vond dat zoiets moois. Dat wil ik wil dat nog een keer horen.
0: Ja.
1: En daarom dacht ik, ik kies voor dat nummer vandaag... voor onze 10-jarige luisteraar Maiko Scheffers.
0: Nou, ik heb ook die voice memo hier klaarstaan. Die heb ik gevonden in de Radio West archieven. Zou ik die dan daarvoor eventjes afspelen als aankondiging van het nummer?
1: Ja, zou ik doen. Ja, want hij kondigt hem eigenlijk echt aan.
0: Nou ja, ja. Dan krijg je hier Maiko die de plaat van Tess Merlot aankondigt... die ze heeft uitgekozen deze 23e van september. Koffie, thee, ginger ale, biertje.
1: Helemaal goed.
3: Maiko en ik ben 10 jaar oud. Franse liedjes vind ik erg oor, oftewel goud. Het liedje wat ik wil horen vind ik super fijn. Het zou een voorbeeld voor alle mensen moeten zijn. Kinderen worden geboren, oudere mensen die gaan dood. Bij extreem weer zitten wij in code rood. Al is er oorlog en is er soms gevaar, de wereld blijft hetzelfde. Luister.

De keuze van Tess is aangekondigd door de 10-jarige Maiko. Zometeen het laatste half uur van Menno in de middag. Natuurlijk met jouw plaat. Het thema is herfst, dus heb jij een herfstachtig plaatje? Mail me vooral bob@omroepwest.nl. En we gaan nog één keer terug naar Dennis van Schie, die van de Wijngaarden naar het drukke centrum van Den Haag onderweg is om te kijken hoe hij nou omgaat met een veiligheidsrisico.

0: naar waar dan ook. De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Het is 2:30 geweest, Radio West, Menno in de middag. Het laatste nieuws uit jouw regio krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bob. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is afgelopen nacht een explosie geweest. En daarbij ontstond ook brand. Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt bij het pand. Eerder deze maand was er ook al brand bij de boksschool. Brandweer heeft het vuur geblust, maar door de explosie is er wel schade ontstaan aan het pand. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Ook is er nog niemand aangehouden. Er wordt natuurlijk een onderzoek ingesteld. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. CBS had de groei geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen, zegt deze verslaggever.
13: Die lonen die stegen door nieuwe cao-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
12: De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. De gemeente stond in haar recht om een voorkeursrecht te vestigen op de grond van renbaan Duindicht. Dat staat in de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de kwestie. Dat betekent dat de renbaan in Wassenaar verplicht is de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Bezwaren van de renbaan zijn ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank heeft de stichting die de renbaan beheert, de Stichting Beheer Renbaan Duindicht, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de renbaan verloren zal gaan wanneer de grond wordt verkocht aan de gemeente Wassenaar. De uitspraak komt als donderslag bij heldere hemel voor de beheerders van de renbaan. De padstelling waar de rechter eerder al op wees is nu een feit, zo zegt de stichting.
11: Huub Mizee, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Bob.
11: Ja, t-shirtjes weer, hè?
14: Ja, vind ik ook. Ja, klopt. Want ik zei het een uur geleden ook al, er is nogal wat bewolking. Maar er is ook van tijd tot tijd zon. Iets meer zon dan ik nog had bedacht. En nu schijnt hij toch ook weer in delen van Zuid-Holland. Met name het midden en het zuiden, zuidwesten. En ja, dat blijft eigenlijk nog wel een beetje zo. Voor de rest hebben we een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig. En het is 19 graden op verschillende plaatsen. Maar het wordt op veel plaatsen ook wel 20 graden. Een heerlijke middag nog. Vanavond is er wel kans op een bui. Dan passeert er een front. Daar daarachter komen er weer opklaringen in de komende nacht. En de zuidwestenwind die zal vannacht wat gaan toenemen. Die wordt aan zee windkracht 5 tot 6. Later wordt die dan noordwestelijk. Nou, dat is dan misschien het enige wat je een beetje aan de herfst doet denken, wellicht. Vannacht wordt het een graad of 11. En morgen is het alweer rustiger. Met wolkenvelden, dat wel, maar ook zonnige perioden. En morgen blijft het verder droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En morgenmiddag wordt het dan 18 of 19 graden. En vrijdag heel veel zon. Een koude start, 8 graden in de ochtend. 'S middags wordt het dan 21, 22 graden. En in het weekend is er wat meer bewolking. Nou, heel misschien een spatje regen. Maar ook dan zal dat heel erg weinig voorstellen. Het wordt dan 20 graden. Zondag verandert er niet veel. En volgende week kan die temperatuur langzaam maar zeker weer wat verder oplopen tot boven de 20 graden. En dat betekent dat het dinsdag en woensdag zo tussen de 23 en 25 graden wordt. Heerlijke dagen. Daarna gaat het kwik wat naar beneden. En er is ook wel iedere dag kans op een enkele bui. Dat dan weer wel. Maar het ziet er eigenlijk dus prima uit. En ja, ik zou het bijna weer goeizaam weer willen noemen.
11: Wat voor weer?
14: Goeizaam. Goeizaam. Voor de natuur.
12: Ik leg het zo nog even uit voor
11: wat dat dan betekent. Ja. Ja. Ja,
14: bedankt. Een buitje, wat zon en ja, het gras gaat weer groeien dan.
11: Oh, en dat is dan groeizaam, ja.
14: Ja.
11: Eerder bloeizaam.
14: Kan ook. Kan dat ook. We dingen in bloei kopen.
11: Ja. Jij bent de moeilijkste niet. Dankjewel, Huub. Ja. Hoi.
12: Tot zover dan het uitgebreide... Jij bent val helemaal stil, jongen. Het, ja, zal het uitgebreide regionieuws meer weten. Blijf luisteren, hè. Gebruik de app nou nog eens een keer. Of kijk op omroepwest.nl.
11: Maar is dat serieus een woord? Groeizaam?
12: Ja, groeizaam.
11: Ik ken dat woord niet.
12: Ken je dat hele woord niet?
11: Nee.
12: Ja, bloeizaam, dat bestaat dan weer niet.
11: Dat bestaat niet. Nee. Dat was mijn dichterlijke vrijheid.
12: Dat is jouw
11: dan.
12: Dichterlijke okay. vrijheid. Ja. Kijk, en groeizaam wil ook niet direct zeggen dat iets in bloei komt.
11: Nee, maar wel dat het groeit dan.
12: Ja, of dat het gras minder bruin is en dat het wat groener wordt.
11: Ja.
12: Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan in bloei komt.
11: Nee, oké. Okay. Kunnen artiesten groeizaam zijn?
12: Ja, ja, ja, je kan het zo spannend maken als je zelf wil.
11: Oh.
12: Bijvoorbeeld zo'n Michael Jackson. Nou ja, als je hem gewoon ziet, denk je... Nou, valt wel mee. Maar dan in dat clipje, hè. Oh, eng. Oh, wat een thriller. It's fun.

0: gaan naar Dennis van Schie, die in het centrum van Den Haag is aangekomen. En daar gaat, ja, hoe zat het ook alweer, Dennis? Controleren hoe het gaat met jouw kunnen als je in een ramp terechtkomt.
1: Ja, mijn brandkennis en mijn overlevingsinstinct. Er is hier nogal wat aan de hand op het Spui in de Grote Marktstraat in Den Haag. Ik tel 8 brandweermensen en er staat hier een soort keet in brand. Althans, er komt allemaal rook uit, maar het is gelukkig niet echt. Het heeft alles te maken met een bewustwordingscampagne, wat je nou moet doen in noodsituaties. Semma, die kan daar veel meer over vertellen van de veiligheidsregio Haaglanden. Wat doen jullie hier precies?
2: We staan hier vanuit de veiligheidsregio Haaglanden samen met collega's van Brandveilig Leven om mensen bewust te maken van wat je moet doen als je in een noodsituatie terechtkomt. En dat doen we op een leuke en interactieve manier.
1: Zoals?
2: Nou, dat was dus de verrassing, maar nu staat hij hier. We hebben hier een rook escape room staan. Dan moet je ervoor zorgen dat je binnen hoeveel minuten?
3: Nou, het liefst binnen 3 minuten buiten staat. Zal ik hem aanvullen? Of?
2: Ja.
3: Nou, de rook escape room is eigenlijk bedoeld om een ervaring op te doen. Je kan heel veel mensen vertellen of stukken laten lezen, maar een ervaring beklijft heel goed. De mensen moeten gewoon eigenlijk door de rook naar buiten. Ja. En daarna gaan we het gesprek aan. Hoe heb je dit nu ervaren? En is jouw woning soortgelijk of heeft het andere afmetingen? En wat kan je doen om deze situatie te voorkomen?
1: Ja, want Semma, noodsituaties, ja, het klinkt altijd als een ver van bed show, maar het kan je morgen overkomen.
2: Zeker, ja. Je hoopt het niet, maar als we dicht bij huis beginnen, brand kan je zomaar overkomen als je niet de nodige voorbereidingen treft, ja. Maatregelen treft. Maar denk ook aan stroomuitval, waar we ons van het Rijk al ruim een jaar op moeten voorbereiden. Daar kan je aan denken. Maar je kunt ook denken aan de gevolgen van extreem weer, waar we ook steeds meer vaker mee te maken krijgen.
1: Ja. Het is enorm druk, hè?
2: Ja, het loopt lekker door. Het is woensdagmiddag, kindjes zijn vrij, het is lekker weer. Dus we spreken heel veel mensen, we kunnen ze heel veel tips en adviezen meegeven. Dus dat is fijn.
1: Ga ik weer even naar Caroline van Brandveilig Leven. Wat is nu de grootste fout die mensen maken die zich voorbereiden op onheil?
3: Nou, de grootste fout, dat klinkt eigenlijk best negatief. We gaan niet uit van fouten, maar het gaat er meer om bewustwording. Dus of mensen er goed bij nadenken, het is verstandig om mij voor te bereiden. Je denkt altijd, het gebeurt mij niet of het is bij de buren. Maar dat kan zomaar in je eigen woning zijn. En weet je dan, jijzelf en je eventuele huisgenoten, hoe ik buiten kan komen? Kan ik boven, kan ik beneden, heb ik een voor- en achterdeur, een balkon, een trap? En staan daar niet allemaal hindernissen, zoals tassen en schoenen en wasmanden? Wees voorbereid en wij adviseren dan ook om een vluchtsleutel te laten bijmaken en die op een plek te leggen bij de deur waar je er uit kan. Want je hebt geen tijd als je terug bent om terug te gaan en de sleutel te zoeken. En dat is met name in de nacht. Dus als je slaapt, word je niet wakker van rook. Dus zie dan maar snel buiten te komen. Ja. Dat is nog best een uitdaging.
0: Nou, Dennis, kan jij nu controleren of jij dat goed kan?
1: Precies.
0: Kamer,
1: want ook overdag is er natuurlijk een enorm karwei om de deur te vinden als je huis vol rook staat. Dus ik ga even naar binnen. Dankjewel, Semma en Caroline. Ik ga even binnenkijken, want er komt hier heel veel rook onder de deur vandaan. Er staat hier een meneer van de brandweer. Ik ga toch even binnenkijken. Het staat vol rook, maar dat mag wel, hè?
4: Er is iemand binnen nou, dus je mag van mij achteraan, maar dat je niet schrikt van...
1: Oké, ik ga gewoon even naar binnen. Even kijken wat, mijn hemel, wat hier gebeurt. Een enorme rookpartij staat hier. Het is lastig om adem te halen, Bob. Dit kan zomaar mijn laatste bijdrage zijn voor Radio West.
0: Ach, jeetje.
1: Even kijken hoor, er staat hier een open haard te loeien, dus ik zie helemaal niks. Even kijken, ik loop een stukje door. Of ik hier de uitgang kan vinden. Kijk, er loopt nog een meneer. Heeft u de uitgang al gevonden?
5: No, I haven't found anything. I can't see anything.
1: Oké, dan gaan we even verder zoeken. Want ja, dit is ook allemaal dicht. Hier zo. Oh nee, dit is een... Oh ja, dit zijn soort televisies. Dit is een muur. Ja, ook een muur. Even kijken hoor. Nee, dit loopt ook dood. Dan gaan we hier naar de onderkant. Ik denk dat we hier naar de onderkant
0: moeten. Wat een grote escape room sta jij in eigenlijk.
1: Ja, het is behoorlijk.
0: Ja, in een kamer vol rook. En ja, om de veiligheidssituaties te testen, moet Dennis misschien nu de uitgang vinden. Ja, we kunnen niet stoppen met Menno de middag voordat jij de uitgang hebt gevonden, Dennis.
1: Nee, ik zie wel een deur. Oh kijk, dit is een deur. Ja, kijk, met een deurknik. Nu ben ik in de volgende ruimte die nog meer onder de rook staat.
0: Nog een ruimte?
1: Even kijken. Ja, dit is denk ik de uitgang. nooduitgang. Ja, kijk eens, we hebben hem. We hebben de nooduitgang gevonden.
5: Dennis, misschien.
1: Ik heb een meneer meegenomen. How was it?
6: Impossible to find. Yeah, it's very scary. Yes. Very scary. I think it makes me think I have to check my smoke alarm at home. Thank you. Yeah, thanks for finding the door.
1: Kijk, nou, dat was in ieder geval dus weer iemand die we geholpen hebben om zich voor te bereiden op noodsituaties.
0: Ja, die inderdaad thuis maar gelijk zijn apparatuur gaat testen als het gaat om brandalarmen. Dennis van Schie, ben blij dat het niet je laatste bijdrage is geweest. Dankjewel. Tot later in de week.
5: Hoi.

0: Spooky and Sue, Swinging on a Star. En daarvoor Guus Meeuwis met Zover Weg.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Het thema is herfst deze week. Ik zoek herfstachtige plaatjes. Bob-apenstaartje, omroepwest.nl is dan de mailbox waar jij jouw herfstachtige idee naartoe kan sturen. Dat heeft Jan gedaan. Vanuit een lenteachtig Zuid-Afrika schrijft hij: hoi Bob, ik heb een mooi liedje voor je. Bluff met Oktober. Jan, vind ik een hele mooie. En maak er een mooie dag van. Oktober.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah! Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

0: Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij op de Kruithuisweg in Delft op een motoragent was ingereden. De agent kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. Het ging net goed, zegt een politiewoordvoerder. Iets verderop botste de automobilist met zijn voertuig tegen de vangrail en daarop is hij aangehouden. Gisteravond laat is een auto op de Dorpstraat in Zevenhuizen op zijn kop terechtgekomen na een ongeluk. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren, alleen is duidelijk dat het gaat om een eenzijdig ongeval. Hoe de bestuurder eraan toe is na de aanrijding is niet bekend. Een raam van de Centrale Bibliotheek in Den Haag is vannacht ingeslagen, meldt Den Haag FM, dat uitzendt vanuit de bibliotheek aan het Spui. Ook een reclamebord in de buurt is kapot gemaakt. Politie onderzoekt de zaak. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3.500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer?
2: Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waar

0: Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: terug naar 1965. De Who hoorde je, My Generation. En ik begon dit programma met klank uit eigen landje. Doe maar, is dit alles? 1982 was het, hè? Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Woensdagmiddag, woensdag hakdag. Ja, dat zei mijn moedertje vroeger altijd. En af en toe hou ik me daar nog wel eens aan, hoor. Maar ik heb mijn boodschappen nog niet gedaan. Dus het is nog een grote verrassing wat ik vanavond ga eten. Fijn dat je weer luistert. Straks de blije berichten, die gaan over een puppy. De krijg nou wat heeft te maken met een flinke erfenis. En de fijnste muziek voor je gepland de komende uren. Onder meer onderweg de Bee Gees, More Than a Woman. Maar ook Icehouse weer is gepland met het prachtige Crazy. En straks Peter Fox, muziek uit Duitsland, House am See. Dat en nog veel meer lekkers onderweg, dus van harte welkom.
1: Muziek aan Zee.

0: David Bowie. Golden Years. Blij berichten gaan over Hives. Ja, vroeger was ik ook lid van Hives. Totdat ik overstapte naar Facebook en Instagram. Maar Sylvia heeft haar partner zelfs leren kennen in de kroeg. Voegde hem toe op Hives. En toen stelde ik voor om eens met onze honden te gaan wandelen. En daarna zei hij, nou, ik word al moe als ik eraan denk. Maar uiteindelijk zijn we toch bij elkaar gekomen en al jaren samen. Kijk, dankzij zo'n sociale mediapagina, dat is toch bijzonder. En Betta zegt, je puppy weet niet hoe hij ik hou van je moet zeggen. Dus stopt hij gewoon je arm in zijn mond. Ze heeft een foto geplaatst van een puppy. Die ligt op zijn buik lekker. En is een beetje op de arm aan het knagen. Ja, en ze hebben scherpe tandjes, hè. Hoe lief ze ook zijn.
1: Blije berichten. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
2: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
1: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
10: Hoe kom je daar nu bij?
9: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family.
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
16: Goedemiddag, Marjolein. De discussie over asielopvang in de gemeente Westland is nog lang niet voorbij. Vanavond moeten de coalitiepartijen opnieuw kleur bekennen. Oppositiepartijen Westland Verstandig en Forum voor Democratie willen met twee moties voorkomen dat het college zelfstandig stappen kan zetten rond de opvang van asielzoekers. Tegelijkertijd wijzen coalitiepartijen op de afspraken die inmiddels met Midden-Delfland zijn gemaakt. De politieke spanning in Westland is hoog opgelopen omdat het ministerie de gemeente formeel heeft aangesproken op het uitblijven van opvangplekken. Waar burgemeester Bouke Arends en het college zich vanuit hun wettelijke taak genoodzaakt zien om met het ministerie in gesprek te gaan, eist een felle meerderheid in de raad dat Westland voet bij stuk houdt. Door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. Hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt.
17: We hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of van 24 maanden naar 12 maanden, dat dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft.
16: Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. De plannen voor 10 woningen in de Rijnsaterwoude moeten opnieuw worden bekeken. De gemeenteraad heeft deze week unaniem negatief geadviseerd over de omgevingsvergunning. Die vergunning was eind vorig jaar al verleend. Nadat het college in november 2025 de omgevingsvergunning verleende, begon de eigenaar met de verbouwing van het voormalige hotel. Ook wonen er al mensen in sommige woningen. Het gaat om het voormalige pand van een hotel en restaurant aan de Herenweg. De eigenaar wil het gebouw verbouwen tot 9 appartementen. De bestaande woning in het pand blijft behouden, waardoor het totaal op 10 komt. Vooral de parkeerdruk en verkeersveiligheid zorgen ervoor dat de raad in Rijnsaterwoude nu niet akkoord gaat.
15: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
12: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar het blijft wel droog en er komt ook af en toe zon. We hebben een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig, en het is ongeveer 20 graden. Vanavond is er meer bewolking, kan er ook een enkele bui voorkomen. Daarna komen er opklaringen en wordt het weer droog. De wind wordt vanavond zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, en de temperatuur daalt vannacht tot 11 graden. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft dan droog. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het zonnig en wordt het 's middags 21 of 22 graden. Zaterdag is er meer bewolking, maar ook is er dan af en toe zon. En ook dan wordt het ongeveer 20 graden.
16: Dankjewel Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Muziek aan zee. Dit is

Hier heb ik wat op gedanst, hoor. Ja, het is natuurlijk uit de tijd van de film Saturday Night Fever met John Travolta op de dansvloer. Wat was ik verliefd op die man. Ja, mijn hele kamer hing vol met posters van hem. Maar ook van de Bee Gees, vooral Barry Gibb. Ja, prachtig baardje natuurlijk ook. En dit was een van de vele nummers die ze in die film lieten horen en die ook op de soundtrack stonden. Die soundtrack had ik ook, daar heb ik grijs gedraaid. Later trouwens ook nog eens gecoverd, dit nummer, More Than A Woman, door de zangeres Alaya. Dat was in 2001. Je hoort het in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag, waarbij we nu verder gaan met klanken uit eigen landje. Het is er weer tijd voor, toch? Dit zijn Suzanne en Freek.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: Lighthouse met Crazy. Ja, je zal toch maar zomaar een flinke erfenis gaan krijgen. Het zou zomaar een oud tuinman en klusjesman van Nicolas Putsch kunnen overkomen. Want hij is namelijk de 82-jarige erfgenaam van het Franse modehuis Hermé. En die wil nu zijn oud tuinman en klusjesman gaan adopteren. En dat alles zodat hij uiteindelijk zijn wettelijke erfgenaam wordt. En uiteindelijk de helft van zijn erfenis
1: krijgt. Kijk nou wat!
0: Ja, dat wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. Deze Nicolas Putsch heeft al jaren geen contact meer met zijn familie. Ja, aan wie moet ik het nalaten? Nou, mijn tuinman of klusjesman. Waarom niet? Ik vind het een aardige vent. Hier heb je 5 miljoen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
11: Deze muziek aan zee is Jimmy Cliff onderweg. Sunshine in the Music. Ja, altijd fijn toch blij worden van muziek zometeen. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
12: De plannen voor 10 woningen in Rijnsaterwoude moeten opnieuw worden bekeken. De gemeenteraad heeft deze week unaniem negatief geadviseerd over de omgevingsvergunning. Die vergunning was eind vorig jaar al verleend. En nadat het college de vergunning verleende, begon de eigenaar al met de verbouwing van het voormalige hotel. Ook wonen er al mensen in sommige woningen in Rijnsaterwoude. Gisteravond is een automobilist aangehouden nadat hij op de Kruithuisweg in Delft op een motoragent was ingereden. Die kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. Het ging maar net goed, zegt een politiewoordvoerder. Iets verderop botste de automobilist met zijn voertuig tegen de vangrail en daarop is hij aangehouden. Gisteravond laat is een auto in de Dorpstraat in Zevenhuis op zijn kop terechtgekomen na een ongeluk. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. Alleen is wel duidelijk dat het gaat om een eenzijdig ongeval. Hoe de bestuurder eraan toe is na de aanrijding is niet bekend. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
13: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Hallies. Uit Engeland natuurlijk. In de jaren 60 hadden ze veel grote hits. Ook nog in de begin jaren 70. Onder meer Tony Hicks, hij speelde gitaar. En Bobby Elliott. En je hoort het in Muziek aan Zee. Het tweede uurtje alweer op de woensdagmiddag. Fijn dat je er nog bij bent. Het komend uurtje kan je lekker achteroverleunen. Behalve rond 3:50. En dan heb ik weer een fijne beweegplaat voor je uitgezocht. Dit keer van... Ja, dat vertel ik lekker nog niet. Dat hoor je straks. Wel heb ik nog nieuws over een recordpoging in Alphen aan de Rijn. En er is muziek onderweg van IOS. Nou, als dat niet mooi is, weet ik het ook niet. Altijd wel iemand, al een tijdje niet gedraaid. Maar ook bijvoorbeeld Christopher Cross, Alright komt eraan. En straks hier Natalie en Nat King Cole. Unforgettable. Dat natuurlijk het nieuws uit de regio van André. En alles over het weer van Huub.
1: Muziek aan Zee.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Heb je hem ook voluit meegezongen? Kan zomaar, hè? BZN Mon Amour hoorde je. In Alphen aan de Rijn, daar is eerder deze week iets bijzonders gebeurd. Alle leerlingen uit het basisonderwijs, zo'n 1000, deden daarmee tijdens de 10 at 10 challenge. Om 10:00 ochtends gingen al die kinderen, die 1000 kinderen in Alphen aan de Rijn, tegelijkertijd samen bewegen. Ze wilden een record verbreken en uiteindelijk bleek ook dat dat is gelukt. Ze deden 10 minuten lang allemaal een dansje, waarin verschillende sporten werden uitgebeeld, zoals boksen, touwtjes springen, zwemmen en basketballen. En het is natuurlijk sowieso heel erg goed, hè, dat de kinderen nog eventjes weten van, oh ja, het is wel belangrijk om lekker buiten te zijn en te bewegen. Ook al zit ik best wel regelmatig op mijn telefoon. Want dat is natuurlijk hoe het tegenwoordig werkt. Hè. Wil je er meer over weten over deze actie? Kijk even op de website van studioalphen.nl. De 10 at 10 challenge. Meer dan 1000 kinderen die meededen.

0: Er is altijd wel iemand, maar niemand als jij.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
12: Goedemiddag, Marjolein. De gemeente Lisse wil de duurzaamheidslening uitbreiden, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Inwoners van Lisse met een eigen woning kunnen de lening in de toekomst ook gebruiken voor de aanschaf van een thuisbatterij. Burgemeester en wethouder stellen daarnaast voor om €300.000 extra in het fonds te stoppen. Met de duurzaamheidslening kunnen woningeigenaren tegen een lage rente investeren in hun huis. Het geld wordt onder meer gebruikt voor woningisolatie, aardgasvrij verwarmen en het zelf opwekken van energie. Volgens onderzoek van de gemeente Lisse wordt de regeling goed gebruikt. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnenfabriek van Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Politiek verslaggever Marijn Kramer somt de vragen en bezwaren op die veel Katwijkers hebben.
13: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval. Want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek. Maar ook zaken zoals bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
12: De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het wel of niet verlenen van een bouwvergunning. Maar die beslissing wordt uitgesteld als het tot zo'n volksraadpleging komt. Een van de initiatiefnemers van het referendum is Katwijker Kees van der Plas. Hij maakt nog wel een kanttekening.
14: Als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig.
12: Kees van der Plas was dat. De Schravenzandse reddingsbrigade stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik, bericht mediapartner WOS. Al sinds 1983 organiseert de Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade de duik op het strand. Maar daar komt nu dus een einde aan. Niet alleen de beschikbaarheid van de vrijwilligers, maar ook de verantwoordelijkheid spelen een grote rol in het besluit. Volgens de brigade vraagt het veel organisatorische en operationele inzet. Betekent niet dat de nieuwjaarsduik in 's Gravenzande definitief verdwijnt. Ze zijn op zoek naar een opvolger en organisaties en andere partijen kunnen contact opnemen.
11: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
2: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar het blijft wel droog en er komt ook af en toe zon. We hebben een zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig, en het is ongeveer 20 graden. Vanavond is er meer bewolking, kan er ook een enkele bui voorkomen. Daarna komen er opklaringen en wordt het weer droog. De wind wordt vanavond zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, en de temperatuur daalt vannacht tot 11 graden. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft dan droog. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het zonnig en wordt het 's middags 21 of 22 graden. Zaterdag is er meer bewolking, maar ook is er dan af en toe zon. En ook dan wordt het ongeveer 20 graden.
12: Dankjewel Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Muziek aan zee.
15: Dit is

0: Nieuwe muziek van Teddy Swims hoorde je. En daarvoor Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Tijd voor een dansje. De meedansplaat van de dag komt van Brian Ferry. Natuurlijk heel succesvol in Roxy Music, maar daarna ook solo. Hè? Zo wacht hij in 1985 dit nummer uit. Slave to Love. Stond op het album Boys and Girls uit 85 ook. En volgens mij is het heel erg meedansbaar. Dus ik hoop dat je zin hebt om mee te doen. Even lekker je spieren losmaken en gek doen. Hier komt-ie.
1: De meedansplaat van de dag.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Christopher Cross, je kent hem waarschijnlijk ook van het prachtige Zelingen. All Right in Muziek aan Zee. En nu verder met klanken van Casey and the Sunshine Band. Een heerlijk opzwepend nummer. Uit 1975 alweer. Dit is That's the Way I Like It in Muziek aan Zee.

Het einde van Muziek aan Zee is alweer in zicht. Zometeen om 4 uur is het natuurlijk gedaan voor mij. Maar dat betekent niet dat jij niet meer moet luisteren. Want Bas Martinius zit hier natuurlijk. Wes komt thuis tussen 4 en 7. Met het nieuws, maar ook leuke spelletjes. En tussen 6 en 7 natuurlijk op de woensdag de 80s at 6. Je hebt vast een favoriete plaat die je nog wel graag een keertje zou willen horen. Geef het vooral aan hem door, dat vindt hij hartstikke leuk. Ja, hij knikt, ja. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Heel veel plezier met hem en tot morgen 2 uur. Dan ben ik er weer. Tot dan, bye bye. Muziek aan Zee.

0: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Na 4 uur weer een kersverse West komt thuis op Radio West. Met onder andere natuurlijk de tijdmachine. En nu is het bijna 4 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door André Kolen.
11: De Schravenzandse reddingsbrigade stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik, bericht mediapartner WOS. Al sinds 1983 organiseert de Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade de duik op het strand. Maar daar komt nu dus een einde aan. Niet alleen de beschikbaarheid van de vrijwilligers, maar ook de verantwoordelijkheid spelen een grote rol in het besluit. De plannen voor 10 woningen in Rijnsaterwoude moeten opnieuw worden bekeken. De gemeenteraad heeft deze week unaniem negatief geadviseerd over de omgevingsvergunning. Die was eind vorig jaar al verleend. Er wonen al mensen in sommige woningen. De gemeente Lisse wil de duurzaamheidslening uitbreiden, meldt Mediapart de Bollestreek Omroep. Inwoners van Lisse met een eigen woning kunnen de lening in de toekomst gebruiken voor de aanschaf van een thuisbatterij. Burgemeester en wethouders stellen daarnaast voor om €300.000 extra in het fonds te stoppen. Met de duurzaamheidslening kunnen woningeigenaren in Lisse tegen een lage rente investeren in hun huis. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
13: Ook in onze regio begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer, kost je 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging. En in de andere richting van Gouda naar Hoek van Holland, tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Billy Preston en Sarita op Radio West. It will come in time. Heel goedemiddag. Het is 4:09. Ja, dit plaatje dat was natuurlijk uit 1980. Nou, dat komt goed uit. Vanavond tussen 6 en 7.
1: 80's at 6.
0: Dan draai ik nog veel meer plaatjes uit de jaren 80. En mocht jij een plaatje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. Gewoon even e-mailen bas@omroepwest.nl. In dit uur natuurlijk onze tijdmachine. Het verhaal van de bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden. Daar is vannacht een explosie geweest. Er is opnieuw brand uitgebroken. Ik zeg opnieuw, want eerder deze maand was er ook al brand in het pand. We gaan er zo meteen over praten met Hilde Verwij, mijn collega. De kopstaartplaat komt voorbij. Ik ga het nog hebben over podcasts. Dat doe ik samen met Richard. En wat al niet meer. Gewoon lekker blijven luisteren. Dan hoef je helemaal niets te missen. Net als deze. Deze fijne van Van Morrison. Van the Man. Ik heb wel eens gehoord dat het een heel vervelend mannetje geweest zou zijn. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Brown Eyed Girl.

Van Morrison, Brown Eyed Girl op Radio West. Zometeen gaan we het hebben over de bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden. Daar is vannacht een explosie geweest, brand uitgebroken. Wat we weten, dat gaan we je zo vertellen. Zo is het.

0: Neil Young, Heart of Gold op Radio West. Het is 4:15.
1: West komt thuis.
0: Bij een bokschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht na een explosie opnieuw brand uitgebroken. Eerder deze maand was er ook al brand in het pand aan de Hoge Rijndijk. En toen werd de school op last van de gemeente voor 2 weken gesloten. Verslaggever Hilde Verweij, jij bent er vanmorgen gaan kijken. Het is nu de 2e keer hè, dat er een incident is bij de bokschool. Wat trof jij daaraan?
2: Klopt, de 2e keer inderdaad. En ook de school was net weer open eigenlijk na die 2 weken... dat die op last van de gemeente gesloten was. Dus het was ook weer heel erg druk. Mensen hadden het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet door... dat er weer iets was gebeurd. Mm-hmm. Natuurlijk buurtbewoners wel, want hè, de eerste keer... waren de gevel en de deuren van het pand zwaar beschadigd. En op de tegels voor de ingang waren de woorden deadline war gekalkt. Gegraffiti, ja, voor wat dat mag betekenen natuurlijk. Ja. Daar kunnen we alleen maar naar gissen eigenlijk nog. Deze 2e keer brand en explosie ook. Er stonden 2 verkoolde, half verkoolde fietsen voor de deur. En ja, het is dus echt ontzettend cru. Want de mensen hadden gewoon weer echt zin om te gaan sporten.
3: We waren eigenlijk allemaal best wel verdrietig dat de afgelopen 2 weken natuurlijk de bokschool dicht was. En nu vanmorgen was ik weer eindelijk, ja, het was weer open. Dus wij dachten, nou, we gaan weer trainen.
4: Een paar weken geleden, toen hoorde ik eerst een paar bonken. En toen keek ik naar buiten en zag ik dat het in de fik gezet was.
3: En toen bleek dat er dus weer wat was gebeurd vannacht.
4: En vannacht weer eigenlijk. We hoorden een harde knal. Het was een Koba, denk ik. En nou ja, toen stond mijn fiets in de fik.
2: Jouw fiets stond in de fik?
4: Deze. Deze fiets is helemaal afgefikt, dus helaas.
5: Ja, je schrikt van de knal. Het was een vrij harde klap, dat wel.
0: Ja, nou, het zal ook je fiets maar zijn natuurlijk. Ja, daar word je ook niet blij van.
2: Ja, heel sneu. Het was de fiets van zijn vader. Die zei, ja, die had hij voor €1100 gekocht en aan hem gegeven een paar jaar geleden. Nou, ja.
0: Het is ook allemaal wat. Ja, wat nu bij die bokschool, Hilde?
2: Nou ja, het is gewoon echt op dit moment nog even gissen over wat daar nu precies aan de hand is. De politie doet uiteraard onderzoek op dit moment. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo, ja, gaat zo'n pand dan weer gesloten worden, hè, op last van de gemeente? Dat kan. In de zin van, het is natuurlijk heel erg vervelend voor zo'n ondernemer als die weer dicht zou moeten. En je hoort het ook aan de sporters, die willen gewoon lekker weer kunnen boksen.
0: Ja.
2: Alleen tegelijkertijd is het ook natuurlijk gewoon wel een beetje gevaarlijk. Kan het worden op een gegeven moment voor de omgeving en onprettig? Nou ja, ik vroeg ook aan de mensen op straat of in en rond die sportschool wat zij liever zouden willen.
3: Waar moeten we heen? Weet je, wat gaat de gemeente nu doen? Want ja, ik zeg ja, dat is best wel, je weet het gewoon niet. En het is ook, er wonen hier natuurlijk ook mensen, dus ik begrijp ook wel dat er beslissingen worden genomen die niet leuk zijn voor iedereen.
4: Maar ik weet wel dat het niet voor mij is, maar... Ja, fijn is anders als je erboven woont, natuurlijk.
5: Nou ja, ik wil zelf gewoon sporten. En ik heb, tenminste, ik weet niet of het invloed heeft... of je als je een sportschool dichtgooit... of er wel of niet nog een keer zoiets gebeurt.
4: Ik hoop dat het een keer ophoudt. Het is nu al 2 keer gebeurd en ja, ben er wel een beetje klaar mee.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Die jongen die zegt het ook, ik ben er nou wel een beetje klaar mee. Ik wil gewoon lekker sporten.
2: Ontzettend vervelend natuurlijk voor deze mensen. Ja, ja. Ben jij een beetje bokser, Bas?
0: Nou, ik lijk er heel erg op, maar ik ben toch niet, geen bokser. Nee. En jij dan?
2: Nee hoor, ik ook niet. Ik hou op zich wel van sporten. Ik snap wel dat deze mensen gewoon lekker willen sporten. Maar ik ben meer een individuele sporter. Mm-hmm. Lekker op mijn eigen gemak.
0: Windsurfen bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld.
1: Tot 7:00. West komt thuis.

0: later als ik groter ben.
1: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
2: In 1999 werd De Slechte Band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
3: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
4: We hebben zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
2: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5:00 en daarna in herhaling.
5: Alleen op TV West.
0: Ja, en dan iets anders dan De Slechte Band. Dat is deze man, Nick Kamen. Hij was een model, hè, een spijkerbroekenmodel. En toen werd hij ontdekt, ik geloof door Madonna. Maar de rest is geschiedenis.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Het is precies 16:30, het nieuws met André Kolen-Dreen. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bas. Vooral vrijwel de volledige gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreemrechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. 9 van de 11 partijen hebben samen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Partijen willen onder meer weten of burgemeester Jan van Zanen vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Daarnaast vragen de partijen wat er kan gedaan worden tegen racistische en antisemitische uitingen. Uitingen met neonazische symboliek en uitingen van homohaat. En verder willen ze horen wat de gevolgen zijn als de organisator weer een protest wil organiseren. Honderden mensen deden zaterdag in Den Haag mee aan de demonstratie Wij zijn het volk.
16: Mm-hmm.
17: De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4%.
16: Maar ja, krijgen we nou taart?
17: Ja, het scheelt wel even. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen, zegt deze verslaggever.
18: Die lonen die stegen door nieuwe CAO-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
17: Ja, de hogere lonen die bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Nou, het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Heb je het ook al uitgegeven?
16: Ja, al 2 keer.
17: De gemeente stond in haar recht om een voorkeursrecht te vestigen op de grond van renbaan Duindicht in Wassenaar. Dat staat in de uitspraak van de rechtbank Den Haag over deze kwestie. Betekent dat de renbaan verplicht is de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Bezwaren van de renbaan zijn ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank heeft de stichting die de renbaan beheert, dat is de stichting Beheer Renbaan Duindicht, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de renbaan verloren zal gaan wanneer de grond wordt verkocht aan de gemeente Wassenaar. Een uitspraak komt als donderslag bij heldere hemel voor de beheerders van de renbaan. De padstelling, waar de rechter eerder al op wees, is nu een feit, zegt de stichting. En bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is afgelopen nacht een explosie geweest. Daarbij ontstond brand. Het is niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt bij het pand. Eerder deze maand was er ook al brand bij de boksschool. Brandweer had het vuur snel geblust, maar de explosie veroorzaakte wel flinke schade. Volgens de politie raakte er niemand gewond en is nog niemand aangehouden.
16: Dankjewel, André. Huub, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Bas.
16: Ja, 21 graden hè, buiten.
18: Ja, zo is het.
16: En nu prikt de zon er weer doorheen, zie ik. Ja, nou, dat is heerlijk.
18: Al een tijdje inderdaad, hoor, eerlijk gezegd. En dat is ook wat meer zon dan ik vanochtend nog had voorzien. Ja, het is ook altijd een beetje lastig. We zitten in een overgangsgebied. In het noorden van het land is duidelijk meer bewolking. Net ten noordwesten van ons land, daar regent het ook. Zijn wat buien. Maar in het zuiden, ja, daar is het gewoon weer wat drogere lucht. En ook de invloed van een hoger drukgebied zorgt ervoor dat er toch nog flinke opklaringen zijn. Het is op dit moment weer heerlijk buiten, ook al is de herfst begonnen, hè, afgelopen nacht, dat weet je.
16: 2:05 had jij gezegd.
18: Zo is het.
16: Dat bedoel ik.
18: En 21 graden is het geworden vanmiddag. En we zullen zien dat er toch vanavond toch wel weer wat meer bewolking komt. Want er gaat nog wel een front passeren. Daarbij kan een enkele bui voorkomen. En dat alles bij een toenemende wind uit het zuidwesten. Aan zee wordt het de windkracht 5 tot 6. Vrij krachtig tot krachtig. En dan later vannacht wordt die wind noordwestelijk. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 11. Dus morgenochtend is het wat minder zacht dan het vanochtend was. Dat wel. Morgen, wolkenvelden. Wel droog, komen ook alweer perioden met zon. Dat alles bij een noordwestenwind die morgen weer duidelijk is afgenomen naar matig. En morgenmiddag wordt het 18 op 19 graden. Het is iets koeler dan vandaag. En vrijdag, dat wordt weer zo'n fantastische dag. Het wordt nog wel een koude start, 's ochtends 7 of 8 graden misschien. Want morgennacht is het duidelijk meer opgeklaard. Maar vrijdag overdag heel veel zon. 'S middags 21, 22 graden. Ja, wie zal het weer zeggen, 23. Het is even afwachten, maar het wordt heerlijk weer. En zaterdag is er weer wat meer bewolking. Misschien wat regen, het zal nog niet zo heel veel zijn. Ook af en toe zon, ook dan 20 graden. Zondag is weer zo'n heerlijke dag om gewoon een beetje op uit te gaan. 20, 21 graden. Maandag lijkt er wel wat regen te gaan vallen. Dat dan wel, maar toch wel bij temperaturen boven de 20 graden.
16: Zo.
18: En daarna wordt er opnieuw zachte, nou ik zeg gewoon warme lucht aangevoerd. Want dan kan de temperatuur tussen de 20 en 25 graden uitkomen. Jo. Dinsdag, woensdag.
16: Ja.
18: Dus nou, daar wou ik het even bij laten.
16: ik vind het nogal wat.
18: Ja.
16: Ja, nou hartstikke leuk. Ik denk dat we er allemaal best wel blij mee zijn. Dre, ben je ook blij?
17: Ik ben hartstikke blij.
16: Ik zie het aan Erik Evengroen bij de ANWB, een heel goedemiddag.
19: Hey Bas, goedemiddag.
16: Ja, die goede weerberichten, word je er ook altijd een beetje blij van?
19: Ja, dat is altijd goed nieuws natuurlijk, hè? Een goede nazomer.
16: Zo is maar net.
19: En gewoon de zomer ook trouwens, maar nu nog ook prima. Maar ja, op de weg is het wel gewoon druk aan het worden, want daar is de vakantietijd wel voorbij inmiddels al een tijdje. En dat betekent inmiddels bijna 90 kilometer file in totaal alleen in het westen van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid bijna 20 minuten oponthoud. A20 is druk, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartier vertraging. En wat nog opvalt is de A20 de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
16: Erik, dankjewel en tot straks weer.
19: Tot zo.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West komt thuis.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Don't Look Back, Peter Tosh, Mick Jagger op Radio West.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, het is weer bijna tijd voor het spelen van de tijdmachine. Je weet wel, dat spel waarin we terugreizen naar de tijd. De tijdmachine stelt jou 3 vragen. Bij 1 vraag goed is het al een aardige prijs uit de Radio West prijzenkast. En bij 3 vragen goed, ja, dan komt je naam op de grote lijst te staan. En dan speel je misschien wel de finale. Aanstaande vrijdag. En in die finale, hartstikke leuk hoor. Een hele compacte, mooie koffiemachine. En we doen er ook nog een heel swiggy koffie bij. Allemaal verschillende koffietjes. Waar je dan gelijk een beetje kan proberen van... Ah, wat vind ik nou leuk, wat vind ik nou lekker. Nou ja, dus dat. Doe je mee met de tijdmachine 070-390-5454. 070-390-5454. Ik hoop dat je belt. Dat lijkt me bijzonder gezellig. Dan een plaatje. En dan zometeen dat spelletje. Dit is Sommieu. Dark Before the Dawn.

0: Radio West Tijdmachine.
1: En dan is het tijd voor de tijdmachine. Ik ga de tijdmachine instappen samen met Lian Jeltema uit Naaldwijk. Dag Lian, een goedemiddag. Lian?
2: Ja?
1: Jeetje, wat klinkt je slecht? Net klonk je beter. Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit er vlakbij.
1: Goed zo, dat willen we horen. Dat is helemaal mooi. Lian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe staat Naaldwijk erbij op dit moment?
2: Mooi weer.
1: Ja, dat hebben wij hier ook.
2: Ja, daarom.
1: Het is lekker, hè?
2: Ik ben vlak bij dus.
1: Daarom. Ben je nog een beetje buiten geweest of zo? Even frisse neus gehaald?
2: Ja, vanmorgen eventjes naar Schravenzanden.
1: Oh, wat moeten mensen in Schravenzanden?
2: Een lekker kopje koffie drinken.
1: Oh, gezellig. Waar doe je dat dan? Bij vrienden en kennissen of ergens in een koffiehuisje?
2: Op het centrale plein daar, bij de buur heet dat, geloof ik, of zo.
1: Oh, oké, okay, wat goed.
2: Nou, ik weet niet of het goed is, maar...
1: Ja, het zal toch wel. Ja, bij de buren, dat ken ik wel daar zo. Ja, in het centrum, hè?
2: Ja, precies.
1: Zo is het maar net. Lian, zullen wij die tijdmachine instappen? Dan kunnen we eens even kijken waar we terechtkomen natuurlijk.
2: Doe dat maar.
1: Als je iets zou mogen kiezen, waar zou je dan ongeveer willen landen? Waarvan je denkt van, nou, daar weet ik wel wat van.
2: Ja, de jaren 80.
1: Jaren 80. Oké, nou, we gaan kijken waar we uitkomen, Lian. Loop met me mee. Hij staat hier bij ons buiten voor de deur. De tijdmachine, voorzichtig op die trap naar boven. Dan mag je in het linkerstoeltje plaatsnemen. Wat zijn de kleuren van het Westland qua vlag?
2: Groen-wit.
1: Groen-wit. Dan mag je een klap geven op de groen-witte knop. Heb je al een klap gegeven?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oh, ja, dat was een beetje slecht te horen, ja. Het is toch een eind weg, hè, dat Naaldwijk. Dat kan niet anders. Maar goed.
0: De deuren gaan dicht.
1: Jullie hebben wel een mooi theatertje daar trouwens, hè, in Naaldwijk. De Naald.
2: Ik ben er ooit één keer geweest.
1: Oh, nou ja, misschien nog een keertje binnenkort. Je weet het maar nooit natuurlijk.
2: Ik zit vaker in Maassluis.
1: Oh, Maassluis. Nou, we zijn in 1992 aangekomen, Lian. De deuren gaan open. 1992, ja, dat is net geen jaren 80. Maar goed, we moeten het maar proberen, hè.
2: Ja, doe maar, joh.
1: Daarom. Daar komt hij. De eerste vraag. De Olympische Zomerspelen van 1992 die vinden plaats in Spanje. Het officiële thema voor het evenement is het nummer Barcelona. Barcelona. Dat is een duet tussen een popzanger en een opera diva. Noem één van die twee artiesten.
2: Freddie Mercury.
1: Vraag 2. Er komt een tweede bioscoopfilm over de asociale familie Flodder. Regisseur Dick Maas weet opnieuw Nelly Vrijda, Huub Stapel en alle andere hoofdrolspelers bij elkaar te krijgen. Naar welk land gaan de Vlodders in dit tweede deel in 1992?
2: Amerika.
1: Goed van jou, hoor. Goed gedaan. Inmiddels staat hier de jury op de tafel te dansen en dat is goed nieuws, Lian. De derde en de laatste vraag en dan maak je zomaar kans op het spelen van de finale. Geschokte reacties onder gelovigen. Dubbele punt. Van wie verscheurt zangeres Sinead O'Connor een foto op televisie tijdens een aflevering van het Amerikaanse satirische programma Saturday Night Live?
2: Van de paus.
1: Wat zeg je?
2: Van de paus.
1: Van de paus, van de paus. Hier is het oordeel van de jury.
0: Je hebt 3 vragen goed.
1: Tja, goed gedaan. Nou, Lian, dat kwam er trouwens heel soepeltjes uit allemaal. Heb je dat allemaal alleen gedaan of heb je nog een hulplijn bij je?
2: Ik zit alleen boven, dus.
1: Oké, okay, nou ja, je hebt je goed kunnen focussen. Dat heeft ook gewerkt, want je had ze alle 3 goed. Ja. Freddie Mercury en Montserrat Caballé, hè, dat was die zangeres. Ja. Prachtig nummer, hè, dat Barcelona. Dat is echt mooi, hè?
2: Ik ben er niet kapot van.
1: Oké, nou, dat mag ook. Dat geeft helemaal niks. Nou ja, die tweede Vlodder, dat was Vlodder in Amerika, inderdaad. Ze gingen naar Amerika. En de paus, daarvan werd een foto verscheurd door Sinead O'Connor op de televisie. Van harte gefeliciteerd, Lian. Blijf dat even aan de lijn nog. Ga ik een plaatje draaien uit 1992. Charles en Eddie, Would I Lie to You? Yeah.

0: Uit 1992, Would I Lie to You, Charles and Eddie.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse Boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.

Uit de jaren 80, hè, deze Cyndi Lauper, True Colors. Nou, een andere mooie uit de jaren 80 heb ik hier ook, hoor. Kim Carnes, moet ik zeggen, Bette David's Eyes. En daarmee gaan we richting 5 uur. Het nieuws komt er zo meteen aan uit binnen- en buitenland. En de hoofdpunten van het nieuws bij ons hier uit de buurt. Kim Carnes dus, Bette David's Eyes.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Stel je voor, je doet de deur open. Sta je oog in oog met een slang. Daarover zometeen meer in West Komt Thuis. Nu is het 5:02. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
13: De gemeente Lisse wil de duurzaamheidslening uitbreiden, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Inwoners van Lisse met een eigen woning kunnen de lening in de toekomst ook gebruiken voor de aanschaf van een thuisbatterij. Met de duurzaamheidslening kunnen woningeigenaren tegen een lage rente investeren in hun huis. De Schravenzandse reddingsbrigade stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. Al sinds 1983 organiseren ze de duik op het strand, maar daar komt nu een einde aan. Niet alleen de beschikbaarheid van de vrijwilligers van de reddingsbrigade, maar ook de verantwoordelijkheid spelen een grote rol in dat besluit. Een automobilist is gisteravond aangehouden nadat hij op de Kruithuisweg in Delft op een motoragent was ingereden. De agent kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. Het ging maar net goed, zei een politiewoordvoerder. Iets verderop botste de automobilist met zijn voertuig tegen de vangrail. Meer nieuws, straks om 17:30, nu het overige nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Erik Evengroen van de ANWB weet waar de files staan bij ons in de buurt.
15: Ja, de avondspits is in onze regio wel begonnen, kunnen we zeggen, met bijna 100 kilometer file in totaal. Gelukkig hebben de meeste files niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 10 minuten. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten en Woerden staat ook 15 kilometer file en dat kost je daar een kwartier.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert...
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zeer...

0: goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
6: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: oudje van Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two op Radio West. 11:05. Goedemiddag, tot 7:00 vanavond. West komt thuis. Met in dit uur het verhaal van de man die een slang in de voortuin vindt. En dan niet de tuinslang. En hij schokt zich een hoedje. Dat kun je dadelijk horen. De podcastrubriek met Richard is er over een half uurtje. Welke leuke, mooie, knappe, indrukwekkende nieuwe podcasts heeft hij allemaal meegenomen. De kopstaartplaat, je weet wel, onze muzikale kettingbrief, die is er dadelijk ook. Gisteren hadden we die mooie plaat van Eurythmics als kopstaartplaat. Ik heb het over Miracle of Love. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord love of een goede vertaling daarvan. Nou ja, ik wil niet veel zeggen, maar er zijn zo verschrikkelijk veel platen die met dat woord beginnen. Ik heb ook weer heel veel reacties gekregen en dadelijk krijg je ze allemaal te horen natuurlijk. En het spelletje in zijn achteruit speel ik vanavond nog. En dadelijk tussen 6 en 7.
1: 80's at 6.
0: Precies, daar zou deze plaat ook in kunnen passen, want die komt.

0: Ook uit de jaren 80. 1986. Benny Nijman. En je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Ja, dit is wel meediner deze, hè? Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet op Radio West. Het werd ermee precies 16:45.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ja, moet je voorstellen, je doet de voordeur open, je zet op je gemak en je stapt naar buiten. En ineens sta je daar oog in oog met een slang. Het overkwam Tom Dijkman uit Honslersdijk afgelopen zondag. Hij schrok zich naar eigen zeggen helemaal kapot toen hij het dier in zijn voortuin zag liggen. Want hij stond daar natuurlijk niet, die slang. Dat bestaat helemaal niet. Maar hij was trouwens niet de enige die ervan opkeek. Want de beelden van de onverwachte ontmoeting worden inmiddels massaal online bekeken. Rutger Hillenaar, een bijzonder goedemiddag. En Nigel Koek, ook bij mij aan tafel, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Rutger, om even met jou te beginnen. Jullie hebben die beelden natuurlijk ook gezien.
2: Ja.
0: Hoe komen we überhaupt aan die beelden?
2: Ja, het leuke is natuurlijk, tegenwoordig hebben heel veel mensen zo'n doorbel thuis hangen. En we hadden nu geluk, want deze jongen stapt zijn voordeur uit. Die komt die slang tegen. Ja, en eigenlijk moet je er gewoon even naar luisteren, want zijn reactie is werkelijk briljant.
3: Mam! Mama! Mam! Er loopt hier een slang, gek. Hier in de tuin. Fuck!
2: Mooi, hè? Mama.
0: Ja, er loopt hier een tuingek. Ja, of een slang in de tuin. Gek.
2: Ja, geweldig. Nee, die beelden zijn ook echt wel viral gegaan. Als je ziet hoe vaak het filmpje bekeken is. Hij is geloof ik op Dumpert onder andere geplaatst. Mm-hmm. Ja, dit is gewoon heel erg leuk om te zien. En het was voor ons reden om hem even op te zoeken.
0: Ja, ja. Nog één keer luisteren, kom.
3: Mam! Mama! Mam! Er loopt hier een slang, gek. Hier in de tuin.
2: What the
3: fuck?
2: Ja, mooi, hè? Ja, hoe zou jij reageren, Bas?
0: Nou, ik zou natuurlijk ook wel opkijken, dat absoluut. Maar ik ga niet lopen roepen, mama, wat loopt hier een slang?
2: Nee,
0: ik kan me wel voorstellen dat je om iemand roept die in het huis is. En als het je moeder is, dan roep je, mam, loopt hier een slang? Dat vind ik een andere reactie. Maar mama!
2: Ja, en het is leuk.
0: Goed, maakt niet uit. Die jongen schrikt zich natuurlijk helemaal naar.
2: Ja, die schrikt zich naar. Het leuke is, onze collega Britt is dus gisteren al bij hem langs geweest. Ja. En dan zie je ook gewoon, dat gaat hij nadoen. Dus hij springt ook nog een keer zoals hij daadwerkelijk daar voor de deur aan het springen was.
0: Ja, precies.
2: Nee, het is natuurlijk een fantastisch verhaal.
0: Ja, maar oké. Nigel, even naar jou toe. Jij ziet er wel uit als een slangendeskundige. Over wat voor soort python of boa constrictor hadden we het hier?
4: Ja, we hebben het over een kousenbandslang.
0: De kousenbandslang. Oh, die zijn heel gevaarlijk.
2: Wie kent hem niet?
4: Nee, lopen er best veel rond in Nederland. Ja. Tenminste, rond mensen als kunnen het in Nederland als huisdier ook hebben.
0: Mm-hmm.
4: Dus het was ook, het was ook de kousenbandslang was dus ook ontsnapt vanuit de buurt, vanuit het huis. En,
0: was dat bij de buurman, zei je?
4: Ja, bij de buurman. Was die ontsnapt.
0: En die buurman, miste die slang niet toen hij 's morgens wakker werd en beneden kwam?
2: Het mooie was dus, die was op vakantie. Hè?
0: Oh,
2: dus die buurman die was niet eens thuis en die slang die heeft toch op de een of andere manier de weg naar buiten gevonden.
0: Als de kat van huis is, dan dansen de slangen.
2: Ja, en zijn timing was perfect, want Tom die wilde lekker naar het strand in Scheveningen om daar naar de sportschool te gaan. En toen gebeurde dus dit.
0: Ja. Hey, ja, maar kousenbandslang, hè, jongens, dat is volgens mij niet een van de gevaarlijkste slangen die er zijn.
4: Nee, maar een slang kan altijd wel op een gegeven moment gaan bijten. En dat wordt op een gegeven moment ook verteld van als jij dus een slang op een gegeven moment wil gaan vangen, dan moet je opletten,
0: dan word je agressief, dan gaat je verdedigen. Dat is echt logisch gedrag natuurlijk. En dan kan zo'n beet, ook al is die helemaal niet giftig, maar dat kan gewoon pijn doen, ja. En dat kan weer een infectie veroorzaken, dus daar moet je wel altijd mee oppassen. Maar we hebben het hier inderdaad dus niet over een boa constrictor of een, hoe heet zo'n ding, zo'n anaconda.
2: Nee, daar gaat het niet om. Maar hij is ook niet giftig.
0: Nee.
2: Kijk, wij zijn vandaag zijn wij naar reptielenopvang geweest hier in Rijswijk. Ja. Walter Getroyer, die is daar de directeur.
0: Precies, sinds heel kort zitten ze daar. Zijn ze open?
2: Sterker nog, ze zijn nog niet eens open. Ze zijn aan het opbouwen.
0: Oh, okay.
2: Ze willen in het najaar open.
0: Oh, ja,
2: maar
0: dat was het.
2: Die mensen daar, dat zijn natuurlijk gewoon wel de experts op het gebied van reptielen. En we hebben hem eigenlijk die vraag gesteld van, joh, wat nou als zo'n slang, hij is niet giftig, maar hij bijt je toch.
0: Ja.
2: Ja, en daar was hij eigenlijk wel heel makkelijk in. Hij zei, joh, dat er niks aan de hand, er gebeurt niks. Je zal eventjes schrikken.
4: Voelt een beetje als een kleine cactusbeet.
2: Dat waren letterlijk zijn. Het voelt een beetje hetzelfde alsof je een kleine cactusbeet pakt.
0: Okay.
2: Dus hij zegt van, deze slangen die zijn niet gevaarlijk. Die mogen als huisdier gehouden worden.
0: Mm-hmm.
2: Dus de angst was waarschijnlijk meer van, hey, er zit een slang, dan het daadwerkelijk terecht was. Want het beestje is niet giftig.
0: Nee, precies. Je hoort ook wel eens verhalen. Het is ook wel eens echt gebeurd. Niet misschien per se in Nederland. Maar dat er dan zo'n slang uit de toiletpot komt gekropen.
2: Ja.
0: En stel je voor dat je dan erop zit. Nou, dat is
2: Ja, daar dat word je is niet vrolijk nachtmerrie. Van.
0: Nee, dat is een nachtmerrie. Als dat gebeurt...
2: Nee, daar word je niet vrolijk van. En dat is wel leuk. Walter vertelde dus van ja, er zijn ook gewoon in Nederland... ook hier wassenaar, de duinen, et cetera. Vooral ringslangen die daar leven.
0: Ja, die horen in Nederland, ja.
2: Precies. En hij vertelde dus, dat zijn dus het type slang... dat zeker in deze tijd van het jaar ook gewoon wel op zoek gaat... naar een plekje om te leven, om te nesten, om te... Mm-hmm. Ja, en dan komen ze dus bijvoorbeeld ook in je kruipkelder. Als daar iets maar van een ingang is, dan kunnen ze daar terechtkomen. Nou zijn er natuurlijk niet veel mensen die de kruipkelder iedere dag ingaan.
0: Nee.
2: Maar hij kan zijn weg naar binnen vinden.
0: Ja, dat is ook weer waar. Goed, ja, de buurman moest dan gebeld worden, Nigel. Vriend, we hebben hier een slang van je.
4: Ja, klopt. En dat maakt het verhaal eigenlijk nog wel mooier. Want op een gegeven moment had de beste man dus verteld van... ik wil de slang eigenlijk wel graag zelf houden. Mm-hmm. Had hij nog wel even een discussie met zijn moeder van... mam, ja, mag ik de slang houden? Maar uiteindelijk mag hij de slang zelf in huis nemen.
0: Oh, wat gaaf, hartstikke leuk. Ja, dat is leuk. Dat worden nog grote vrienden, joh, de slang en Tom.
2: Heb je er een mooi souvenir aan overgehouden?
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Nou ja, ik zou zeggen, op naar de volgende slangenvondst. Hè?
2: Ja, er zijn er genoeg blijkbaar in Nederland. Dus wie weet duikt de volgende ergens binnenkort weer op.
0: Absoluut. Jongens, bedankt, hè.
2: Yes.

0: begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Nog twee nachtjes slapen en dan is het weer tijd voor de Vrolijke Vrijdagshow met Jorinda. Muziek van Adele tot aan het nieuws van 5:30.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Anderhalve minuut over 17:30. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. Vrijwel de volledige gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreme rechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. 9 van de 11 partijen hebben samen vragen gesteld aan het college van BMW. Partijen willen onder meer weten of burgemeester Jan van Zanen vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Daarnaast vragen de partijen wat er kan worden gedaan tegen racistische en antisemitische uitingen. Uitingen met neonazistische symboliek en uitingen van homohaat. En verder willen ze horen wat de gevolgen zijn als de organisator weer een protest wil organiseren. Onder de mensen waren aanwezig zaterdag in Den Haag voor de demonstratie Wij zijn het volk. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn erop vooruit gegaan. Nou, mensen gingen wat meer verdienen, zegt deze verslaggever.
16: Die lonen die stegen door nieuwe cao-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
15: De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld.
14: Ja, de omstandigheden in Nederland. Hè. Inflatie 3,5%. Dus,
15: Dan gaat het toch op vooruit. Dus,
14: Hoe is het mogelijk?
15: Ja,
14: merk jij het?
15: Ik heb het waarschijnlijk al uitgegeven. Dus ja, op is op, zeg ik. De plannen voor 10 woningen in Rijnsaterwoude moeten opnieuw worden bekeken. De gemeenteraad heeft deze week unaniem negatief geadviseerd over de omgevingsvergunning. Die vergunning was eind vorig jaar al verleend. Nadat het college in november 2025 die vergunning verleende, begon de eigenaar al met de verbouwing van het voormalige hotel. Ook wonen er al mensen in sommige van de woningen. Het gaat om het voormalige pand van een hotelrestaurant aan de Herenweg. Nou, de eigenaar wilde het gebouw verbouwen tot 9 appartementen en dan nog een bestaande woning in het pand, die blijft behouden. In totaal dus 10. Maar ja,
14: Wat denk jij? Het zal toch niet plat moeten of zo?
15: Nou, dat niet. Maar ja, je zag er maar wonen.
14: Ze hebben dus de huid verkocht voordat de beer geschoten was. Eigenlijk.
15: Zoiets, ja. Ja. Nou, vooral parkeerdruk en verkeersveiligheid zorgden ervoor dat de raad in Rijnsaterwoude nu niet akkoord gaat. Dus ja, misschien wat parkeerplaatsen erbij, dat het dan wel mag.
14: We gaan het meemaken, want het is wel een bijzonder verhaal dit.
15: Ja, zeker.
14: Ik zou hem toch een klein beetje knijpen als ik bewoner was van zo'n appartement.
15: Nou, inderdaad.
14: Dan gaan we nu voor het weer.
7: Vanavond is er enige tijd meer bewolking en kan er ook een enkele bui voorkomen. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, maar wordt later vannacht noordwestelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft dan droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Vrijdag is het zonnig en wordt het 's middags 21 of 22 graden. Zaterdag is er meer bewolking, maar is er ook af en toe zon en wordt het ongeveer 20 graden.
14: Erik Evengroen bij de ANWB, waar kunnen we niet echt lekker doorrijden?
17: Nou, eigenlijk op de standaard plekken kunnen we wel zeggen. In totaal zo'n 100 kilometer file. Dus we kunnen ook wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. Het zijn gelukkig vooral dagelijkse files die nog altijd niet al te veel vertraging veroorzaken. Een paar uitzonderingen, de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Rijswijk rijdt het langzaam en staat er stil over maar liefst 20 kilometer. Kost je ruim een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Woerden 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een stukje verderop tussen Blijswijk en het Prins Klausplein ook nog eens 20 minuten extra reistijd. En tenslotte is het ook drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar doe je er een kwartier langer over.
14: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
17: Tot zo.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Dankjewel, Dree.

0: You to me are everything, the real thing op Radio West.
1: Podcast met Richard.
0: Hoog tijd voor onze podcastrubriek, 6:10. Ries, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou, bijna avond zeggen, maar het is nog gewoon middag.
2: Ja, zeker.
0: Wat heb je vandaag voor ons?
2: Ik heb de eerste die ik wil bespreken, dat is toch een verhaal, joh. Het is een goed verteld verhaal, hoor. Maar het gaat over een kunstroof waar ik niks van begrijp.
0: Oh?
2: En ik ben nu drie afleveringen onderweg in de Rolstoelrovers. En ik heb nog steeds heel veel vraagtekens. Maar het is een goede podcast, hoor. Mm. Het begint in 1982, het verhaal. De politie die valt binnen bij een soort garagebox, doen ze de deur open. Daar vinden ze 50 gestolen heiligenbeelden. Mm. Die zijn heel veel waard. Komen dus overal en nergens uit kerken. En bij elkaar miljoenen waard. Maar ja, die zijn, zo blijkt uit onderzoek, in jaren bij elkaar gestolen. Alleen, ja, wat doe je er dan mee als je ze in een garagebox... Je zou zeggen, je rooft iets en dan ga je proberen te verkopen.
0: Ja, en daarna ga je in stilte leven in een ver land.
2: Ja, bedoel, ik wil niet zeggen hoe je moet gaan roven, maar nee. je zou verwachten... Maar die staan er allemaal netjes in stellingkasten. Waarom steelt iemand tientallen van die beelden om ze daarna jarenlang daar te laten staan? Het is echt een raadsel. Podcastmaker Marijn Landsbergen is verzamelaar van dat soort onwaarschijnlijke verhalen. En hij sprak met eigenlijk iedereen. De voormalige politieman die ze heeft gevonden. Iemand die onderzoek heeft gedaan. Iemand die alles weet over kerkenbeelden. En dat is ook de man die als eerste bij die enorme buit wordt gehaald.
3: En in die ruimte zag ik meteen allerlei beelden staan. Waarvan onmiddellijk wist ik, oh, maar dat zijn allemaal middeleeuwers. Maar het was zo'n hoeveelheid.
4: Heilige Barbara.
3: Dat ik dacht van, ja, dat was een museum op zich.
4: Heilige Anna de Drieën.
2: Een museum op zich, zegt die man. Ja. Ja, en ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Luxemburg. Dit is dus ineens ook een internationale zaak. En dan is er nog iets, want in die garagebox waar die beelden zijn gevonden, er stonden ook een rolstoel en een telescoophengel. Zie het voor je?
0: Nee, want dat vind ik heel bijzonder allemaal.
2: Piep, piep, piep. En dan met een stalen telescoophengel.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Want die beelden die staan natuurlijk allemaal op van die hele hoge pilaren, sokkels. Daar kun je niet zomaar bij. Nou ja, goed. De Rolstoelrovers, het is een aanrader. Wat ik er vooral zo mooi aan vind, is dat het verhaal niet holder de bolder, maar in alle rust wordt verteld.
0: Oké.
2: Heel rustig wordt je meegenomen. Oké, twee. Een nieuwe podcastserie van de NOS die gaat over de monarchie. Die serie heet dan ook De Monarchie.
0: Mm-hmm.
2: Waarom zou je het moeilijker maken dan het is? Gewoon neem de titel die voor de hand ligt.
0: Absoluut.
2: En het gaat nou eens niet over hoedjes, jurken, pracht en praal. Welke prinses nou weer een jurk van Maxima aan heeft. Of dat soort dingen die ik allemaal helemaal niet weten wil. Nee, dit gaat over hoe de monarchie echt werkt. Hoeveel het kost. Wat de koning en de koningin dagelijks doen. Het is echt een journalistieke uitzoekserie van je welste. Paul Boveweert, dat is wel een bekende naam hoor. Staatsrechtdeskundige, die komt in die serie aan het woord. Hij heeft in het Koninklijk Huisarchief kunnen kijken. Pas, daar wil ik in dat Koninklijke Huisarchief.
0: Dat zou je wel willen, hè?
2: Ja, zeker, ja. Ja, want hij heeft kunnen kijken hoe de uitgaven er dan uitzien. De aflevering 1 gaat meteen over het geld. En hij kwam bij een nogal bizarre belastingopgave met echt hele dubieuze bonnetjes van prins Bernhard.
5: Onderhoud van zijn groene Ferrari werd ingebracht. Een vriendin, de kosten voor een vriendin werden ingebracht. De jachtuitrusting.
6: Dus dat probeerden die gewoon allemaal vergoed te krijgen?
5: Ja, een piloot die geen vliegbrevet had, werd naar voren gebracht om de kosten te vergoeden. En ja, die ambtenaren hebben, geloof ik, prins Bernhard 3 keer teruggestuurd.
2: Kosten van één vriendin wil ik graag.
0: Ja. Dat is een beetje bijzonder, hoor.
2: Het is een kostelijke podcast. Het is hartstikke leuk om naar te luisteren. Je wordt er ook echt wat wijzer van. Dit is nou toevallig even grappig. Die heb ik eruit gelicht. Maar er zitten ook een paar hele mooie dingen in waarin je wordt uitgelegd van waarom betaalt de koning nou geen belasting? Overigens, dat is niet waar, want hij betaalt wel belasting. Maar niet zoveel als jij en ik.
0: Mm-hmm.
2: Goed, nou, ook komt aan de orde. Hè? Bijvoorbeeld hoeveel geld prinses Amalia eigenlijk zou kunnen krijgen, wat ze terugstort aan de staat en waarom.
0: Ja.
2: Elke twee weken een nieuwe aflevering. Die zit de actualiteit zoveel mogelijk op te hielen. En het heet dus De Monarchie.
0: Okay.
2: Als jij ook een leuke podcasttip hebt, of je hebt zelf misschien wel een mooi podcastplan, kan ook. Aarzel niet en stuur mij eens een mailtje. Podcast@omroepwest.nl. Dus podcast, met een C, podcast, @omroepwest.nl.
0: Ries, dankjewel. Interessant. Ik ben benieuwd of je mail gaat krijgen. Dat sowieso natuurlijk. De monarchie dus. En die eerste? En
2: die eerste, die gaat over mensen die via een rolstoel iets proberen te roven.
0: Oh ja, de rolstoelrovers.
2: Dankjewel. Ja.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Paolo Conte, Gli Impermeabili op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Miracle of Love van Eurythmics, dat was gisteren onze kopstaartplaat. Vandaag zoeken we dus een plaatje dat begint met het bekendste woord in de titel van liedjes. En dat is natuurlijk love. Nou, een hoop reacties binnengekregen, daar gaan we. Carla, ze schrijft, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat voor Gerard Joling met, ze heeft het vertaald, liefde op het eerste gezicht. Groetjes van Carla. Carla, dank je. Sam van der Meulen, die schrijft, want die is op reis, hij schrijft, op dit moment voor een kopstaartplaat, dan vertrek ik op de allerlaatste treinrit van mijn vakantie. De nachtslaaptrein van Sofia in Bulgarije naar Istanbul in Turkije. Met het slapen in de trein als ervaring deze reis. Maar ik ben wel benieuwd hoe het hier met de nachtelijke grenscontrole gaat. Omdat we de EU verlaten. Mogelijk wordt het ditmaal met al onze bagage de trein uit en daarna weer in. Nou, dat lijkt me nogal wat. En dan zeker midden in de nacht, Sam. Voor de kopstaartplaats, zo schrijft hij vandaag, ga ik voor Liefde onderschat van zangeres Mo. Een van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten, zo schrijft hij. Vorig jaar nog in Den Haag in Paard en eerder in Utrecht bij Tivoli Vredenburg. Beide concerten van haar geweest en dit nummer komt van haar nieuwste album. Goeie reis, Sam, en dankjewel. Jan Keizer schrijft, hoi Bas, voor de woensdag. Dat is vandaag nog even mijn inbreng. Wet, wet, wet. Love is all around. Fijne uitzending en de groeten van Jan. Jan, dank. Kok van Miro, hij schrijft, hoi Bas, de keuze is reuze. Ja, dus ik neem een niet zo bekende vandaag. Het wordt Jackson Browne met Love Needs a Heart van het album Running on Empty. Waar ook het bekende nummer Stay op staat. Met de groeten van Kok van Miro. Kok, dank. Maiko Scheffers die zegt, vandaag kies ik voor Liefde in de Nacht van Gerard Joling. Ik hou van die muziek en ik mag tegenwoordig ook mee als papa moet zingen op feestjes en partijen. Nou, dat is hartstikke mooi, Maiko. Gefeliciteerd. Ben Mol, hij schrijft, Hadibas, mijn kopstaartplaat voor vandaag is er eentje uit 1972. Een vrolijk nummer van The OJ's, getiteld Love Train. Muzikale groet van Ben. Ben, dank. Geert Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat is van John Paul Young. Ja, die kennen we natuurlijk, Love is in the Air. Een fijne uitzending, ik ga mijn oudejaarsavond vieren. Alvast gefeliciteerd, Geer. Romeo, hij schrijft, goedemorgen Bas, suggestie voor de kopstaartplaat, de Bee Gees, To Love Somebody. Koos Enthoven zegt, mijn suggestie voor vandaag, Love is All Around van de jaren 60 band, de hit van de Troggs. Het werd in 1994 gecoverd door de Schotse formatie Wet Wet Wet. Ja, daar ken ik hem ook van, die er een grote hit mee scoorde. Dankjewel Koos, ik heb weer wat geleerd. Piet van der Poel die zegt, hoi Bas, voor de kopstaartplaat stel ik To Love Somebody van de Bee Gees voor. Nummer stamt uit 1967, is wat mij betreft nog altijd een ijzersterk nummer. Een leuk detail is dat Barry en Robin Gibb het nummer oorspronkelijk schreven met Otis Redding in gedachten. Otis Redding heeft het nummer echter nooit kunnen opnemen, waarna de Beatles dat zelf deden en ook uitbrachten. Met een groet van Piet. Piet, dank. Kees Ponk, hij zegt, dag Bas, mijn kopstaartplaat is de eerste single die ik kocht van de centjes die ik verdiende met het dagelijks rondbrengen van de Haagse Courant in mijn straat. Love is the Drug van Roxy Music. Ik speelde hem op een pick-up waarvan de deksel ook de luidspreker was. Mijn kleinkinderen die kunnen zich hier niets bij voorstellen. Kees, ik begrijp helemaal wat jij bedoelt. Tilly Verthuizen schrijft, ha lieve Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat, Love Will Keep Us Alive van The Eagles. Blijft mooi dit. Een fijn half uurtje nog. Nou, dat is eigenlijk... Nee, een uurtje schrijft ze ook. Bel thuis, eet smakelijk en een fijne avond. Opoe gaat lekker bank hangen. Nou, Tilly, zo'n opoe ben je nou toch ook weer niet, hè? Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag. The Eagles. Op aangeven van Tilly, Love Will Keep Us Alive.

0: Eagles, love will keep us alive. Het woord dat we vanmorgen voor de kopstaartplaats zoeken is dus alive. Je mag dat ook vertalen naar een andere taal, is allemaal prima natuurlijk. Mocht je een ideetje hebben voor die muzikale kettingbrief van ons, stuur dan even een mailtje bas@omroepwest.nl. Zometeen, dan gaan we luisteren naar het nieuws uit binnen- en buitenland en natuurlijk naar de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En na zessen, tussen zes en zeven, dan is het ethisch at six. Dan draai ik jaren 80 muziek.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Zometeen in West komt thuis.
16: 80's at 6.
0: Jaren 80 muziek en jouw verzoek is van harte welkom. Bas@omroepwest.nl. 6:01, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door André Kolen.
17: Vrijwel de volledige gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreemrechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. 9 van de 11 partijen hebben samen vragen gesteld aan het college van BMW. Partijen willen onder meer weten of burgemeester Jan van Zanen vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen om ongeregeldheden te voorkomen. De Schravenzandse reddingsbrigade stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik, bericht mediapartner WOS. Al sinds 1983 organiseert de Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade de duik op het strand. Maar daar komt nu een einde aan. Niet alleen de beschikbaarheid van de vrijwilligers, maar ook de verantwoordelijkheid spelen een grote rol in dat besluit. Een auto is gisteravond laat op de Dorpsstraat in Zevenhuis op zijn kop terechtgekomen na een ongeluk. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. Wel is duidelijk dat het gaat om een eenzijdig ongeval. Hoe de bestuurder eraan toe is na de aanrijding in Zevenhuis is niet bekend. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, de avondspits, hè?
12: Ja, in onze regio is de avondspits ook nog altijd in volle gang, met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 11 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Woerden doe je er ook een kwartier langer over. En wat nog opvalt is de extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer, maar de vertraging is wel een kwartier.
16: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Aupingassortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
16: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
21: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
22: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
23: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
22: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
23: Al 100 jaar. Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
20: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
24: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
25: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
24: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag. Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
26: Installatiebureau van Giel.

0: De eerste plaat van vanavond, aangevraagd door Romeo. Deze van Irene Cara, het bekende Fame. Goedenavond, 6:11.
1: 80's at 6.
0: Tot 7:00 vanavond. En jouw verzoekje voor een jaren 80 plaatje is van harte welkom, hè. Bas@omroepwest.nl. Ik heb wel een hele stapel e-mail binnen, dus ik ga het nooit allemaal redden. Maar goed, ik doe mijn uiterste best. En wat nu niet opkomt, dat kan vrijdag nog. Of gewoon volgende week woensdag, natuurlijk. Straks rond 6:45 het spelletje in zijn achteruit. Een jaren 80 kraker in zijn achteruit gezet. Benieuwd of jullie die gaan raden. Het zal wel weer, en dat is maar leuk ook natuurlijk. Zometeen het rondje regio met Annick. We gaan even buurten in Zoetermeer en of Leidschendam-Voorburg. En voor de rest heel veel verzoekjes, zoals het volgende verzoek. Uit Katwijk door Ben. En hij schrijft: Hadi Bas. Veel artiesten doen naast hun optreden in een bandje ook nog iets op de solotour. De persoon die ik zo dadelijk benoem is de vroegere bassist van de Rolling Stones. Speelde daar van 62 tot 93. Ik heb het over Bill Wyman, pseudoniem van William George Perks, geboren in 1936 in Londen. Niet bepaald een persoon die op de voorgrond trad, en dat leverde hem de bijnaam de Stille Stone op. Tussen 62 en 93 bracht hij verschillende solo-albums uit, en er bezat in Londen ook nog een restaurant genaamd Sticky Fingers. Juist, ja. Dat was natuurlijk een Stones-album uit 1971. Het nummer dat ik aanvraag is er eentje uit 1981 met als titel Je suis une rockstar. Voor Ben uit Katwijk.

0: Die uitspraak ook, hè, van een Engelsman die dan Frans gaat zingen. Je suis une rockstar van Bill Wyman. Aangevraagd door Ben uit Katwijk. Ja, tussen woonzorgcentrum Prinshof in Leidschendam en winkelcentrum De Prinshof is een dementievriendelijke wandelroute aangelegd. Annick Enthoven, goedenavond. Ja,
1: ja. Goedenavond.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een wandelroute waarop mensen bijvoorbeeld gewoon echt niet kunnen verdwalen, waarop ze niet kunnen kwijtraken bijvoorbeeld ook?
1: Nou, echt niet kunnen verdwalen. Het is geen zekerheidje natuurlijk. Oh. Maar ze hebben er wel alles aan gedaan om te zorgen dat je tussen woonzorgcentrum Prinshof en het winkelcentrum de weg nog weet. En ja. Dus het is een tegel waar een boodschappenkarretje op staat. Kijk, er hangt geen touwtje langs wat je aan
0: wat je zo in je hand kan houden.
1: Ja, precies, ja. Maar ze hebben wel hun best gedaan. Natuurlijk allemaal met het idee, hè, dat die mensen in dat woonzorgcentrum die dementie hebben ook af en toe zelf kunnen gaan winkelen. En niet altijd dat er iemand mee hoeft. Daar is ook volgens mij helemaal geen personeel voor.
0: Nee.
1: En wethouder Marcel Belt van Leidschendam-Voorburg, die was bij de opening van die wandelroute. En die zegt, ja, het is heel belangrijk, want 1 op de 5 mensen in Nederland krijgt dementie.
2: Vrijwel iedereen in Nederland die heeft daarmee te maken. Ofwel zelf, ofwel in je familie, je vriendenkring. En daar moeten we met z'n allen mee omgaan. En een van de belangrijke dingen daarin is, en daar ben ik heel blij mee, is deze dementievriendelijke route. En dat houdt in dat mensen die in hier het WZH Prinsenhof wonen, dat die op een veilige manier ook naar en zelfstandig naar het winkelcentrum toe kunnen gaan hier. Er zijn tegels aangebracht, zodat dat herkenbaar is. Maar er staan bijvoorbeeld ook om de zoveel 100 meter staan er bankjes. Stoepen lopen goed af. Er zijn veiligheidsstrepen aangebracht. Dus het is echt een manier om te zorgen dat iedereen hier, alle bewoners, op een veilige manier kunnen shoppen.
1: Ja, wethouder Marcel Belt. Hij werd geïnterviewd door de collega's van Midvliet, want die waren bij de opening van dat dementievriendelijke pad. De winkeliers van de Prinshof, ja, die moeten natuurlijk ook in dit verhaal meegenomen worden. Want je krijgt nu dat er mensen met dementie, ja, richting dat winkelcentrum gaan.
0: Ja.
1: En dan gebeurt er misschien wel eens wat. Hè? Weten ze toch niet meer waar ze zijn? Of nou, je kan er van alles bij verzinnen. Dus ook de winkeliers daar van de Prinshof, die werken aan dit verhaal mee. Die hebben een training gevolgd waarbij ze leren hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Hoe ze diegene kunnen herkennen en ondersteunen. En daar vertelt bloemist Kevin over.
3: We zijn 2 avonden zijn we geweest. Daar hebben we urenlang informatie gekregen en er heel veel over te weten gekomen. Zodat je weet hoe je met zulke mensen kan handelen, zeg maar. Als je dat in de gaten hebt dat iemand verward is, wat je dan kan doen.
1: Ja, dat is belangrijk natuurlijk, hè? Dat
0: absoluut.
1: Iemand die opeens zijn pincode niet meer weet of überhaupt niet meer weet waar die is.
0: Klopt, ja, klopt. En dan moet je rustig je geduld bewaren en niet onhebbelijk worden en zo, want dan raken de mensen alleen maar in paniek. Het is goed om daarvan van op de hoogte te zijn, zeg maar. Ik zit even te denken. Volgens mij had ik het er gisteren ook over. Een gemeente die iets op dementievriendelijke toestand deed ook. Maar ik ben het vergeten. Ja, dat klinkt een beetje stom.
1: Ja, dat heb je wel eens, Bas. 1 op de 5,
0: oh, ja.
1: Hè?
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Mijn oma en mijn vader ook allebei. Dus ik weet waar het over gaat inderdaad. En ik hoop niet dat het mij gaat overkomen. Maar je weet het niet.
1: Je weet het niet. Nou, iedereen die nu denkt, in ieder geval inwoners van Leidschendam-Voorburg, moet ik er goed bij zeggen, die nu denken, hier wil ik wel meer van weten. Ik wil ook zo'n training volgen. Hè. Dan gaat het om die training die de winkeliers in de Prins hebben gehad. Dat kan, moet je je even aanmelden bij woonzorgcentrum Prinshof.
0: Oké, nou, in ieder geval een erg goed initiatief van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ja, en dan misschien nog even het oversteekje maken naar die prachtig mooie gemeente met 130.000 inwoners.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat jij Zoetermeer bedoelt.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Daar heb ik ook nog kort nieuws over. We zitten midden in de Nationale Sportweek. Mm-hmm. Hè? Dat geldt door het hele land. Maar Zoetermeer doet daar traditiegetrouw altijd heel veel aan.
0: Ja, het is vaak sportstad van het jaar ook geweest.
1: Zeker,
0: in het verleden.
1: Die organiseren ongelooflijk veel. Afgelopen weekend is er van alles geweest in het Van Telpark. Maar vanavond hebben ze ook nog iets leuks. Als ik uit het raam kijk, denk ik, ja, het is er echt weer voor.
0: Mm-hmm.
1: Ze organiseren vanavond een skatetocht. De Skate and Roll. Rondom de Driemanspolder. Een tocht van 8 kilometer. Start is bij de kantine van de ijsvereniging in Zoetermeer. Aan de Buitenparklaan. Om 19:30 gaat de tocht van start. Dus als je dit hoort, dan kan je nog heel rustig even je eten opeten. Het laten zakken.
0: Precies.
1: Je skates opzoeken. Waar lagen ze ook alweer? Beschermertjes erbij. Belangrijk. Dan ga je een rondje van 8 kilometer om de driemanspolder heen skaten. Achter een DJ aan. Dus supergezellig.
0: Wat leuk.
1: Tegen de 9:00 verwachten ze dan iedereen weer terug. En dan kan je nog een borrel krijgen.
0: Ook nog.
1: En dan weer naar huis.
0: Leuk. Nou, Zoetermeer doet het lekker.
1: Als je nou echt denkt, nou, ik wil nog meer sporten. Ja? De Geuzenloop zondag.
0: De Geuzenloop, ook in Zoetermeer?
1: Ja, ook in Zoetermeer.
0: En de Geuzen, hè, dan moet ik ook gelijk een beetje aan Leiden denken. Enig idee hoe die loop in elkaar zit, waar die naartoe gaat. Of wat die dan ook met de Geuzen in Leiden te maken
1: wat
0: zou kunnen hebben.
1: Wat die met de Geuzen in Leiden te maken
0: geen
1: heeft,
0: idee.
1: Geen idee. Want ik kijk alleen maar naar Zoetermeer. Dus dat weet ik niet. Ik weet wel dat die zondag start en finisht zo rondom de Dorpstraat bij het CKC. Vanaf 11:00 tot 3:30. Dus hou daar rekening mee als je nog in Zoetermeer moet zijn. En dan gaat hij volgens mij zo onder de A12 door. Rokkeveen, via Baleibos, weer terug over de A12. En dan weer terug naar de Dorpstraat. En er zit ook een halve marathon bij. Vandaar de, ja, toch wel die flinke kring.
0: Ja.
1: Dus de kans bestaat dat je een hardloper tegenkomt zondag, wil ik maar gezegd hebben.
0: We zijn gewaarschuwd, lieve mensen. We zijn gewaarschuwd. Aniek, dankjewel. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Mailtje binnengekregen van Henk van Tongeren. Die wil heel graag horen Worried Life Blues.
4: Je luistert naar West komt thuis.
0: Van Eric Clapton. Komt-ie.

Aangevraagd door Henk van Tongeren, deze van Eric Clapton. En natuurlijk herkende je daar ook B.B. King. The Worried Life Blues op Radio West. Zometeen dagoverzicht natuurlijk. Maar voor die tijd nog even met de voetjes van de vloer. Deze van Casey and the Sunshine Band. Aangevraagd door Martin Mulder. Want die schrijft aan mij, ja, een opmerkelijke aankondiging heb ik hier zo binnengekregen. Een nieuwe EP van hun komt eraan. Van Casey and the Sunshine Band dus. Krijgen we dus in januari ook alweer nieuwe muziek van Simple Minds. Ook een nieuwtje van Martin. Casey en de Sunshine Band gaan dat dus ook doen. Nou, hij zegt tot die tijd, tot ze nieuwe muziek hebben uitgebracht. Dan graag Give It Up uit 1982. Tot aan het dagoverzicht op Radio West.

0: Nieuwe muziek van KC en de Sunshine Band zit er dus aan te komen. Nou, we wachten het rustig af. En Martin die houdt ons wel op de hoogte.
1: Dierendag komt eraan. En als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel. En win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel. Natuurlijk op Radio West.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
0: 6:03. Dagoverzicht met André Kolen. Goedenavond, André.
15: Goedenavond, Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De discussie over asielopvang in de gemeente Westland is nog lang niet voorbij. Vanavond moeten de coalitiepartijen opnieuw kleur bekennen. Oppositiepartijen Westland Verstandig en Forum voor Democratie willen met twee moties voorkomen dat het college zelfstandig stappen kan zetten rond de opvang van asielzoekers. Tegelijkertijd wijzen coalitiepartijen op de afspraken die inmiddels met Midden-Delfland zijn gemaakt. De politieke spanning in Westland is hoog opgelopen omdat het ministerie de gemeente formeel heeft aangesproken op het uitblijven van opvangplekken. Waar burgemeester Bouke Arends en het college zich vanuit hun wettelijke taak genoodzaakt zien om met het ministerie in gesprek te gaan, eist een felle meerderheid in de raad dat Westland voet bij stuk houdt. Inwoners van Katwijk hebben een referendum aangevraagd over de nieuwe medicijnfabriek van Eli Lilly die in Katwijk moet komen. Politiek verslaggever Marijn Kramer somt de vragen en bezwaren op die veel Katwijkers hebben.
16: Volgens bewoners is er nog niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen van zo'n nieuwe fabriek. Denk dan bijvoorbeeld aan de uitstoot, mogelijke lozingen, chemisch afval, want het gaat natuurlijk om een medicijnenfabriek, maar ook zaken bijvoorbeeld over het verkeer. Hoe wordt dat dan weer afgewikkeld? Komen daar goede oplossingen voor?
15: De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over het wel of niet verlenen van een bouwvergunning, maar die beslissing wordt uitgesteld als het tot zo'n volksraadpleging komt. Een van de initiatiefnemers van het referendum is Katwijker Kees van der Plas. Hij maakt nog wel één kanttekening.
17: Als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig.
15: Initiatiefnemer Kees van der Plas was dat. Vrijwel de volledige gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreemrechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. 9 van de 11 partijen hebben samen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Partijen willen onder meer weten of burgemeester Jan van Zanen vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Daarnaast vragen de partijen wat er kan worden gedaan tegen racistische en antisemitische uitingen, uitingen met neonazistische symboliek en uitingen van homohaat. En verder willen ze horen wat de gevolgen zijn als de organisator weer een protest wil organiseren. Honderden mensen deden zaterdag in Den Haag mee aan de demonstratie Wij zijn het volk. De Schravenzandse reddingsbrigade stopt met de organisatie van de nieuwjaarsduik. Dat bericht onze mediapartner WOS. Al sinds 1983 organiseert de Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade de duik op het strand. Maar daar komt nu dus een einde aan. Niet alleen de beschikbaarheid van de vrijwilligers, maar ook de verantwoordelijkheid spelen een grote rol in het besluit. Volgens de brigade vraagt het veel organisatorische en operationele inzet. Het betekent niet dat de nieuwjaarsduik in Schravenzanden definitief verdwijnt. Ze zijn op zoek naar een opvolger en organisaties en andere partijen kunnen contact opnemen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: André, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
18: Vanavond is er enige tijd meer bewolking en kan er ook een enkele bui voorkomen. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig of krachtig, maar wordt later vannacht noordwestelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft dan droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Vrijdag is het zonnig en wordt het 's middags 21 of 22 graden. Zaterdag is er meer bewolking, maar is er ook af en toe zon en wordt het ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel, Huub. En dan nog even buurten bij de ANWB. Erik Evengroen, goeie avond.
19: Hi, goeie avond, Bas.
0: Nou, ja, nog een beetje, hè?
19: Ja, ik wou net zeggen, de laatste files van de avondspits is 6:30... en dan is die vrijwel altijd opgelost. Maar zoals gezegd, twee files nog. De A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knoop het Oude Rijn en Woerden, nog 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer met nog 5 minuten oponthoud.
0: Erik, dankjewel. Goeie wacht en tot
19: horens. Dankjewel. Yo. Tot de volgende keer. Hoi.
20: West komt thuis.
0: Een plaatje aangevraagd door Geert Slootweg. Die schrijft: ik zou de Waterboys nog wel eens willen horen. Dat mooie plaatje, The Hole of the Moon. Uit 1985. Schitterende Schotse band. Nou, zo is dat. Er is trouwens heel veel goede muziek gemaakt, hoor, daar in Schotland.

0: Een ideetje van Geer Slootweg om deze weer eens onder het stof vandaan te halen. Inmiddels 40 jaar oud, The Waterboys, The Hole of the Moon.
1: In zijn achteruit.
0: Het spelletje In zijn achteruit. Ik ga het zo meteen spelen. Ik zou het leuk vinden natuurlijk als je meedoet. Ik heb een klein stukje van een plaat uit de jaren 80 In zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. Titel en artiest wil ik van je weten. En als je de eerste bent die mij het goede antwoord geeft, dan krijg je een aardige attentie uit de Omroep West prijzenkast. Nou, wat wil je nog meer? En gewoon lekker bellen, ook al weet je het niet helemaal zeker. Je mag ook om een snipperhintje vragen. Dat is een klein stukje van de plaat, gewoon in zijn vooruit. Het fragment van vanavond, hier is het. Die lijkt me niet al te moeilijk, lieve mensen. Deze plaat is op verzoek van Kees Zwets uit Boskoop. Het gaat over de persconferentie van Veurtje van Dijk bij Oranje vandaag. Hij mist de waardering voor hem in ons land. Hij moet toch weten dat je pas waardering krijgt als je niet meer speelt of als je er niet meer bent. Nee, dan U2 met Pride in the Name of Love. Een prachtig eerbetoon aan Martin Luther King. Uitgebracht in 1984. King was toen al 16 jaar dood. Dus Veurtje niet praten, maar...

0: van het album The Unforgettable Fire van U2 uit 1984. Pride in the Name of Love, aangevraagd door Kees Wets uit Boskoop. Ja, die kritiek heeft op Virgil van Dijk en wel terecht ook hoor. Want Van Dijk die zou dan de waardering voor hem dus missen. Maar ja, Kees zegt terecht van die waardering, die krijg je gewoon als je heel goed je best doet. En dat kan nog jaren duren. Maar als je hem dan hebt verdiend, dan heb je hem ook echt verdiend natuurlijk. We gaan het spelletje doen.
1: In zijn achteruit.
0: Het fragment van vanavond laat ik zo horen. Ik zeg nog even telefoonnummer 070-390-5454. Nou, hier is dat fragment nog een keer. Luister goed. Ja, wat hoor je daar in zijn achteruit? Het is een dansbaar ding, laat ik het maar zo zeggen. 070-390-5454. Aan de telefoon heb ik in ieder geval al hangen twee waanzinnig goede kandidaten. Kees de Jong en Harry Koetsé. Ik begin even bij Kees. Dag Kees, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, herkende je het gelijk, dat geluid?
2: Ik dacht een Amerikaanse zangeres te horen.
0: Oké, nou, hou ons in spanning, Kees. Dan kom ik zo dadelijk bij je terug. Schakel ik ook even naar Harry uit Leidschendam. Harry, een bijzonder goede avond.
3: Ook een bijzonder goede avond, Bas.
0: Ja, jij was er ook op zich snel bij. Was jij zo'n floor filler? Ben jij zo'n danstijger, ja, zeg maar?
3: Nou, ja. Ja, als ik los ga, dan...
0: Dan gebeurt er wat.
3: Nee, ja, ik herkende het baslijntje gelijk. Dat.
0: Wat leuk. Ja, hartstikke goed. Nou, blijf lekker, Harry. Jij mag zo meteen als tweede proberen als Kees er niet uitkomt. En je weet het maar nooit natuurlijk.
3: Ik weet het niet.
0: Precies. Ik laat het fragmentje nog even een keer horen. Ja, Harry denkt het dus te herkennen aan het baslijntje en dan zelfs in zijn achteruit. Ik vind het knap. 070-390-5454 als jij denkt te weten welke plaat dit in zijn achteruit is. Nou, als jullie niet bellen, althans, dan doe ik het natuurlijk met Kees en met Harry en dat geeft helemaal niks. Dan begin ik weer bij jou, Kees, want jij mag als eerste proberen de bal in te koppen.
2: Nou, dan wil ik toch even een snipperhintje.
0: Jij wil even een snipperhintje, hè? Dat snap ik heel goed. Luister goed, daar komt-ie.
1: Snipperhint.
0: Oei, ja.
2: Dat is Diana Ross met I have been in love before of zo.
0: Ja, je zit wel in de buurt, maar het is een gevalletje klepelklok. Begrijp je?
2: Ja, waar hangt die bel?
0: Ja, dat. Ja. Kees, het is niet helemaal goed. Of helemaal niet goed. Het is eigenlijk van 2-1.
2: Succes, Harry.
3: Ja, dankjewel, Kees.
0: Ja, dag Kees. Groetjes. Hoi, hoi. Ja, die Kees. Ach, god. Even kijken, Harry. Dan ben ik weer bij jou. Je mag toch zo meteen als eerst zeggen. Ja. Ben is ook aan de lijn. Dag Ben, goeie avond. Wat duurt dat lang voordat je belt, man?
4: Ik pakte mijn mobiele telefoon, maar dat ging niet over. Dus ik heb de huistelefoon gepakt.
0: Oh, het is behelpen ook. Je was natuurlijk helemaal in paniek. Je denkt, hoe moet ik nou bellen?
4: Ja, wat overkomt me nu?
0: Ja, precies. Maar goed, voor jou is die behoorlijk herkenbaar, begrijp ik ook, hè?
4: Ik ken hem, ja, zeker.
0: Helemaal goed. Nou ja, je weet het. Harry mag als eerste het proberen. Althans,
4: succes, Harry.
0: Daarom, daar gaat hij.
4: Ja, Harry. Dankjewel. Ja.
0: Kop hem er maar lekker in.
4: Ja, kop hem erin.
3: Ik denk dat Kees het liedje wel heel goed gehoord had, hoor. Maar het is Stephanie Mills. Ja. En het liedje heet Never Knew Love Like This Before.
0: Ja, helemaal goed, jongens. Tuurlijk, absoluut. Ik snap de verwarring bij Kees ook wel. Ik begrijp het. Oh, Kees is nog aan de lijn. Nou, Kees, heb je het gehoord?
2: Ja, Stephanie Mills was het.
0: Ja. Had met Diana Ross weinig te maken.
2: Diana Ross heeft soortgelijke deuntjes, ja.
0: Ja, is wel zo, absoluut. Precies. Kees, dank. Groetjes.
2: Groetjes aan iedereen. Hoi, hoi.
0: Hoi. Ben, jij wist het natuurlijk ook, hè, net als Harry.
4: Ja, pas bij de tweede keer. Ik moest even nadenken. Oké, dat was... dus die niet. En die was dus te veel.
0: Oké. Dat is goed om te horen. Dan is het toch enigszins moeilijk geweest. En dat is ook een beetje de bedoeling. Want het is allemaal veel te makkelijk voor jullie.
4: Ze waren de afgelopen periode ook makkelijk.
0: Ja, althans, dat is... Dat
4: kan je makkelijk zeggen als je ze herkent natuurlijk.
0: Ja, dat is ook weer waar. En ik wilde wel eens een exootje ingooien. Maar dan loop ik ook het risico dat er weinig mensen bellen. En dan zit ik hier natuurlijk een beetje voor joker. Maar het is toch voor jullie belastinggeld, dus dat maakt me eigenlijk niets uit natuurlijk.
4: Remy alleen op de wereld.
0: Ja, precies dat, weet je wel. Maar Ben, was jij net als Harry ook zo'n dansvloertijger?
4: Ja, ik ging dan met vrienden, gingen we het weekend naar de... Ja, hier had je dan de Casa Cara en de Maribel op de boulevard.
0: Ja.
4: En dan waren we zaterdagavond, meestal was ik met een voetbalmaatje, was ik bij de plaatselijke Chinees, stond ik in de keuken. En dan hadden we... een afwasbeurt. En dan, dat deden we van 6 tot 8:30. Dan verdienen we 25 gulden.
0: Ja.
4: Nou, daar ging dan een pakje cheque vanaf. En de rest dat ging naar de Maribel. En dan gingen we een biertje doen. S'avonds om 10:00.
0: Oh, wat goed joh. Maar stond je dan niet verschrikkelijk naar de resten van de Babi Pango en zo?
4: Ja, je stond in de keuken natuurlijk. Dus je meurde de tent uit. Dus dat was thuis. Thuis omkleden, douchen en gelijk weer weg.
0: Oh, je ging nog wel even naar huis. Nee, ik maakte me een beetje zorgen. Ja, ik dacht dat je gelijk doorging.
4: Ja, met Chinese lucht ga je Maribel in. Nou, dat word je dan niet in dank afgenomen.
0: Nee, dat denk ik ook. Nee, zo kom je natuurlijk nooit aan een partner, om het maar zo te zeggen. Nee. Ja,
4: en
0: mooi
4: dan,
0: van.
4: Als je dan nog een meisje wil versieren, dan gaat dat helemaal niet meer worden.
0: Nee. Maar ja, nou zijn ze misschien in Katwijk wel wat gewend, Ben?
4: Qua vis.
0: Ja.
4: Ja, ook. Ik heb ook bij jouw hand gewerkt in de vis. Nou, dat is helemaal een drama.
0: Hier, nou, daar ga je. Ja. Lekker hoor. Maar goed, ja. En dan kwam die plaat ook nog wel eens voorbij. Stephanie Mills,
4: je kon hem ook aanvragen in de discotheek. Of
0: leuk.
4: Wat dan ook.
0: Leuk.
4: Stond de dansvloer weer helemaal vol.
0: Leuk, hè? Hartstikke goed. Mooie herinneringen aan die mooie tijden. Met die precies daarom. Nou, jongens, dankjewel voor de deelname. Harry, gefeliciteerd. Ben, dank voor het bellen ook weer. En ik ga die plaat lekker draaien.
4: Tot de volgende.
0: Joe.
4: Hey, fijne avond.
0: Yo, dag allemaal.
4: Hoi.
0: En hier is hij dan, de oplossing van de plaat in zijn achteruit op de radio. Stephanie Mill.

0: Ja, dat was de opgave van Stephanie Mills. Never knew love like this before op Radio West. Het zit erop. Ik ga naar huis toe, een hapje koken. En dan ja, kan ik alleen nog maar zeggen dat morgenochtend West wordt wakker weer van de partij is. En morgenmiddag om 4 uur, dan ben ik weer bij je met een nieuwe West komt thuis. En ook weer met een nieuwe opgave voor In zijn achteruit. Nou, benieuwd wat dat allemaal weer wordt. Een heel fijne avond en graag tot morgen.
1: West komt thuis van 4 tot 7. Dit is Radio West.
2: Elke vrijdag op TV West, hard voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
16: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
15: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
17: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
15: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
19: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
8: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
7: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
10: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
7: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
6: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: hier mee?
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
8: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zit-specialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Oh, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 weet... jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. Ja, en daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht morgen wie het dorp in wil. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te houden om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies nu al niet op. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor een zedenzaak. Hij kreeg 15 jaar voor het aanranden van een voormalige productieassistente. Weinstein dwong haar 20 jaar geleden tot seks. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar die straf verviel in hoger beroep, waarna de zaak opnieuw voor een jury kwam. Weinstein is door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hun onthullingen kwamen bekend te staan als de MeToo-beweging. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om die olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft buien. Vannacht wordt het dan droog en zijn er opklaringen bij 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts wat stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Kijk voor jouw VAS-advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
13: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: Als student zat ik in Maastricht in een vergaderzaal toen een Limburgse bekende binnenkwam. Die sprak dialect tegen mij en ik praatte plat terug. Waarop een man in de zaal zich naar mij keerde met een gezicht alsof hij in een hondendrol stapte en zei: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag. 35 jaar later hoeven dialectsprekers zich niet meer voor hun taal te schamen. Lokale talen als het Limburg zijn weer helemaal hip. En wat doet een dialect met een streek en zijn bewoners? Vandaag verscheen de Atlas van het dialect. En daarom praten we met drie zangers die zingen in hun moederstaal. Met Oosteling Remco Keizer, de Brabander Gerard van Maasakkers en uit Limburg Suzanne Zegers. En we draaien hun dialectliedjes. Ondanks al het omineuze wereldnieuws draait de Nederlandse economie kalmpjes door. Arjo Klamer legt uit waarom een dip nog even uitblijft. En premier Jette bezocht vandaag de Stonewall Inn in New York. Een monument van een homobar, omdat daar in de jaren 80 de homo-emancipatie begon. Oud-Amerika-correspondent Max Westerman maakte het van dichtbij mee. Als het konijn uit de hoed komt, zegt de goochelaar abracadabra. En die magische spreuk heeft een net zo geheimzinnige herkomst. Om 11:45 hoort u waar ze vandaan komt. Eerst het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 23 september.
4: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else.
2: President Zelensky haalde in zijn speech bij de VN hard uit naar Poetin.
4: After all of this, can you even imagine him without war? He is patient zero.
2: Hij noemde Poetin de bron die het oorlogsvirus verspreidt.
4: And wherever it spreads, it brings only pain, instability, new risks and of course new crisis.
2: Hij moet volgens Zelensky gestopt worden.
4: That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
2: En daarom roept iedereen op om te stoppen handel te drijven met de Russen.
4: When someone gives Russia more money through trade, they give this war more time.
2: 3 maanden na de aanrijding in Vogelwaarde, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, stond de verdachte voor de rechter.
5: De rechtbank schorste voorlopige hechtenis met ingang van morgen 11 uur.
2: De 20-jarige verdachte komt onder strikte voorwaarden vrij.
5: Geen strafbare feiten plegen, gehoor geven aan iedere oproep van politie en justitie, de meldplicht, volgen van behandeling, meewerken aan middelencontrole.
2: Hij reed volgens het OM 130, waar hij 80 mocht. Dat hij nu niet de cel in hoeft te blijven, zorgde voor veel emotie bij de nabestaanden.
6: Je bent een klootzak!
2: Tijdens de inleidende zitting was de verdachte erg stil, maar via een brief heeft hij geprobeerd uitdrukking te geven aan zijn emoties.
7: Cliënt is dag en nacht met het ongeval bezig en cliënt voelt zich enorm schuldig.
2: Het is nu zeker.
8: We gaan naar het Songfestival.
2: De EBU is zeer content met het besluit.
9: Waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk.
2: Nederland deed net zoals 4 andere landen vorig jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Avrotros trok zich vorige maand als omroep volledig terug.
10: Het is nu een podium van verdeeldheid. Het is niet meer het neutrale karakter wat het Songfestival had. En daar willen wij dan niet aan deelnemen.
2: Geen enkele omroep meldde zich voor de rol als organisator. De NPO willen daarom een gezamenlijk project van maken.
11: In een wereld waar veel speelt, waar veel brandhaarden zijn, waar veel ook de meningen over verschillen, waar polarisatie is, dat kun je ook onderdeel maken juist van een festival waar verbinding over de as van de muziek de hoofdmoot is.
2: De reacties op de deelname zijn verdeeld. Opiniemaker Victor Vlam was vorig jaar kritisch op de boycott, maar zegt nu in Nieuws van de Dag heel blij te zijn met de deelname, maar hij gaat niet kijken. Thomas van Groningen confronteerde hem daarmee.
8: Je hebt zo lopen lobby overal en de Avrotros moet zich schamen. Er zijn antisemieten en die geroepen en nu...
12: Maar ik ga niet kijken.
2: Oh. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was vooral bekend van zijn jeugdboeken, waar hij grote prijzen voor won. De verfilming van Het Zakmes won zelfs de allergrootste prijs, een Emmy.
6: The winner is the penknife.
2: Kuiper schreef niet alleen jeugdliteratuur, maar ook gedichten, waaronder De Rest van Mijn Tijd.
12: Is sterven niets doen? Ik dacht het niet. Je wordt geboren, niet gestorven. Sterven doe je zelf. Een regendans. Ik heb het nu zo vaak gezien dat ik al bijna weet hoe het moet.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Volgens Belgische media wordt het wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gereden in India. De verwachting is dat de Internationale Wielerunie dat over enkele uren bekend gaat maken. In januari werd al een wielerronde in India gereden, de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Nobel, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk de Pune Grand Tour. En diplomaat Rick Nobel, hij was landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in New Delhi, is ook wielrenner bij dat Universe Cycling Team en reed mee in Pune, waar vermoedelijk ook het WK gaat plaatsvinden.

0: de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
1: Ja, je zei al, je reed die ronde in Pune. Was daar toen veel belangstelling voor van de Indiase bevolking?
0: Het was ongekend hoeveel belangstelling er was voor de Pune Grand Tour. Volgens schattingen van de organisatie, en ik weet niet of we die serieus moeten nemen, waren er 500.000 mensen bij de laatste etappe in Pune. Dus het stond vol langs de kant van de wedstrijd elke dag.
1: Ja, je kent India. Hè? Kan India wel zo'n groot internationaal evenement aan? Het staat niet echt bekend als een fietsvriendelijk land natuurlijk, met al dat verkeer en zoals je ook zei, overal die vrachtwagens.
0: Ik snap dat beeld van India. Tegelijkertijd, India is ook een land dat we niet goed kennen als Nederland of als Europa. Maar ik ken India als een land als het haar zinnen zet op iets, een groot evenement. Dan gaat het hoe dan ook gebeuren. En op een manier zoals alleen India dat kan. Dus om een beeld te schetsen, voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wilde er absoluut zeker van zijn dat er dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
1: Dankjewel, Rick Nobel. De krant van morgen die is gelezen door Michiel van der Velden.
2: De Telegraaf schrijft dat de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar worden gemaakt in een lijst. Terwijl dat wel zou moeten. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek.
1: Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie.
2: Moeten we ons drinkwater thuis gaan filteren op PFAS, vraagt Trouw zich af. Nee, zeggen deskundigen. Zo'n filter is een heel gedoe en het werkt maar kort. En daarna wordt het vanwege de groei van bacteriën zelfs gevaarlijk. Eerder deze week bleek uit onderzoek dat in delen van het land meer PFAS in het drinkwater zitten dan volgens het RIVM gezond is.
1: Je kunt dat maar op één manier oplossen en dat is een totaalverbod op PFAS, zegt een deskundige. Tot die tijd kun je het kraanwater gewoon blijven drinken, zegt een ander. Die chemische stoffen krijg je ook op genoeg andere manieren binnen.
2: Binnen de kerk gaat het te weinig over geld, schrijft het Nederlands Dagblad. Een nieuwe handleiding moet uitkomst bieden. Veel kerkgangers bemoeien zich niet met de geldstromen binnen een kerk, omdat dat is ondergebracht bij slechts een paar mensen.
1: Voor gemeenteleden is het lastig om het gesprek daarover te starten. Het klinkt al snel alsof de ander het werk niet goed doet, maar toch is het volgens de schrijvers een relevant onderwerp. Als je kerk blijkt te beleggen in een fonds dat investeert in slavernij of wapens, strookt dat niet met naastenliefde en zorg voor de wereld.
2: De Volkskrant was in Gouda, waar geprobeerd wordt om woningnood en eenzaamheid bij jongeren in één klap op te lossen. In een wooncomplex zitten betaalbare studio's met gezamenlijke ruimtes om te studeren, te kletsen of films te kijken.
1: Het idee komt van een vastgoedondernemer die geraakt werd door verhalen van jongeren die geen huis konden vinden. De bewoners mochten zelf meedenken over de inrichting. Een fitnessruimte vonden ze niet nodig, want er zit een sportschool in de buurt, maar aan een studiezaal was wel behoefte.
2: De jongeren zijn enthousiast. Ze zijn al een boekenclub, een kookclub en een hardloopgroep begonnen. Door de week is er een professionele schoonmaak, dus een rommeltje wordt het niet. Meestal dan, geven ze eerlijk toe. Want na een feestje kan het er soms toch uitzien als een studentenhuis.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Rick,

0: Dragen was dat van Gerard van Maasakkers. Door alle oorlogen en andere crisis in de wereld zou je denken dat ook de Nederlandse economie daar last van heeft. Maar die is in het tweede kwartaal van dit jaar juist gegroeid. Consumenten en ondernemers zijn er gemiddeld op vooruit gegaan. Huishoudens hebben meer te besteden. Nou, dit vraagt om uitleg. Goedenavond, Arjo Klamer, emeritus hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Is dit bericht voor u als econoom verrassend?
1: Nou, het is opvallend positief. Althans, ja. Dat is uiterlijke schijn, moet ik dan wel direct toevoegen.
0: Want schijn?
1: We kijken naar cijfers als economische groei. Nou, dat is 1,2%, dat is oké. Inflatie is iets wat hoog. Werkloosheid blijft 4%. Dat zijn allemaal best goede cijfers. Inderdaad, wel verrassend. Aandelenmarkt gaat omhoog. En dan zou je zeggen, met alles wat u zei, de oorlogen en alle onrust, politieke onrust, ja. Amerikaans beleid.
0: Straat van Hormuz, noem maar op.
1: Dat gaat allemaal niet de goede kant op, zou je zeggen. En dus op zich is dan deze signalen zijn positief. Maar
0: hoe verklaart u ze?
1: Nou, dat komt vooral doordat de consumenten geld uitgeven en de overheid. Defensieuitgaven, zorg natuurlijk, maar de overheid geeft ook aan. Export valt weer wat tegen, maar het zit vooral in de bestedingen. Dus mensen gaan wel naar de winkel en geven wel hun geld uit. Lonen zijn natuurlijk wat gestegen, dus er ook wat meer te besteden. Dat blijkt ook wel, de koopkracht houdt goed stand. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste verklaring. Maar er is altijd een maar. Er zit altijd een ander onder gas. Vervelend van mijn vak, economen, dat je altijd wat dieper kijkt. En dat je toch wel ontwikkelingen ziet die zorgwekkend zijn. Het is natuurlijk zo dat we hebben een problemen met energie, elektriciteit, gas gaat omhoog. Nou, we weten allemaal natuurlijk over de benzineprijzen. Daar word je ook niet vrolijk van als je moet gaan tanken tegenwoordig. Maar als ik naar de financiële sector kijk, dan zie ik ook de schulden enorm toenemen. Mensen die daarmee bezig zijn, maken zich daar toch flink zorgen over. Natuurlijk, de hele situatie internationaal is niet goed. De Duitse economie ziet er ook niet erg goed uit.
0: Franse economie?
1: Ja, Franse economie, echt een probleem. Echt zorgwekkend. Hoe ze krijgen die begroting niet op orde. Echt ongelooflijk, maar zeer problematisch. Kan heel Europa mee naar beneden trekken. En natuurlijk hebben wij ook wel in Nederland veel zorgen over onze innovatieslag. Arbeidsproductiviteit is trouwens verrassend goed heeft zich ontwikkeld. 2,4% gestegen.
0: Dat bleef jaren achter.
1: Dus
0: hoe verklaart u dat? Is dat AI?
1: Ja, dat heeft daar iets mee te maken. We denken ook lonen hoger, dus bedrijven worden efficiënter. Gaan efficiënter werken. AI heeft daar zeker ook mee te maken. Maar dat is natuurlijk we maken een flinke slag daarin. Met alle gevolgen van dien. Want we maken ons ook daar zorgen over natuurlijk. Ja. De vraag is natuurlijk die innovatieslag. Hè? In hoeverre de Nederlandse economie, de bedrijven die maken. De waarschuwing van Wenink, de voormalige baas van ASML, dreunt nog even wat door. Maar wat ik eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje buiten mijn terrein, maar ook wat mij opvalt met al die welvaart, dat er zo'n grote onrust is. Uh-huh. Dat mensen niet gelukkiger, tevredener worden in plaats van tegenovergestelde. Dus terwijl we al wel die mooie economische cijfers hebben, gaan partijen die zich richten op de onrust, nemen enorm toe.
0: Floreren. Ja, even het beeld dat u schetst. U schetst een beeld van er zijn allemaal hele donkere wolken rondom die Nederlandse economie. En die Nederlandse consument, die is toch niet bevreesd om meer geld uit te geven?
1: Nee, dat blijkt, ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou ja.
0: Of kijkt hij niet verder vooruit? Denkt ik heb nu iets meer in mijn portemonnee, dus laat het lekker rollen?
1: Ja, goed, kijk maar naar hoe je het zelf doet. Ik bedoel, wij weten wel dat het klimaat is een probleem. Er komen allemaal dingen op af. Ja. Maar in onze eigen leven merken we daar niet direct heel veel van.
0: Ja,
1: we horen daar veel van, maar we merken er niet per se heel veel van.
0: Nee, u noemt nu zelf klimaat. Hè? Want als je kijkt dus naar deze cijfers, dat gaat om procentpunten.
1: Ja.
0: Hè? Maar is die focus op groei en procentpuntjes meer of minder niet juist een immens risico voor de economie van de toekomst. He, want de klimaatschade gaat dat verdienmodel waarmee wij nu die procentpuntjes sprokkelen enorm aantasten.
1: Ja, maar dan gaan we de discussie wat verplaatsen. Want ik denk inderdaad dat we door zo gefixeerd te zijn op dat ene cijfertje, namelijk het bruto binnenlands product en vooral de percentageverandering daarin, dat we ons wel verkijken en missen dat er eigenlijk misschien hele andere zaken belangrijker zijn. Die discussie valt moeilijk te voeren. We hebben wel ideeën over brede welvaart. Dat we eigenlijk wat breder moeten kijken. Van zijn mensen echt gelukkiger? Wonen ze prettiger? Hebben ze betere relaties? Meer gevoel van gemeenschap? Is die economie, die groei, gaat het niet ten koste daarvan? Van belangrijke waarden? Dus we ook onder economen gaan we steeds breder kijken. En ons niet zo te fixeren op die paar cijfertjes die we net opgenoemd hebben.
0: Ja, dus u zegt de trend is, we gaan breder kijken. Maar hier blijven we focussen op die procentpuntjes. Ja. En u zei nog iets anders belangrijks. U zei, terwijl dus eigenlijk we dat relatief goed gaat in Nederland, is er een enorm ongenoegen en onbehagen.
1: Ja.
0: Hoe verklaart u dat?
1: Nou ja, uw gok is goed als de mijne, maar we zijn er ontzettend mee bezig om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ik denk maar zelf, dat is waar mijn werk over gaat, is dat de hele individualistische maatschappij die we hebben, die ook in die economie meegaat, hè, dat je allemaal als denken als individuen die consumeren en die werken. Maar je merkt bij mensen een enorme behoefte aan verbinding, noemen ze dat dan. Ergens bij horen. We gaan straks het hebben over dialecten, begrijp ik. Maar het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een gevoel van wij hebt, dat is enorm ondermijnd in
0: Daar
1: de afgelopen
0: jaren. Daar ontbreekt het aan.
1: Ja. En dat is, dus ik denk dat mensen best bereid zijn om wat op te geven, financieel, hè, om daarvoor in de plaats wat meer verbinding krijgen, meer gevoel van gemeenschap. Dat beproef ik heel sterk. En dat zie ik vooral ook in die onlustgevoelens die naar boven komen, maar die zie ik ook wel vrij breed met allerlei soorten groepen mensen waar ik mee in gesprek ben.
0: Ja. En dan nog even terug naar die nitty-gritty procentpunten, die voor Nederland goed uitpakken.
1: Ja.
0: Zie je diezelfde economische meevallende groei ook in de landen om ons heen? Dus kijk, Duitsland, Frankrijk, België.
1: Nou ja, inflatie zitten we iets hoger. Het zijn allemaal kleine verschillen. Wij doen het redelijk goed vergeleken bij de andere landen. Maar nogmaals, we hebben wel reden om naar Duitsland te kijken, waar de situatie zorgwekkend is.
0: Ja.
1: Waar die Duitse industrie, toch de grote motor van de Europese economie, echt hapert. De concurrentie met China lijkt te verliezen. En de vraag is, wat gaan we dan doen? Wat zijn de alternatieve bestedingen en investeringen? En dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Nee, dus wat dat betreft is dit nog geen zwaluw die een enorme zomer maakt.
1: Nee.
0: Dank u wel, Arjo Klamer.
2: Weet weg, ben ik druk om reën, om hitte.

0: Hai mich was, is dat van Suzanne Zegers. Premier Jette bracht vandaag een bezoek aan de iconische homobar Stonewall Inn in Greenwich Village in New York. Niet zomaar een gaybar, maar een internationaal symbool van verzet en homo-emancipatie. Na een politieinval in 1969 ontstond een revolte die algemeen wordt beschouwd als een keerpunt in de strijd voor meer LHBTIQ-rechten. Max Westerman is oud-Amerika-correspondent en woonde jarenlang in New York. Goedenavond, Max.
1: Goedenavond, Marcia.
0: Ja, jij verhuisde midden jaren 70 naar New York als student en hebt jarenlang in de wijk Greenwich Village gewoond en gewerkt. Kwam je in die tijd wel eens in Stonewall Inn?
1: Ja, ik was 18 jaar. Ik ging studeren in New York. En mijn universiteit lag midden in Greenwich Village. Wat een beetje dé gaybuurt was van New York toen. Het wemelde er van de homobars, waaronder de Stonewall Inn. Hij is ook lang gesloten geweest. Maar vanaf de jaren 90 kwam ik er ook af en toe.
0: Ja, en had die Stonewall Inn toen al die mythische status?
1: Nou, ik stond daar niet zo bij stil, moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij was het gewoon een van de vele bruine homo-kroegen aan Christopher Street. Zeg maar de hoofdstraat van gay Amerika in die jaren. Ook nu zie je op de foto's van Jette's bezoek dat het een simpele bar is met een lange toonbank, een pooltafel en een podiumpje voor de optredens van drag queens. Maar iedereen wist natuurlijk wel dat er iets bijzonders was gebeurd. En die mythische status is over de jaren alleen maar gegroeid. De bar en het gebiedje eromheen is door president Obama in 2016 zelfs tot nationaal monument verheven.
0: Ja, en over die mythische status. Ik noemde net al een inval in 1969. Wat is toen gebeurd?
1: Nou, je moet je voorstellen dat in de jaren 60 gay bars officieel verboden waren in Amerika. Ze mochten niet bestaan. En de meeste werden gerund door de maffia. Af en toe werden er invallen gedaan. Mensen werden gearresteerd. De drankvoorraad werd in beslag genomen. Maar op 28 juni 1969 pikten de klanten van de Stonewall dat niet langer. Ze zeiden enough is enough en ze vochten terug tegen de politie. Dat leidde tot 3 dagen van rellen en demonstraties en is uiteindelijk de katalysator geworden voor de Amerikaanse homorechtenbeweging.
0: Oké, en dat verspreidde zich toen ook de wereld over.
1: Dat klopt, ja. Uiteindelijk is de bar in de naam Stonewall zelfs internationaal uitgegroeid tot symbool van die strijd. Je ziet het, dat het echt wereldwijd Stonewall gebruikt wordt voor gay organisaties, gay initiatieven.
0: Ja, hey, en die Stonewall, je zei al iets, een bruin café met een podiumpje voor drag queens. Wie kwamen daar allemaal? Want jij kwam ook.
1: Ja, wat ik zei, het was eigenlijk een van de vele gay bars in the village. Maar ik ben er toevallig 2 jaar geleden nog eens een keer geweest. En wat me wel opviel, is dat het nu echt is uitgegroeid tot een soort bedevaartoord ook voor jonge gays uit Amerika en de hele wereld, die het echt zien als de geboortegrond van de gay-beweging, waar de strijd begon, waar zij nu de vruchten van plukken. Er werkt bovendien een oude bekende van me, Tree Sequoia, destijds al bartender in een van de eerste bars in New York die ik bezocht. Nu over de 80, maar nog steeds bartender in de Stonewall Inn.
0: Wow,
1: hij
0: ja.
1: kan smakelijk vertellen over de rellen waar hij nog aan meedeed. En werd ook door de Obama-regering regelmatig naar het buitenland gestuurd om als een soort gay ambassador buitenlandse pride-evenementen op te luisteren.
0: Oh, denk
1: nou,
0: je dat
1: kun je nu onder de regering Trump natuurlijk niet meer voorstellen, nee.
0: Nee, maar denk je dat premier Jette hem vandaag heeft ontmoet?
1: Hij werkt volgens mij alleen op zondag.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat Jette hem niet heeft ontmoet, nee.
0: Nee. En in die Stonewall Inn, daar is ook de allereerste gay pride ter wereld gehouden.
1: Nou, niet in de Stonewall Inn, maar precies een jaar na de rellen werd in New York de eerste Gay Pride optocht georganiseerd.
0: Ja.
1: Met als startpunt de Stonewall Inn.
0: Precies, ja.
1: Sindsdien is dat natuurlijk een wereldwijd fenomeen geworden in navolging van die New Yorkse Pride March. En wat opvalt is dat de meeste Pride optochten in andere landen, niet in Nederland, ook nog steeds worden georganiseerd op of rond die 28e juni, de datum van de Stonewall Riots.
0: Oh ja, nou dat is dus echt. Je vertelt heel mooi hoe dat echt een symbool is geworden van homo-emancipatie. Is dat de reden dat Trump ook echt zijn pijlen op die plek heeft gericht?
1: Ja, klopt. Ik zei al, Obama heeft het tot nationale monument verheven. Er kwam zelfs een officieel bezoekerscentrum naast de kroeg. En het parkje ervoor werd een nationaal monument waar regenboogvlaggen wapperden. Maar die vlaggen waren opeens begin dit jaar verdwenen op last van de regering Trump, die lak heeft aan dat soort diversiteitssymbolen, zoals ze het noemen. Nou, na veel protesten en een rechtszaak kwamen die vlaggen weer terug. Maar als je nu naar de officiële website gaat van het Stonewall Monument, dan kom je ook het woord transgender niet meer tegen. Die site wordt gerund door de National Park Service, een overheidsdienst. En ze hebben het nu op hun site over de LGB-movement in plaats van de LGBTQ-beweging. De T van transgender is verbannen, zoals transgenders in Amerika ook in het leger worden verbannen. En de regering Trump ook op andere fronten een strijd is begonnen tegen wat ze genderideologie noemen.
0: Ja, en die beweging zie je niet alleen in Amerika. Deze week werd uit onderzoek duidelijk dat ook hier in Nederland homoacceptatie achteruit gaat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik heb in zekere zin in New York misschien wel de gouden jaren van die beweging meegemaakt. We kregen steeds meer rechten. De AIDS-epidemie zorgde er bovendien natuurlijk voor dat de gay community zich wel moest organiseren en voor zijn rechten moest opkomen. Je ziet nu in veel landen dat de acceptatie afneemt. Maar Amerika is wel een heel ander verhaal dan Nederland. Wij hebben nog wel een overheid die zich inzet voor gelijke rechten en homo-emancipatie. In Amerika is het andersom. Daar strijdt de eigen overheid nu tegen die rechten. Waardoor je ziet dat de discriminatie in Amerika weer toeneemt en steeds meer gays ook niet meer uit de kast durven te komen.
0: Ja, ja. En was het in dat licht belangrijk dat Jette vandaag op die plek was?
1: Ja, dat denk ik wel. En een heel schril contrast met Donald Trump, die op dezelfde dag in de VN tekeer ging tegen wat hij de transgenderwaanzin noemde. Een vriend van mij was erbij toen Jette in de Stonewall Inn was. En hij zei, ik ben jaloers. Jullie hebben niet alleen een homoseksuele premier, maar ook nog eens een piepjonger. Terwijl wij ondertussen zitten opgescheept met die 80-jarigen.
0: Ja. Nou, mooi, mooi. Dank voor je verhaal. Max Westerman was dat. Vandaag verschijnt de Atlas van het dialect over de enorme rijkdom aan dialecten in Nederland. En wat blijkt? Streektaal is weer helemaal hip en springlevend. Vooral onder jongeren. Ook door invloed van sociale media en series zoals Woeste Grond en New Kid. Wat de schoonheid van streektaal is en wat die opmars betekent bespreek ik straks met drie verschillende liedjeschrijvers. Gerard van Maasakkers uit Brabant en Suzanne Segers uit Limburg, we hoorden ze net. En Remco Keizer van de Heino's uit de Achterhoek. Die zit hier klaar. Live in de studio gaan we horen de Heino's met het nummer Iedereen van hun nieuwe album.

0: Iedereen, Stad van de Heino's. Remco Keizer, kom aan tafel zitten. En we hebben ook contact met Gerard van Maasakkers en Suzanne Zegers. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Hoi hoi.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Remco, zou je kunnen zeggen dat in de Achterhoek de streektaal eigenlijk nooit is weg geweest?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd in de loop der jaren, maar ik denk dat het nooit is weg geweest, inderdaad.
0: En heeft Normaal daar een grote rol bij gespeeld?
1: 100%. Ja, die heeft wel ervoor gezorgd dat de plattelander bij ons in de buurt zeg maar een kont in de box heeft gegeven. Maar in de broek echt daar wel echt ondersteuning aan heeft gegeven. Ja.
0: Ja. Gerard, dat jongeren streektaal weer hip vinden en het omarmen, merk jij dat ook tijdens concerten bij jou? Jij zingt veel in Brabant.
3: Ja, zeker. Tot mijn verbazing was dat ik in een keer weer veel meer jonge volk in de zaal zat. Want ja, ik ben 77 en de mensen zijn een beetje met mij meegegroeid. Ik ben al 50 jaar bezig. En als je dan in een keer weer veel jonge volk ziet, dat is ongelooflijk lekker. Dat is fijn.
0: Ja, en die streektaal is dus weer hipper, maar jij bent wel al jaren altijd gewoon in het Brabants blijven zingen. Was dat een bewuste keuze of kon je gewoon niet anders?
3: Ik kon niet anders. Ik zou een keer een paar liedjes zingen bij een bijeenkomst of een concert van de fanfare in Nuenen, waar ik vandaan kom, de buurt van Eindhoven. En ik wilde een liedje maken over Nuenen. En dat was een liedje van Joe Dassin, Comme à la Lune. En ik dacht, ik ga dat gewoon vertalen, Comme à la Lune. En voor ik het wist, ja, zo simpel kan het zijn. Voordat ik het wist, was dat een liedje in mijn dialect. En dat beviel mij zo goed. En de mensen die het hoorden ook. Ik dacht, nou heb ik het gevonden. En een paar jaar later schreef ik, hey, ga er mee. Ook een beetje per ongeluk, een beetje zonder erg. En toen is dat werd door mensen omarmd in Brabant.
0: Ja, en waarin verschilt het Brabants volgens jou van het Limburgs en wat we net hoorden van Remco, het Neder-Saksisch?
3: Nou, ik denk dat het dialect verschilt natuurlijk, omdat het andere invloeden heeft. Maar in Brabant zijn ze een beetje slordig met het dialect, hoor. Dus het gaat echt in rap tempo verloren. Maar er komt dus nu een mooie tegenbeweging, waar ik blij mee ben.
0: Ja, Suzanne, we hoorden al eerder ook jouw nummer, Hai mich vas. Jullie zingen alle drie in de streektaal. Wat gebeurt er nou met zo'n liedje als je dat in je eigen taal zingt?
2: Dan gaat je hart open, dan ben je thuis, dan ben je toes. Dat komt vanuit een oerbron, denk ik dan altijd maar. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit, volgens mij, waar je ook op de wereld woont. Laat ik het dan maar groot trekken, want je begrijpt het, omdat het iets universeels is eigenlijk.
0: Ja, Remco, je zit te knikken, je herkent dat?
1: Ja, ik beaam dat, ja, exact. Ja, het is een gevoel van thuiskomen. Dus,
0: Ja. En Suzanne, kun je ook in het dialect beter uitdrukken dan in het Nederlands?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dat is het eerste wat uit je instinct gewoon naar buiten komt. Ja.
0: Ja, ik zeg precies, want ik ben Limburgse. Ik ben dus ook een streektaalspreker. En ik liet een keer midden in Oeganda, ik woonde daar, een steen op mijn teen vallen. En toen vloekte ik in het Limburgs.
2: Ja, natuurlijk.
0: En toen dacht ik, wow, dat zat diep. Want dat sprak ik echt helemaal nooit in die tijd.
3: Het is ook dat je tegen je hond of zo dialect gaat praten, vind ik ook altijd zo bijzonder.
0: Ja, of eigenlijk heel, lijkt me, vind ik eigenlijk heel logisch, toch?
3: Ja, het is toch de oertaal van die je dan hebt.
0: Ja, en als je dan dus gaat zingen in die streek, dan zit je dan ook altijd qua onderwerpen vast aan die streek. Ja, het gaat ook over de liefde natuurlijk. Dat hoorden we natuurlijk bij ook bij Suzanne net, eigenlijk ook bij Remco. Maar zit je qua onderwerpen meer dicht op die streek?
3: Het sijpelt een beetje door, omdat het de couleur locale is, zal ik maar zeggen. Maar het is een soort automatisme, maar het is geen, voor mij is het in ieder geval zeker geen doel. Ik zing niet over Brabant.
0: Nee,
2: voor mij ook niet.
1: Voor mij geldt hetzelfde. Nee. Ja. Het gaat over het leven en over de streek. Misschien wel in mijn geval over het platteland vaak, maar
0: Ja, en Suzanne, jij moest op het conservatorium ook je zachte G afleren.
2: Ja.
0: Ja, zou je dat nu nog laten gebeuren of zouden ze dat nu ook nog van je eisen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ze het zouden eisen, maar ik zou het denk ik niet laten gebeuren. Omdat ik het daar, als je de kennis hebt van, nu ben ik wat ouder, dan nu spreek ik ook weer gewoon met een zachte G op het toneel. Dat is wie ik ben, weet je wel? Dat kan ik niet verloochenen. Dus Piaf heeft nu een kleine zachte G. Ik sta nu met haar in het theater. En dat is wie ik ben. Dat is een stukje wat ik meeneem. Dus ik. Nee, ik zou het. Ja. Nee, het is wie ik ben. Dus ik zou me dat niet meer. Het is goed, denk ik, weet je wel, in het begin dat je ook die harde G hebt. Maar ja. Je hoeft hem niet in te zetten als je niet wil, denk ik
0: Nee.
2: dan maar.
0: Nee, want je zegt, Piaf heeft nu een zachte G. Je speelt dus ook
2: Ja.
0: solovoorstellingen in Streektaal. Maar dat doe je ook buiten Limburg, toch?
2: Ja, omdat ik. Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat je dus dat je het voelt wat ik bedoel. In Amsterdam of in Groningen of waar dan ook. Wonen ook heel veel Limburgers en die komen dan ook naar het theater en die komen dan ook weer even thuis. En die zijn weer gevuld met ja, het hele gevoel wat je krijgt van
0: Ja.
2: thuiskomen. En ja.
0: Maar dat is wel dan vaak de Limburgse diaspora, hè, die dan daarop afkomt, toch?
2: Nou, dat viel toch wel mee hoor. Want er waren toch heel veel ja, Hollanders, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, zo noemen
2: Die
0: wij dat, ja.
2: gewoon daar zaten en zich lieten verrassen. En ja, die waren na afloop gewoon ja, allemaal geraakt door wat ze gehoord hadden. Dus ja, ik geloof dat je welke taal je ook spreekt, het altijd te verstaan is. In ieder geval in het hart.
0: Ja, en Remco, in het verleden werd het ouderwets of plat gevonden of dom. Ik opende net de uitzending met zo'n uitspraak die iemand tegen mij deed. Namelijk toen ik Limburgs praatte, zei iemand: ik heb nog nooit een vrouw zo snel lelijk zien worden.
1: Ja.
0: Daar lijkt echt wel, ja, daar lijkt nu wel een omslag te hebben plaatsgevonden. Waar staat die voor?
1: Ik denk dat de mensen beseffen dat je ergens voor mag staan en dat je je afkomst inderdaad niet hoeft te verloochenen. En dat mensen zich ook, nou ja, wat er net ook al verteld werd, dat je er ook wat, zeg maar, heel krachtig door kan voelen. En dat je jezelf vooral kan zijn en mag zijn.
0: Ja.
1: In alles wat je doet eigenlijk.
0: En staat het ook voor iets breders? Ook even kijken naar Suzanne en Gerard. Iets breders dat mensen gewoon meer weer op zoek gaan naar een identiteit, dan het ook lokaal gaan zoeken?
1: Dat denk ik wel. 100%
2: Ja.
1: zeker, ja.
3: Ik denk dat ook
2: Ja,
3: wel,
2: denk
3: ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel merk, in Brabant tenminste, dat het dan bijna automatisch een beetje een nostalgische bijklank krijgt. En daar ben ik dan niet zo van, maar
0: ja.
3: en ze mogen, dat mogen ze van mij doen. Maar dat komt ook omdat in Brabant veel meer is kwijtgeraakt van het dialect. En dan lijkt het meteen al alsof je met je opa praat en zo. En dat vind ik wel jammer. Maar
0: Ja.
3: het is wel goed dat het gebeurt. Het is leuk
0: Ja.
3: dat het gebeurt ook.
0: Ja, nee, maar tegelijkertijd, dat zagen we ook in het NOS-journaal, zijn er hele jonge mensen die bijvoorbeeld als influencer op de socials in het dialect, dit was dan een Limburgs meisje,
1: Ja.
0: Filmpjes maken.
3: Ja,
1: Ja.
3: leuk.
1: Ik merk dat bij ons publiek in de tenten ook. Het is ontzettend jong. En nou ja, als ik naar mijn eigen zoontje kijk, bijvoorbeeld van 11, die praat ook dialect met zijn klasgenootjes op school. En ook omdat ze er trots op zijn, omdat ze dat mooi vinden. En
0: Ja,
1: ja,
2: ongeweldig.
1: dat gaat voor mij niet verloren.
3: Maar dat komt ook waarschijnlijk, Remco, omdat jij met je zoontje dialect praat.
1: Ja, dat doe ik dus niet thuis. Wij praten dus
3: Oh,
1: Nederlands tegen
3: oké.
1: ze. Heel
0: Okay.
1: gek.
0: Ah.
1: Wij praten met mijn vrienden en
3: Hey.
1: met familie dialect, maar tegen onze kinderen. En het ABN tenminste wel met die niet te verbergen, met het niet te verbergen accent natuurlijk. Maar,
0: En waarom heb je
2: en
0: daarvoor
2: waarom
0: gekozen?
2: dan?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat gaat automatisch. Daar staan we eigenlijk nooit bij stil. Maar
0: Want Suzanne, jij doet het anders.
2: Ja, nou ja, hij is pas 10 maanden, maar wij zijn wel van plan om op, ja, nu ook, we spreken gewoon plat, ja, dialect met hem. En boekjes lezen we dan wel voor in het Nederlands, maar ook dialectboekjes, dus die krijgt hij ook te horen. Maar we gaan hem wel, ja, toch wel in het Limburgs opvoeden. Ja, dus, ja, omdat we dat, hij krijgt genoeg Nederlands om zich heen en op school en overal.
1: Zo.
2: Dat vind ik
0: Ja.
2: wel belangrijk, zodat hij dat toch, ja, toch dat stukje meekrijgt van ons.
0: Ja, en
3: En
0: dat.
3: kinderen leren ook makkelijk verschillende talen, hè, als ze klein zijn.
2: Ja,
3: Dus
2: dat
3: dat
2: denk
3: kan
2: ik
3: ook
2: ook.
3: makkelijk. Je moet
0: Ja.
3: niet bang zijn dat kinderen dan een achterstand hebben als ze dialect spreken.
2: Ja. Hebben wij ook niet gehad.
0: Nee, en nee. Je zegt, Suzanne, je zegt dat hij dat extra meekrijgt. Dat is, dit is wie wij zijn. En die verbondenheid ja. met de streek en waar we vandaan komen.
2: Ja, dat is waar we vandaan komen. Ja, dus dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Maar dat komt misschien ook. Ik heb er ook buiten de provincie gewoond. En dat je toch. Uiteindelijk ben ik nu weer terug, Toes. en dat je toch voelt. Dat daar de echtheid zit, zeg maar. Daar ja. zit de kern of zo. Ja.
0: Remco, ja. We moeten even naar een beetje een slot toe. Bestaan Oerend Hart en Hoken over 100 jaar ook nog?
1: Dat denk ik wel, ja. Het is huiken.
0: Van
1: nadenken.
0: Sorry, ja, ik ben een Limburger, hè?
1: Ja, nee, maar als je het dan over woorden hebt die denk ik blijven bestaan. Als ik kijk, dan gaat dat van generatie op generatie op generatie. Maar het woord huiken blijft sowieso, denk ik, feest vieren in het okay. Achterhoeks. En Oerend Hart, ja, dat gaat denk ik ook niet meer verloren.
0: Nee, nee. Nou, heuken. En dat hebben we niet in Limburg, Suzanne. Maar welk woord moet voor jou altijd blijven bestaan?
2: Oh god, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Er waren een aantal, maar als ik het dan op mezelf betrek, kruitsch.
0: Kruitsch? Oh god,
2: een kleine kruitsch.
0: Oh, dat is echt heel leuk. Dat is een klein kindje.
1: Ach.
2: Ja. Ja, een kleine opdonder, een kleine kruitsch.
0: Ja,
1: een blaag noemen we dat.
0: Ja, een blaag. Nou...
3: Adios, houdoe.
0: Houdoe.
3: Ja.
0: Ja, houdoe. Dat is wel inderdaad monumentaal. Dank jullie wel. Geert van Maasakker, Suzanne Zegers, Remco Keijzer van de Heino's. Heel veel dank voor dit verhaal.
4: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok die opent morgen de expositie Abracadabra in het Joods Museum in Amsterdam. En daarin wordt verteld hoe illusionisten en goochelaars na 1900 uitgroeiden tot beroemdheden die in het theater volle zalen trokken. Abracadabra, iedereen kent het woord. En wij vroegen ons af, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Goedenavond, Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Museum.
5: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Schrijver, waar komt dat woord abracadabra vandaan?
5: Ja, je hoopt natuurlijk dat we dat weten. En het mooie van een show over illusionisten is dat we eigenlijk niet zeker weten. Oh. Dus we weten wel wanneer het voor het eerst opdrukt. Betekent vandaag de dag natuurlijk gewoon vaak wartalen. Dit is abracadabra vorm, ik heb geen idee wat iemand zegt. Maar het is voor het eerst, we weten voor het eerst echt in precies deze vorm, al in de 2e of 3e eeuw na Christus, in een Latijnse tekst. En daar zegt een arts, die heeft daar een soort amulet tegen een bepaald soort koorts. En die zegt dan, schrijf op een stuk papier het woord abracadabra. En herhaal dit woord vervolgens zo vaak als het letter stelt. Maar laat telkens één letter weg op het einde, zodat het geheel de vorm van een kegel krijgt. Dus een driehoek met de punt naar beneden. En hang dat papier daarna met een linnen draad om de hals van de zieke. Dus het was een soort spreuk. Dus de eerste keer dat het voorkomt. Maar waar het woord dan vervolgens vandaan komt, dat weten we eigenlijk niet. Dus er zijn mensen die zeggen het heeft met de Grieken te maken. Oude gnostici, mensen die bezig waren met mystiek, met het contact maken met de godheid. En die hebben het dan over een figuur Abraxas, dat hoor je wel vaker. Daar zou het dan misschien een verbastering van zijn, abracadabra.
0: Ja.
5: Ja, helemaal zeker weten we doen we dat niet. Het was een god die onbereikbaar was. En het gaat natuurlijk juist over dat occulte, over het idee dat je niet precies weet waar het vandaan komt.
0: Ja, want de tentoonstelling heet wel zo. Dus ik dacht eigenlijk in het Joods Museum, dan heeft het vast een Hebreeuwse oorsprong.
5: Nou ja, een van de verklaringen is dat het niet in Hebreeuws, hoewel je dat ook wel eens tegenkomt, maar een Arameese oorsprong heeft. En Aramees is eigenlijk een taal die heel erg verwant is aan het Hebreeuws. En die ook in het Oude Testament voorkomt. Dus het Bijbelboek Daniel is voor een heel groot gedeelte in het Aramees geschreven. En dan zou het betekenen zoiets als Abra, ik schep, kidabra, zo, terwijl ik spreek. Maar ja, er klopt eigenlijk grammaticaal geen nou, daar klopt niet veel van.
0: Maar dat kun je wel weer in verband brengen met dat er een konijn uit de hoed komt. Ik schep nu een konijn.
5: Ja, maar het gaat meer om het mystieke idee dat je iets creëert op het moment dat je spreekt. En het heeft meer te maken met het feit dat de wereld ook door Gods spreken tot stand gekomen is. Dus het heeft echt een hele andere achtergrond. Nou ja. De waarheid is dat we het niet weten.
0: Okay.
5: De waarheid is dat. Dat is ook wel mooi, toch?
0: Is ook mooi, dat blijft ook een beetje mysterieus. Ja. Nou goed, ja. Veel plezier met die opening morgen. Abracadabra in het Joods Museum, dank u wel. Ja, dit was het oog voor vandaag. Zometeen op deze zender Nooit meer slapen. Dan spreekt Eva Koremans met de cultuursocioloog Gieselinde Kuipers. Morgen zit hier Lucella Carasso. En voor nu een hele fijne goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast De Wit en de Wereld.
2: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
3: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
4: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
5: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
6: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
7: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
2: De Wit en de Wereld.
1: Een podcast van BNN VARA.
2: Nu op NPO Luister.
8: Ster.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
10: Onzeker over zijn lichaam.
11: Control freak.
10: Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
13: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volido.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruistaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
16: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: NPO Radio 1.
19: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Ryan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, Maar de wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: Scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: goed.
1: Ik heb een superleven gehad.
2: Oh, wat mooi, meneer. Goed om dat te horen. Ja, ja.
1: Maar ja, je 64 weet jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
3: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.